0: dag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

0: 1963.
1: 1982.
0: 1977.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.
8: NH.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.
3: Bij

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
2: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
1: Zoals deze.

0: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Och, het is zo prachtig. I will never...

0: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Was je eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat met Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met zijn open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben er weer.
10: De ontbijttafel
11: met Pieter Kok.

0: Steve Winwood met A Higher Love. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege donderdagochtend. Het zonnetje staat alweer boven de horizon hoor. Het is 28 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Frank, heb jij een nieuwe polo aan?
2: Nou, niet per se een nieuwe.
0: Maar
2: wel een die ik hier niet vaak aan heb. Omdat het een soort schutkleur is in deze studio.
0: Oh ja. Dat is wel waar
2: dus
0: inderdaad.
2: Je denkt, er zweeft een hoofd. Dat klopt.
0: Ja, dat is
2: maar
0: wel
2: ik heb wel gewoon een blauw polootje aan.
0: Oh ja, oké. Okay. Maar is dus voor mij nieuw eigenlijk.
2: Zeker wel. Ja, jou ontgaat
0: wat...
2: ook niet.
0: Nou, ik zou willen zeggen dat ik weet niet wat het is. Maar ik herkende de nieuwe kleding hier in de studio. Dat heb ik nooit bij iemand of iets.
1: Nee.
0: Oh, maar had ik gisteren bij Anne. En daarnet weer. Want ze heeft weer wat nieuws aan.
2: Ja, je kan wel zien waar het geld zit. Ja.
0: Nou. Ja. Ja, op het vakantiegeld naartoe gegaan is. Ja?
1: Duur allemaal.
0: Is de kleding duur?
1: Nee, was niet zo duur.
0: Nee?
1: Nee.
0: Is het fast fashion?
1: Ja.
0: Oh ja.
2: Oh.
0: En dat van jou is het ook fast fashion?
2: Super duurzaam.
0: Oh ja, wel?
2: Nee, weet ik niet.
0: Oké.
2: Okay. Shit. Nee,
0: letten jullie erop bij kleding en zo? Dat je denkt van, ik moet toch eventjes iets duurzaams kopen of zo?
2: Het is lastig, ja. Ik probeer het wel, natuurlijk, hè.
0: Ja?
2: Jee, maar waar gaat dit heen? Geen idee. Ik probeer het.
0: Ja, heel
1: je
0: goed.
1: Je probeert het. Jij?
2: Nee, ik... Nou, nee, ja, dat denk jij altijd. Dat Kim mijn kleren koopt. Nee, dat is niet waar. Deze heb ik echt zelf gekocht. Ja.
0: Oké, wat goed.
1: Echt leuk, Frank.
0: Ja.
2: En ja, dat dus. En of het fast is of wat dan ook.
0: Ja,
2: weet ik eigenlijk niet.
1: Denk het wel.
0: Denk het eigenlijk ook, als je het
1: meeste
0: niet weet.
1: Wel,
0: want anders
1: toch?
0: Had je wel geweten wat dat achterlijke ding gekost had.
2: Ja, maar dat weet ik wel.
0: Oh,
2: ja.
0: Was het heel duur?
2: Ja, maar dat komt...
1: Oh, ja?
0: Is het dan ook fast fashion? Nee, als het heel duur is, is het meestal geen fast fashion,
2: maar dat komt omdat dit polootje dan toevallig een reepje extra heeft.
0: Ja, oh, aan de onderkant. Heb je extra lang, omdat je lange Frank bent. Dat weet weinig mensen.
1: Oh.
0: Jij bent enorm natuurlijk.
2: Ja, er zit hier een kuil in de grond. Ja. Daar sta ik in. Ja.
0: Ja. Een speciale Frank-kuil die hebben we daar gemaakt. 2,5 meter Frank. Hij staat hier aan tafel met die enorm lange polo.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, prima.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Ja, graadje of 12, lekker om te slapen.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezellig.
0: Om wakker te zijn.
3: Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkoekjes erna. Damiano.

0: The Little River Band met The Lonesome Loser.
1: Krantenkopquiz.
0: 6:15, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om hem even binnen te slepen op de donderdagochtend. Dacht ik zo.
1: Kop 1.
0: Daar begin ik mee. Chinese muur krijgt rolstoelvriendelijke variant van ruim 500 kilometer lang.
1: Kop 2.
0: Ontsnapte stier stormt kapsalon binnen in Istanbul.
1: Kop 3.
0: Franse toerist, 69, riskeert tot €3000 boete nadat ze 40 kilo zand van Sardinisch strand probeert mee te smokkelen. Nou, een van deze 3 is dus niet waar, maar de vraag is eventjes, welke is dat? Is het vandaag kop 1, Chinese muur krijgt rolstoelvriendelijke variant van ruim 500 kilometer lang? Is het kopie 2, ontsnapte stier stormt kapsalon binnen in Istanbul? Of is het kop 3, Franse toerist van 69 riskeert tot €3000 boete nadat ze 40 kilo zand van Sardinisch strand probeert mee te smokkelen?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar geef je het door voor die eer van de ontbijttafel. Is het vandaag kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: En Fire met Boogie Wonderland.
1: De krantenkopquiz.
2: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog een keertje vlot voor je op.
1: Kop 1.
2: Chinese muur krijgt rolstoelvriendelijke variant van ruim 500 kilometer lang.
1: Kop 2.
2: Ontsnapte stier stormt kapsalon binnen in Istanbul.
1: Kop 3.
2: Franse toerist van 69 riskeert tot 3000 euro boete nadat ze 40 kilo zand van Sardinisch strand probeert mee te smokkelen. Nou, zullen we kijken wat er binnengekomen is? We beginnen vandaag met Arnold L, Jeannette, Paul, Manfred, Henny en Renny. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Ontsnapte stier stond kapsalon binnen in Istanbul. Is echt gebeurd.
3: Gadver.
2: Het ziet er best een beetje spannend uit. Als je hem niet verwacht, schrik je er ook wel echt van. Natuurlijk, nou, zo'n beest. Maar tegelijkertijd, ja, beest een beetje tot kamp te maan. Lekker naar buiten.
3: In de kapperstoel even begeleiden naar buiten.
2: Ja,
3: hey,
2: precies.
3: Jongen.
2: Hey, kom
3: naar
2: maar.
3: Buiten.
2: Gekkigheid, zoveel haar heb je niet. Wat heb je hier te zoeken? Ja, scheer je weg, hebben ze geroepen naar hem waarschijnlijk.
3: Dat denk ik ook, ja.
2: Maar wel spannend hoor, beest is ook een beetje aan het uitglijden en zo op die gladde, harige vloer. Maar uiteindelijk is hij nog best wel chill ook, vind ik eigenlijk. He, het had veel agressiever gekund allemaal.
3: Hij gaat wel weg op een gegeven moment,
2: ja,
3: lekker zelf.
2: Uit zichzelf, hij denkt niks te vreten hier.
3: Rare plek, rare plek.
2: Gaan we door naar Chantal, Ramon, Nico, Cynthia en Monique. Die dachten dat ik op 3 niet waar was, Franse toerist. De toerist van 69 riskeert tot 3000 euro boete nadat ze 40 kilo zand van Sardinisch strand probeert mee te smokkelen. Ja, dit klopt. Wat een raar verhaal, hè? Zandkiezels, schelpen, dat is sinds 2017 verboden. Ze had alles onder de stoelen verstopt ook nog eens een keertje. Zandstelen lijkt ongevaarlijk, maar het is dodelijk voor het kwetsbare ecosysteem van de kust, zeggen de autoriteiten.
3: Aha.
2: Als iedereen 40 kilo troep meeneemt inderdaad, van zand en stenen van het zand, dan is het gauw op.
3: Heel dat strand weg.
2: Ja, heel dat land weg. Heel alles zakt in de zee. Dat wil je toch ook niet hebben.
3: 3000 euro, ook veel geld.
2: Ja, maar kom op, 40 kilo. Als nou je kindje één schelpie nog in de zak heeft zitten of iets dergelijks, dan hoef je juist geen 3000 euro te betalen. Maar 40 kilo, doe even normaal. Wat ga je ermee doen? Geen een vijver aanleggen thuis?
3: Ja,
2: of zo?
3: Misschien een opspuitstrandje thuis.
2: Ja, nou, doe maar even normaal. Ga maar gewoon lekker naar het tuincentrum daarvoor. Gaan we door naar kop 1, want die is natuurlijk niet waar vandaag. Chinese muur krijgt rolstoelvriendelijke variant van ruim 500 kilometer lang. Nee, het Pieterpad.
3: Ah, leuk.
2: Dat is leuk, hè? Is de langste wandelroute van Nederland. Wordt nu ook de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa met 500 kilometers lang. Er zijn wat omleidingen gemaakt en dan kun je dus met de rolstoel ook het grootste gedeelte van het Pieterpad meepakken.
3: Wat leuk.
2: Ja, echt charmant. Ik heb een tijdje geleden een etappe gedaan. Echt heerlijk.
3: Ja, was het leuk?
2: Oh man, het is mooi daar.
3: En ga je het hele Pieterpad lopen?
2: Ja, daar zit ik wel eens over na te denken om te doen. Maar het liefst zou ik dan wel gewoon in één streep even 2 weken verstand op nul alleen maar wandelen.
3: Kan?
2: Denk ik, ja, maar goed.
3: Ben je er 2 weken over?
2: Weet ik niet.
3: Oh, weet ik ook niet.
2: Het is wel behoorlijk wat kilometers, hè?
3: Ja.
2: Dus je bent echt wel even bezig. En je wordt er ook moe van. Nou goed, zorg er in ieder geval voor dat een exclusief rijtje hem gewonnen heeft. Die eer van de ontbijttafel is vandaag voor Christian, Frank, Joke, Mark, Karin, Gea, Marcel en Hans. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Meta uit Horen.
1: Ik ben Mark uit Schellinghout.
2: Ik ben Janice en ik kom uit Zwaar.
3: Ik ben Thomas uit Hilversum.
4: Ik ben José uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 6:30 in Bloemendaal, is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De gewapende overvallers die ruim 5 jaar geleden een spoor van vernieling trokken in West-Friesland staan vandaag opnieuw voor de rechter. In hoger beroep probeerden ze een lagere straf te krijgen. 2 jaar geleden werden ze allemaal al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Het gaat om 4 verdachten die volgens justitie de harde kern vormen van die West-Friese overvalbende. Ze pleegden minimaal 7 gewapende overvallen, vooral op woningen. 1 slachtoffer werd doodgeschoten, anderen raakten gewond. Het gerechtshof in Amsterdam heeft meerdere dagen uitgetrokken voor het hoge beroep. In de extra beveiligde rechtbank in Osdorp gebeurt dat allemaal. En vandaag is de eerste zitting en wij zijn er natuurlijk bij. Vandaag en morgen rijden er geen treinen tussen Uitgeest en Herugowaard. ProRail werkt aan de zogenaamde botsbrug bij Herugowaard dus. Het viaduct is zo laag dat geregeld vrachtauto's op de N242 daar tegenaan botsten. Die schade wordt nu hersteld. NS zet tijdens de werkzaamheden snelbussen en stopbussen in. Komende zondag, 31 mei, rijden er ook geen treinen tussen Uitgeest en Alkmaar. Ook dan rijden er bussen. En nog een rechtszaak, want vandaag staat PVV-statenlid Ronald van Tichelen voor de rechter. Van Tichelen reed in maart vorig jaar een Extinction Rebellion actievoerder aan. Het statenlid reed na die botsing door. Verslaggever Jacqueline van Kampen is erbij vandaag en volgt de zaak. En zij vertelt, ja, het statenlid vertelt tegen mij dat hij er nooit gezien heeft.
6: Van Tichelen verklaarde over de aanrijding dat hij door het spandoek niet heeft gezien dat er iemand achter stond die hij zou hebben geraakt. Het OM vervolgt Van Tichelen voor poging tot zware mishandeling. Ook wordt hij verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval en voor gevaarlijk rijgedrag.
5: Nou, we gaan het allemaal volgen vandaag en ook daar zijn we natuurlijk bij. Ja, en dan dit nog even. De gratis kustbus tussen het station van Castricum en het strand gaat dit jaar toch weer rijden. Vanaf 4 juli tot en met 30 augustus kun je waarschijnlijk 2 keer per uur opstappen. Ook rolstoelen en bolderkarren kunnen mee. Het was even onzeker of die speciale kustbus er dit jaar ook zou zijn. Want er was natuurlijk weer geen geld.
3: Nee.
5: Maar ja.
3: Ergens hebben ze nog een potje.
5: Inderdaad, dus de gemeente Castricum en de provincie Noord-Holland en lokale ondernemers hebben gezegd, nou jongens, allemaal even een tientje en dan kan die bus weer rijden.
3: Ja, is ook wel fijn
5: natuurlijk. Ja joh, hartstikke leuk.
3: Moet je je voorstellen voor al die kids en zo die gewoon lekker even naar het strand willen.
5: Inderdaad, je kan alles mee en
3: ja, dus
5: je rijdt gewoon. En, nou, top.
3: Ga jij vaak met bolderkar naar het strand?
5: Nee, nee, ik heb niet zo'n kar.
3: Oh, wanneer ben je jarig? Wat zei je? Anne, wilde je iets zeggen?
7: Ik zei, je hebt 2 kinderen. Waarom
3: ja, dan heb je toch zo'n kar nodig?
5: Ja.
3: Gek eigenlijk.
5: Gek eigenlijk, ik ben er zelf ook verbaasd over.
3: Ja, heb je nog plek ergens in een trapkast waar die dan kan staan? Als
5: ze zijn heel groot, hè?
3: Nou ja, je hebt inklapbare tegenwoordig.
5: Oh.
3: Ja, nog steeds ongeveer zo groot als een babybedje. Zo'n campingbedje, weet je wel.
5: Nou ja, oké, nou prima. Ik heb ook geen bakfiets. Ik heb geen bolderkar.
3: Nou, jeetje.
5: Maar als jullie dan toch die verjaardagscadeautjes nog willen doen, doe dan de bakfiets maar.
3: Oh. Zo. Groot inzet in.
5: Ja, nee, weet je. En anders lekker met de kustbus. Meer nieuws check je bij ons in de app of op nhnieuws.nl. Het weer nog even. Het is zonnig, droog en warm vandaag. Het wordt 20 tot 24 graden. Lekker hoor. Alleen op Texel wat frisser met een graad of 17.
3: Dankjewel Frank. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast, Anne, in Noord-Holland?
7: 2 files. Eentje op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Net iets meer dan 5 minuten. En op de N244 van Alkmaar richting Edam. Tussen Alkmaar en Westgrafdijk bijna 10 minuten.

0: Crusaders met Streetlife.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Het is bijna 7:15 op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die alweer keihard aan het werk zijn. Ik noem een bakker of een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar de plek waar de Zaanse mosterd wordt gemaakt. Namelijk in Wormerveer. En wel door Peter Bosman. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik dacht dat de mosterd in de mosterdmolen De Huisman op de Zaanse Schans werd gemaakt.
2: Ja, vroeger wel. Maar inmiddels sinds 2009 maken we het in Wormerveer.
0: Het is ook een beetje veel, hè, anders.
2: Ja. Nee, op een gegeven moment moest de molen verbouwd worden en zijn we hierheen verhuisd.
0: Dus Oké. Maar dat klinkt alsof je er al een tijdje werkt ook bij dit bedrijf, of niet?
2: Nee, dat valt wel mee. Ik ben inmiddels de derde generatie. En ik moet alles nog leren, hoor. Maar, ja.
0: Heb je ooit iets anders gedaan dan bij het bedrijf werken?
2: Ja. Ik kom origineel uit de automotive techniek.
0: Oké.
2: Dus grote vrachtwagens en grote dieselmotoren, maar... Inmiddels een switch gemaakt naar mosterd maken. En het valt me eigenlijk wel.
0: Ja, en dat kan ik me wel voorstellen. Was het wel iets waarvan je altijd in je achterhoofd had? Van nou ja, als het me ooit als ik het een beetje zat ben allemaal, kan ik altijd nog de mosterd in.
2: Nou, eigenlijk heb ik me nooit tegengehouden om de dingen te doen die ik graag wou doen. Maar ik wist eigenlijk wel dat de vraag ooit zou komen, ja.
0: Heb je dan nog ook wel herinneringen aan de molen en die tijd?
2: Ja, zeker. Ja, ik weet nog dat ik als klein jongetje op zaterdag of door de week, zoals die jongens aan het werk waren, toch even naar binnen gliepte, over de deur klom en eens kijken hoe ze het doen, hè. Echt oude jongens krentenbrood er binnen. Ja,
0: mooi zeg. Nee. En hoe wordt de mosterd bij jullie gemaakt nu dan? Want dat gaat niet meer met de molen en de wind natuurlijk.
2: Ik zal zeggen, we bestaan sinds 1961. En mijn opa die heeft ooit machines gekocht. En daar draaien we eigenlijk nog steeds mee.
0: Oh, dat meen je?
2: Zijn, door de jaren heen zijn ze helemaal verbeterd en verbouwd en vernieuwd naar de huidige standaarden. Maar dat gaat nog steeds met de oude machines.
0: Het zijn gewoon grote stenen die ronddraaien of zo?
2: Ja. Dat is een stenencel en daar wordt het mosterdsap tussen geperst. En daar vindt de maling plaats. En dan uiteindelijk heb je een bepaald soort mosterd.
0: Ja, want hoe maak je eigenlijk mosterd?
2: Mosterd maak je met... wij maken het met 7 ingrediënten. Dus je hebt je water, je zout, je suiker, je azijn en je specerijen. En natuurlijk je mosterdzaad. En dat mengen wij in een grote ketel. Dat laten we ongeveer 24 uur weken. Dat het vocht echt goed in het mosterdzaadje is getrokken. En als het dan goed geweekt is, dan gaat het door de mosterdmaalmachine zijn.
0: Ah, oké. Dus het is niet zo dat je eerst begint te malen van dat mosterdzaad en dat je daarna allemaal door elkaar roert. Zo werkt het niet.
2: Het wordt wel voorgemalen. Dus het wordt droog gemalen met een pennenmolen.
0: Oké.
2: Om te zorgen dat het zaadje zeg maar gebroken is en dat je echt goed het vocht erin kan trekken.
0: Ja.
2: Waardoor het echt zacht wordt. Dus we doen wel een soort voormaling, ja zeker.
0: Ja, precies. Oké. Ja, jullie maken natuurlijk een hoop potjes mosterd. Hoeveel zijn dat er per jaar?
2: Vorig jaar deden we ongeveer 1,3 miljoen potjes.
0: Dat is nogal wat.
2: Dat zijn er nogal wat,
0: Met hoeveel mensen doen jullie dat ongeveer?
2: Even kijken, we werken met 6 in het bedrijf, met 3 jongens op de vloer. Dus die echt het mosterd maken.
0: Maar dan heb je ook een hoop geautomatiseerd toch, neem ik aan, want anders is het niet te doen, toch?
2: Ja, kijk, vroeger ging het natuurlijk alles met de hand, hè. We werden de etiketjes zelfs al met de hand geplakt. Maar inmiddels zijn er allemaal machines voor en hebben we ook een inpakrobot. Dus die de potjes echt in de doos zet. Maar goed, het wordt nog steeds bediend door dezelfde jongens van vroeger. Dus dat is wel leuk.
0: Maar wil je dan niet uitbreiden dat je zegt van... nou, ik wil wel 2 miljoen potjes per jaar gaan maken... en nemen we er 1 iemand bij aan nog of zo? Of werkt dat niet zo?
2: Ja, ooit wel natuurlijk. Maar goed, het vergt heel veel tijd en heel veel denkwerk om zoiets te verzinnen.
0: Ja, dat is ook weer zo. Dan moet je ook gekke soorten mosterd gaan maken of zo.
2: Nee, wij houden niet zo van trends. Wij geloven meer in echt de ambacht en de oerkracht van het product.
0: Ja.
2: Dus het potje is eigenlijk al sinds 1961 hetzelfde. De inhoud is hetzelfde, het recept is hetzelfde. En ja, dat merk ik toch dat mensen heel fijn vinden om iets herkenbaars te hebben in de supermarkt.
0: Ja, dit moet het gewoon zijn. Ja, niks geen gekkerheid. Oké. Ja. En is er dan ook zo dat je denkt van nog zo'n knoflookmosterd maken of dat soort dingen als een extra lijn daarnaast, dat past eigenlijk ook niet bij het merk dan?
2: Nee, we zitten er wel eens aan te denken. We zien natuurlijk onze collega Kerstbeek ook leuke dingen doen.
0: Ja.
2: En wat hij nou doet met Eru, met de
0: smeerkaas?
2: Met de augurk en de smeerkaas. Oh. Ja.
0: Een Sounds of Mustard smeerkaas. Wel een leuke combinatie natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Een soort co-brandingen.
0: Ja. Die 1,3 miljoen potjes, gaan die door heel Nederland of zelfs Europa? Of is dat eigenlijk voornamelijk toch gewoon de Appie in de Zaanstreek?
2: Wij versturen het echt naar de grote supermarkten en ook de groothandels. Maar er zijn bedrijven die echt gespecialiseerd zijn in export. En die exporteren het voor ons naar het buitenland. En dan is het te vinden van Amerika tot Zuid-Afrika tot helemaal in Australië.
0: Oh, ja, meen je dat? Bizar. Ja, en zijn natuurlijk... Ja, ga je gang.
2: Ik heb zelf 2 jaar in Australië gewoond. En ook daar kon ik gewoon de Zaanse mosterd kopen. Ja, dat is bizar.
0: Ja, wel ietsje duurder dan in Nederland, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Ja, er was nog wel wat bovenop gezet.
0: Ja, dan moest je het vliegticket ook betalen natuurlijk. Ja, kan je me voorstellen. Goed, Peter, ik zal je niet langer van je werk houden. Want er moet een hoop gebeuren voordat we weer allemaal kunnen genieten van de Zaanse mosterd. Maar ik ga je wel feliciteren. Je bent namelijk de vroege vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Veel plezier.
1: Ben jij ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Nathalie Imbruglia met Torn. Frankie, moeten wij het zo niet eens even hebben over oranje?
1: Eindelijk, ik dacht al, begint hij er al.
0: Ja, moeten wij het hebben over de opstelling en al en toestanden met wie er wel en wie er niet mee mag?
1: Inderdaad,
0: en, natuurlijk. Heb jij vast wel een idee bij, toch?
1: Oh, is paus katholiek.
0: Zo meteen.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1966. De Muziekmiddag.
1: 1978.
0: 1983.
1: De Muziekmiddag. 1963.
0: 1982.
1: 1977.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
6: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
7: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
8: Huis in heel Noord-Holland.
9: Met 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De gewapende overvallers die ruim 5 jaar geleden een spoor van vernieling trokken in West-Friesland staan vanaf vandaag opnieuw voor de rechter. In een hoger beroep proberen ze een lagere straf te krijgen. 2 jaar geleden werden ze allemaal al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De kustbus gaat toch weer rijden. Eerst werd in Castricum gedacht dat er geen geld was, maar er is toch nog een potje gevonden. En groot feest voor fans, voetbalfans, wat er verstaan, van Curaçao. Want het nationale voetbalteam bereidt zich voor in Nederland op het naderende wereldkampioenschap. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
12: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
11: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
13: I feel fantastic!
11: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is druk op de weg in Noord-Holland?
14: Nou, 2 files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol sta je nu bijna 5 minuten stil. Komt door een te hoog voertuig en de weg is daar dicht. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar, tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, net iets meer dan 5 minuten.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
23: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
24: De ontbijttafel.
25: Met Pieter Kok.

0: Inner Circle met Games People Play. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 7 op die vroege donderdagochtend. We schrijven vandaag 28 mei, maar 28 graden, die gaan we niet aantikken vandaag hoor. Want het wel eens hoor je zometeen van Jan Visser. Anne is erbij voor redactie en productie. In ieder geval, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. En oranje zaken, wat mij betreft.
2: Maar natuurlijk.
0: Ja, het is gisteren bekend geworden, de opstelling. En nou, de hele selectie van... nee, de opstelling trouwens niet. Maar wel de selectie van Ronald Koeman, onze bondscoach. En Frankie, jij bent, dat is inmiddels toch wel ruim bekend, een behoorlijk Ajax-fan.
2: Ja, dus weinig weten te juichen afgelopen jaren.
0: En daarom gooi jij al je ballen.
2: Ja.
0: Op oranje.
2: Nou en of.
0: Maar jij bent, dat vind ik wel typisch. Ik weet niet precies hoe dat werkt met heel erg voetbalfan zijn. Nee. Maar jij bent ook helemaal gek van het EK en het WK.
2: Ja, maar dat is toch leuk. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste.
0: Wat is daar zo leuk aan? Nou, dan? Neem ons eens even mee.
2: Nou, ik vind het gewoon te gek. Zo'n toernooi volgen kan je helemaal in. Het is ook natuurlijk een beetje mijn jeugd, hè. Gewoon gezellig met z'n allen voetbal kijken. En dat wil je toch weer een beetje doen.
0: Maar je was 5 of 4 toen we 88 gewonnen, toch? Of niet?
2: Ja, dat weet ik dus niet meer.
0: Nee, dat is wel...
2: Daar weet ik echt niks van. Mijn eerste actieve voetbalherinneringen zijn denk ik EK 1992.
0: Ah ja, ja. Precies. Ja.
2: Dus de voetbalopvoeding, een gedegen voetbalopvoeding gekregen van mijn Rotterdamse moeder. Die is opgegroeid in Amsterdam, dus dan weet je dat het allemaal een beetje van twee kanten komt, hè?
0: Ja.
2: Dan mag je en voor Feyenoord en voor Ajax zijn. En
0: dat was in de jaren dus... overigens dat ook al die spelers ongeveer in het in de oranje selectie zaten.
2: Ja.
0: Met een beetje PSV erbij nog.
2: Hier
0: en dan was je er wel.
2: Ja.
0: Maar dat is dit keer wel anders, hè?
2: Nee, dat klopt. Ja, we moeten veel in Engeland shoppen, hè?
0: Ja.
2: We hebben een hele goede selectie, hoor. We hebben echt goede spelers. En verrassingen. Want Maarten de Roon is erbij, hè? Maarten de Roon. Die is er 2-3 jaar niet bij geweest.
0: Nee.
2: En mag hij ineens mee in de plaats van Kees Smit.
0: Nou. Je moet me echt even helpen, hoor. Want ik weet al niet wie is. Ja, ik vind het vooral voor Kees Smit balen natuurlijk. Ja. Die had al oranje haar. Dat begon zeg maar al goed.
2: Ja, die kan je er thuis wel bij hebben op de bank. Dat klopt dan.
0: Ja. Ja. Maar ik vind dat wel jammer voor hem. Want hij mocht al de laatste keer meedoen. En toen dacht iedereen, oh, dat zou leuk zijn. Nieuw talent, een beetje... Hè?
2: Ja.
0: Maar goed, die moet thuis gaan meemaken
2: inderdaad. En dan komt die bejaarde de Roon er ineens weer bij.
0: Hoe oud is die dan?
2: 35.
0: Oh.
2: Ja, 35. 2-3 jaar geloof ik niet voor oranje gespeeld. Maar nu ineens wel.
0: Hmm.
2: Maar een leuke volgtip voor op Instagram altijd.
0: Oh ja,
2: Maarten de Roon. Ja.
1: Heb jij een Instagram volgtip?
2: Ik heb een Instagram volgtip. Even die Rono volgen. Dat is Maarten de Roon. Neemt zichzelf graag op de hak. Als het gaat over voetballen. Want het is misschien niet de meest atletische, knappe voetballer die er is. Hè? Een beetje dunne benen, grote oren.
1: Hoezo?
2: Nou, dat zegt hij zelf hoor, dat ben ik niet.
0: Dunne benen, grote oren, oké. Ja.
2: Okay.
0: Ja. Niet waaien dus.
2: En dan maakt hij zelf graag grappen over op zijn Insta.
0: Oh, dat is wel leuk.
2: Ja. Dus volg hem, zou ik zeggen.
0: Het is wel mooi, dat is precies wat Maarten de Roon en ik niet gemeen hebben met elkaar. Maar hij wordt namelijk wel gevolgd door Frank Boer op Instagram.
2: Ja.
0: En ik niet.
2: Nee, niet. Ik zal het even proberen op te lossen. Maar
1: dat is wel een beetje. Het begint echt een
0: beetje tragisch te worden, zo langzamerhand.
2: Ja, ik heb dus een heel erg actief Instagram-leven. Maar dan probeer ik jou een beetje buiten te houden. Nee,
0: Nee, doe maar lekker hoor. Maar nog heel even terug naar, naar deze hele selectie die samengesteld is.
2: Ja.
0: De grote vraag is natuurlijk: Frank.
2: Nee, dit is geen vraag. Nee. Dat is een heel raar moment voor een vraagteken. Nee, ik zou het zo willen afsluiten.

0: Roxy Music met Love is the Drug.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het zal je niet verbazen, maar weer staan de meeste dure huizen in Amsterdam. In totaal zijn er 18.560 woningen. Meer dan een miljoen euro waard, blijkt uit onderzoek van Calcasa. Erik Reeselman, die is van RTLZ en is inmiddels de dure huizen-expert. Hij is ook vaak met de AT5 op pad in Amsterdam op zoek naar bijzondere panden. En ik heb Erik aan de lijn. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kunnen er nog wel miljonairs bij in Amsterdam? Of, maar later
3: nou,
0: is er nog.
3: Het leuke is natuurlijk, dat heb je misschien ook wel gelezen, dat alleen in Amsterdam dat er een daling is van huizen van een miljoen.
0: Ja.
3: Dus in heel Nederland vliegt het omhoog, maar in Amsterdam blijft toch achter.
0: Ja, hoe zou dat kunnen komen, denk je?
3: Nou ja, als je ziet, iedereen zit natuurlijk op zijn Excel-sheet te rekenen. De hypotheekrente was 1% een paar jaar terug. Het is nu 4. Ja, dat scheelt wel. Dus de hele huizenmarkt, die wordt wat rustiger in Amsterdam. Je hebt wat langer de tijd om te kopen. Je kan soms dus een beetje onderbieden. En we hebben gisteren de hele middag zitten rekenen bij RTLZ. Mijn collega Ruben Koops noemt dit de kanarie in de kolenmijn. Die zegt, nou, het kan wel eens de omslag zijn van de huizenmarkt.
0: Oké, ja, dat wordt wel eens gezegd als het om Amsterdam gaat. Hè. Daar zijn de effecten over het algemeen het eerst te merken. Huizen worden al jaren, elk jaar maar weer een hele hoop duurder. Maar ja, jij zegt dus samen met je collega, het zou wel eens zo kunnen zijn dat de komende tijd wat minder wordt.
3: Nou, je hebt wel iets meer de tijd om te bieden, om te zoeken. Er staan veel huizen te koop, veel meer dan een paar jaar terug. En kijk, Amsterdam, de huisjes zijn natuurlijk kleiner. Als je dat vergelijkt met de traditionele dure plaatsen in Noord-Holland. Laren, Blaricum, Heemstede, Adenhout. De huizen zijn toch wat kleiner. Dus je betaalt hier veel meer voor de vierkante meter. En misschien is die grens wel een beetje bereikt, ja.
0: Ja, dat we er wel klaar mee zijn. En dat het ook niet meer te betalen is natuurlijk.
3: Nou, het is niet meer te betalen. Nou ja, een miljoen, hè, dat klinkt heel snel. Maar dan moet je gewoon 200.000 inkomen hebben met z'n tweeën. Ja, dat is gewoon heel veel geld.
0: Ja, ongelooflijk. De vierkante meterprijs, daar had je het eigenlijk al even over. Hè? Als je zegt van in aardehout krijg je eigenlijk meer vierkante meters voor hetzelfde geld. Alleen daar zijn de huizen ook gewoon veel groter. Wat is die in Amsterdam? Die lag altijd rond de 10.000 euro, toch?
3: Die lag vroeger rond de 5.000, die ligt nu rond de 10.000. En het gaat vooral om de grondprijs. Daar moet je maar eens op letten. Dat in Amsterdam een vierkante meter grond is ongeveer 750 euro. En bijvoorbeeld in Schagen is dat 500 euro per vierkante meter. Dus de grond is schaars, maar eigenlijk in heel Noord-Holland. En dan gaan natuurlijk gewoon mensen weg nu uit Amsterdam richting verder in Noord-Holland.
0: Ja.
3: Maar die staan nu wel allemaal in de file momenteel.
0: Ja, dus dan, die horen dit ook allemaal. Ja,
3: ja, we hebben nu heel veel luisteraars. Want als je nu zeg maar van West-Friesland naar Amsterdam wil, of ik kom zelf uit die Politiehoek vroeger, je staat gewoon vast bij Horen, Purmerend, Zaandam, Amsterdam.
0: De A7, dus dat is altijd feest natuurlijk.
3: De A7 is echt heel... Als er ook nog iemand tegen een ander aan zit, is het echt verschrikkelijk.
0: Ja. Maar zorgt dat ervoor dat de prijzen in Amsterdam zoveel hoger blijven dan? Dat ja, als je daar toch naartoe moet, kun je er maar beter wonen?
3: Ja, dat is gewoon voor sommige mensen onmogelijk om dan te verhuizen.
0: Ja.
3: Er is altijd. In de hele wereld is een grote trek richting de grote stad. De mensen willen toch in een grote stad wonen. Die willen toch in Amsterdam wonen, is het meeste te doen. En ja, een andere groep die wil liever wat groter wonen met een tuin. En die vinden het prima en juist fijner om juist niet in Amsterdam te wonen.
0: Nee,
3: ja, dat
0: precies.
3: Is je keuze.
0: En je kunt ook vaak een beetje thuiswerken tegenwoordig, of half-half of iets dergelijks. En dat scheelt natuurlijk ook, hoef je niet de hele tijd in die file te staan op de A7. Dat scheelt weer.
3: Dat moet allemaal wel kunnen. En je moet er ook wel tegen kunnen.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ja.
3: Maar goed. Het allemaal weer over corona, maar ik weet niet of jij heel lang thuis hebt gewerkt, maar op een gegeven moment heb je dat ook wel weer gezien.
0: Ja, nee, ik kon dat niet. De radiostudio was niet echt naar thuis te verhuizen. Dus ik zat gewoon met een plastic scherm voor me snufferd in de studio over het algemeen.
3: Okay.
0: Ja.
3: Maar nog iets wat interessant is. We hebben het nu over een miljoen. Dat is voor heel veel mensen totaal onbereikbaar. Maar komt wel steeds dichterbij. Hè. De salarissen lopen hard op, gemiddeld genomen. Er zijn natuurlijk veel AI-jongetjes en zo die allemaal veel geld verdienen tegenwoordig. Dus we hebben het nu over 1 miljoen. Maar let op dat we het over een paar jaar over 2 miljoen hebben.
0: Ah, oké. Okay. Dan zijn dat de dure huizen, zijn 2 miljoen.
3: Ja, nu is de 1 miljoen dat je denkt, oh, dat is wel echt heel veel geld, 10.000 euro de vierkante meter. Maar het aantal huizen van 2 miljoen loopt eigenlijk relatief nog veel harder op momenteel.
0: Oh ja?
3: Dus ongeveer van 15.000 in Nederland naar 19.000 afgelopen jaar. Dat is een procent of 30 erbij, 25%. Daar, dat is de volgende grens. Dat je denkt, nou, 1 miljoen, dat red ik nog net. Oh jee, nu is alles 2 miljoen.
0: Ja, precies.
3: En niet alleen die grote villa's in Blaricum, dat snap ik allemaal wel. Maar ook gewoon etages in Amsterdam, dat gewoon opeens 2 miljoen is.
0: Ja, daar gaat er naartoe, zeg jij.
3: Ja, dat is de volgende grens waar we naar kijken. Maar je zou ook kunnen, dat is eigenlijk een beetje dubbel bericht, zeg maar. Je zou ook kunnen zien dat het misschien de ergste stijging wel voorbij is. Als je ziet dat het in Amsterdam, we noemen dat dan de kanarie in de kolenmijn. Ja. Amsterdam koelt wat af, misschien dat de rest van Nederland trekt ook wat af gaat koelen.
0: Een beetje gaat volgen natuurlijk. Maar ja, je had het er ook al over dat er veel mensen in Amsterdam toch ook nog steeds de stad uittrekken. Wie zijn dan de mensen die nog steeds meer dan 1 miljoen betalen voor de huizen die er dan achterblijven in Amsterdam? Zijn dat allemaal de zogenaamde expats, mensen die vanuit het buitenland in Amsterdam komen werken bijvoorbeeld?
3: Er zijn wel veel expats die hoeven over de eerste 30% van hun salaris geen belasting te betalen. Die kunnen meer betalen. En dat heb je ook met buitenlandse studenten, die kunnen ook meer betalen. Die moeten ook wel, hè? Want als jij uit China komt, noem maar wat, of India, en je studeert hier op de UvA, ja, je moet wel wonen.
0: Ja. Hè?
3: Dus dan moet je maar betalen. En het lijkt dus dat dat die mensen dat kunnen. Ja, wie koopt een duur huis? Ja, degene die het kan lenen, die het kan betalen. Ja, ja. Zo simpel is het.
0: Maar jij bent toch van de huizen en de financiële afdeling bij RTLZ natuurlijk. Blijft dit eindeloos doorgaan? Zit er een grens aan die huizenprijzen? Ja, als je het hebt over die huizen van 2 miljoen. Of je zou zeggen, er is veel meer behoefte aan een goedkopere woning.

0: nooit gaat dat natuurlijk gebeuren. En dat is veel vaker geweest. En dat gaat misschien ook wel eens heel hard. Ja, maar ja, wanneer dat is, dat weten ze niet. Bij de Nederlandse Bank bijvoorbeeld zeggen ze ook, hè, het is oververhit. Maar we gaan niet zeggen dat het volgend jaar gaat zakken. Want ja, ze stijgen het nog 20% door.
1: Ja.
0: Dat is toch moeilijk te bepalen. Ja. Wat misschien interessant is, want de hypotheekrente is nu 4% voor 10 jaar. Als die boven de 5 komt, dat is wel een beetje een doorslagpunt. Daar kan je dan wel op letten. Hè. Dan wordt het wel, als je dan een miljoen moet lenen, zit je toch op 50.000 euro rente per jaar.
1: Ja.
0: Dat is wel, daar kan je op letten. En voor de kijkers thuis die gewoon beleggen, als de aandelenbeurs nog eens in elkaar dondert, dat gaat natuurlijk ook gebeuren, want die staat ook op record. Een half jaar later gaat de huizenmarkt.
1: Oké. Okay.
0: Dus de aandelen zijn nu op record.
1: Een tip, ja. Mocht het misgaan bij op de aandelenmarkt en je wil juist toch nog verkopen, dan binnen een half jaar even doen.
0: Ja, als je ziet dat de beurs in elkaar klapt, dan heb je in principe nog nogal een paar maanden de tijd, tot zeg maar een half jaar. Maar de AX is wel eens gehalveerd in een jaar. AX staat nu op 1060, dat is ook niet normaal hoog.
1: Dat is ook gigantisch hoog, inderdaad.
0: Ja, ja. Dat is ook gigantisch hoog. Dus nou, als je dat ziet schuiven, dan moet je je zorgen maken. Maar ik zou zeggen, als je nu een huis ziet en je denkt, dit is hem en ik kan het voor 20 jaar financieren, en het is de beste plek wat je wil, ja. Dan
1: nog steeds gewoon doen, natuurlijk.
0: Ja, dan heb je een mooi huis. En als je dat voor 20 jaar, en je moet tegenwoordig aflossen. Dus nou ja, dan...
1: Laat het in ieder geval alsjeblieft niet een huis van een miljoen per se moeten zijn. Want man, wat geld allemaal, ik zou er zenuwachtig van worden. Dankjewel, dure huizenexpert Erik Rezelman over die huizenprijzen in Amsterdam.

Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trek.

0: kracht van 18 tot 2300 kilo en een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
0: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
8: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
9: Ik ben Tom uit Tessaan.
10: Ik ben Hans en ik kom uit Krommenie.
11: Thuis in heel
12: half acht in Boomhoek is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De gewapende overvallers die ruim vijf jaar geleden... een spoor van vernieling trokken in West-Friesland staan vanaf vandaag opnieuw voor de rechter. In hoger beroep probeerden ze een lagere straf te krijgen. 2 jaar geleden werden ze allemaal al veroordeeld tot lange gevangenisstraf. Het gaat om 4 verdachten die volgens justitie de harde kern vormen van die bende. Ze pleegden minimaal 7 gewapende woningovervallen. 1 slachtoffer werd zelfs doodgeschoten. Anderen raakten erbij gewond. Het gerechtshof Amsterdam heeft meerdere dagen uitgetrokken voor het hoge beroep in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp is dat. En vandaag is de eerste zitting en wij zijn daar natuurlijk bij. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met sigaretten van anderen is de afgelopen jaren gedaald. Blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks de daling is deze longarts nog niet tevreden. En nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen aan rokers blootgesteld. En, zegt hij, kan ontzettend gevaarlijk zijn.
14: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk. Die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
13: Ja, dus het is echt even opletten natuurlijk. Iets wat we al veel langer wisten. Vandaag en morgen rijden er geen treinen tussen Uitgeest en Herugowaard. ProRail werkt aan de zogenaamde botsbrug daar bij Herugowaard. Het viaduct daar over de N242 is zo laag dat er geregeld vrachtauto's tegenaan botsen. En die schade wordt nu hersteld. De NS zet tijdens de werkzaamheden snelbussen en stopbussen in. Komende zondag, dat is het 31 mei, rijden er ook geen treinen tussen Uitgeest en Alkmaar. En ook dan rijden er bussen. Over bussen gesproken, de gratis kustbus tussen het station van Kastrikum en het strand gaat toch weer rijden dit jaar. Vanaf 4 juli tot 30 augustus kun je 2 keer per uur opstappen. Ook rolstoelen en bolderkarren kunnen gezellig mee. Het was even onzeker of die bus dit jaar rijden zou. Maar de financiering is toch rondgekomen. Niet alleen de overheden betalen mee, dus de gemeente en de provincie, maar ook lokale ondernemers doen nog een duit in het zakje. En Curaçao dan bereidt zich voor op het WK. Dat doet de selectie van Dick Advocaat gewoon in Nederland. En gisteravond was het even tijd om de fans te ontmoeten.
9: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
11: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
9: Zeker weten, hè?
11: Met Dick Advocaat.
9: Yes!
13: Ja! Die kunnen ook een wereldkampioen. Dat mensen die kunnen de finale verliezen van Oranje.
12: Ja. Dat zou maar een finale zijn.
13: Dat wordt wel wat dan. Ja.
12: Jeetje. Maar inderdaad, wat gaaf. Hoeveel landen konden er ook weer meedoen? Ja, 98 of zo?
13: 200. Nee, volgens mij 64. Ik weet niet, heel veel landen. Mee.
12: Maar Italië niet.
13: Hé, Italië niet.
12: Die hebben het niet gered.
13: Die hebben het niet gered, om maar eens wat te noemen. En Curaçao dus wel. Met Dick Advocaat, die toen even geen trainer meer was. Maar nu ineens weer wel.
12: Ja.
13: En die wordt nu de alleroudste bondscoach op het WK ooit.
12: En 78, hij is 78, hè? Ja, jeetje, dan gefeliciteerd.
13: In 1994, toen het ook in Amerika was, dat is dus 32 jaar geleden.
12: Nee. Wat, 88?
13: 94, hoe lang
12: is dat? 94 is 32 jaar geleden.
13: 32 jaar geleden. Lang geleden. Toen was hij onze trainer. En nu is hij weer bij.
12: Nou, wow, ongelooflijk. Prachtig. En 32 is 2 keer 16, wat 4 keer 4 is. Ongelooflijk.
13: Dat is ook en dat is nou precies een elftal. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Kunnen we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Pieter.
12: Jan, gisteren eigenlijk stiekem best wel lekker weertje, hè?
15: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, het was echt een droge lucht.
12: Prima,
15: ja.
12: Prima dagje. Maar daarentegen zag ik gisteravond in Normandië bij wat vrienden wat buien voorbij komen. Nou, dat was niet mals, hoor. Daar kwamen hagelstenen zijn grootste knikkers uit de lucht, Jan.
15: Ja, er is een zwakke storing trok vanaf inderdaad Normandië, Bretagne in de richting van de Britse eilanden. Die veroorzaakte plaatselijk flinke buien met onweer. De neerslag hoeveelheden vielen wel mee, maar er zat behoorlijk wat elektriciteit bij. En veel blikseminslagen dus. En ook hagel.
12: Ja.
15: En die buien die trokken door richting Wales, ook in Ierland. En op dit moment zitten ze ook nog boven delen van Engeland. En dat komt langzaam wel wat dichterbij.
12: Oeh, oké, met een bocht komen ze weer onze kant op.
15: Ja, dat klopt inderdaad. Oh, ja.
12: Okay.
15: Want dat hoge drukgebied dat nu boven de Noordzee ligt, dat verplaatst zich de komende 24 uur naar het midden en later naar het zuidoosten van Europa. En de hitte is er nog steeds. Zij het niet zo uitgesproken bij ons dan bijvoorbeeld in het zuidwesten van Europa. Want gisteren zijn voor het eerst dit jaar temperaturen boven 40 graden gemeten. In Portugal iets ruim boven de 40 graden.
12: Tjeetje.
15: En dat zo vroeg al. Geen record overigens hoor, maar goed, het zegt wel wat
12: het
15: over.
12: Het is vroeg genoeg, warmte, ja.
15: Vroeg zat, ja. Nou, wat vandaag betreft, gisteren bleef het lange tijd wat bewolkt in delen van de provincie. Ook gisteravond kwamen er weer wat wolken tot ontwikkeling. Heeft allemaal te maken met de positie van een zwak koufront. Dat ligt ten westen en ten zuiden van ons. Nou, die bewolking is nu grotendeels weg. Het is helder. Er kan in de loop van de dag wel weer wat bewolking ontstaan. Maar het beeld is toch behoorlijk veel zon. Temperatuur loopt uiteen van rond 20 graden op Texel. Heel aangenaam dus. En tot omstreeks 25 graden plaatselijk in de Haarlemmermeer, het Gooi en Amsterdam. En de wind die waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Nou, de komende nacht zien we dan langzamerhand toch iets meer onstabiliteit onze kant opkomen. En er kan een enkele bui vallen in onze provincie, ook morgenochtend. En voor de rest ook geregeld zon. Het wordt wat vochtiger morgen. Temperaturen gaan omhoog. We komen in vochtig, bijzonder warme lucht terecht met temperaturen toch wel tot plaatselijk zo'n 27, 28 graden.
12: Oh.
15: En voor het gevoel wordt het tamelijk benauwd morgen. En dan zien we in de loop van morgenmiddag op een koud front dat langzaam over ons land trekt, buien ontstaan. Maar het accent daarvan ligt vooral op het zuidoostelijk deel van het land. Daar kunnen echt zeker in de loop van de middag, einde van vrijdagmiddag, vrijdagavond, zware buien ontstaan met forse windstoten, hagel en veel neerslag.
12: Oh, kijk eens. Dan kan het echt best wel eventjes flink opklappen, maar daar hebben we eigenlijk hier vrij weinig last van. Dus.
15: Ja, maar het kan wel zijn dus dat er de komende nacht en morgenochtend plaatselijk een bui valt. En het kan een flinke bui zijn.
12: Oké. We gaan er rekening mee houden en dan lekker binnen blijven even, toch? Ja, zo makkelijk is het ook weer. Dan moet je ook niet naar buiten gaan met zulke gekke toestanden, toch?
15: Nee, dat is zo,
12: nee,
15: ja.
12: Dat gaan we niet doen. En hoe het verder daarna gaat, of dat we weer vol de zomer in gaan daarna weer, daar gaan we het zo over hebben, Jan.
15: Ja hoor, tot straks. Zo.
12: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen?
16: Nou, het valt wel mee. Twee korte files. Eentje op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend Noord, 5 minuten. En ook op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 sta je 5 minuten vast.
12: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Met Dingen met Dario na Man at Work.
17: Goedemorgen.

0: Joel Stomer, Don't You Wanna Ride.
1: Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is alweer ruim 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario dus. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. En dit is de vraag van vandaag. Ja. Dat is wel heel cryptisch, Dario. Ja, wat doet hij nou precies, hè? Dat is de grote vraag. Als je denkt te weten wat het is, dan pak je die telefoon en bel je dat nummer 088-850-5152. Jouw enige kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam is dat natuurlijk. Waar heeft hij het over? Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
4: Goedemorgen met Ivy.
0: Ivy, wat denk jij dat het is?
4: Popcorn.
0: Zou heel goed kunnen, eens even kijken. Nee, is niet goed. Oh, jammer. Wel een goede suggestie. Volgende keer beter, hoor.
4: Doei.
0: Ja, het is geen popcorn, maar wat is het wel? Bellen doe je met 088-850-5152. Jouw kans op die kaart ervoor van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Best wel een beetje een lastige, denk ik, hoor. Mocht je een kansje willen wagen, dan weet je waar je wezen moet. 088-850-5152. Waar heeft hij het over? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ria.
5: Wij een beetje weigerende motor van een motorbootje.
0: Een weigerende motor van een motorbootje. Ja, hij doet het gewoon. Ja, wel moeilijk starten. Laten we eens even kijken of je gelijk hebt, Ria. Nee, hij is niet goed. Volgende keer beter, hoor. Doei. Jij ook. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Pieter met Annette. Goedemorgen.
0: Annette, wat denk jij dat het antwoord is?
6: Een ei die inderdaad wordt gekookt.
0: Wat zei je? Een wat?
6: Een ei.
0: Een ei?
6: Ja, die aan het koken is.
0: En die aan het koken is? Oh, dat zou kunnen. Een beetje zo'n pruttelend eitje. Eens even kijken, hoor. Ah, nee, is ook niet goed. Volgende keer beter, hoor. Dag. Ja, wat is dat nou toch? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Margreet.
0: Dag Margreet, wat denk jij dat het antwoord is?
7: Ik denk morsenseinen.
0: Je denkt morsenseinen? Eens even kijken.
8: Morsencode.
0: Hey, jawel, Margreet.
7: Hey.
0: Is gewoon goed. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn helemaal voor jou.
7: Oh, joh, leuk.
0: Ja, wie ga je meenemen, Margreet?
7: Mijn echtgenoot.
0: Ach, ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Ik wens jullie veel plezier met z'n tweetjes.
7: Oh, heerlijk, dankjewel.

0: Gilbert O'Sullivan met Get Down.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, het wordt een heerlijk weertje de komende tijd. Mooi om erop uit te gaan. En dat gaan we vandaag doen met Samantha. Samantha, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, het is een prachtige dag. Ook om je te laten verrassen. En dat ga ik doen, want ik ben onderweg naar Egmond Binnen. Daar heeft een ondernemer bedacht op stap met een local. De geheimen van Egmond. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Eens even kijken hoe het er daar nou echt uitziet. Alles bij elkaar. En wat de te ontdekken plekjes zijn in Egmond. Gaan we zo meteen horen. Dankjewel, Samantha.
2: De ontbijttafel.
3: Van 6 tot 10.
5: Let's go.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
2: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
1: Zoals deze.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip. Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
6: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
7: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
8: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bewoners van de asielopvang in Loosdrecht hebben de protesten daar als heftig ervaren. Dat zeggen ze tegen de NOS. Bij protesten werd er brand gesticht en een woedende menigte stond voor de asielopvang. De gewapende overvallers die 5 jaar geleden een spoor van vernieling trokken in West-Friesland staan vanaf vandaag opnieuw voor de rechter. In hoger beroep proberen ze een lagere straf te krijgen. En de Pride in Amsterdam krijgt een speciaal ijsje dit jaar rondom het evenement. Zijn dit jaar unieke roze raketjes te kopen. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
15: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
14: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
16: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
14: De De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: An, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
17: Twee files, eentje op de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart sta je 5 minuten vast. Komt door een kapotte auto en de rechter rijstrook is daar dicht. En op de N205 van Nieuw-Vennep richting Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boesingen-Lieden, 5 minuten.
18: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
19: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
20: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
21: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Mijn internet is traag, maar ik wil toch snel.
24: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
23: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
24: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: Ik wil sneller dan snel.
26: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
27: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Crowded House met It's Only Natural. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht, want dit is maar die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege donderdagochtend. We schrijven vandaag 28 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, gisteren was onze verslaggever Sjoerd de hort op. Die was bij herder Marijke Dirksson. Die hebben we wel eens vaker ook hier aan de lijn gehad in de uitzending. En die heeft een opmerking gemaakt gisteren. En die heb ik wakker van gelegen vannacht.
1: Wakker van gelegen?
0: Ja, daar heb ik echt wakker van gelegen. Oh. Elke keer als ik even wakker werd, dacht ik aan haar opmerking. En ik zat daarmee.
1: Wat dan?
0: Zij heeft gezegd, ze waren gisteren, daarom was Sjoerd er even wezen kijken. En zij heeft echt knijterveel schapen.
1: Ja, 1500 of
0: zo. Ja, en ze zei, meestal weten we na het scheren hoeveel te precies zijn. Want dan tellen we ze ook meteen. Slim. Mm-hmm. Maar, hoeveel vachtjes heb ik hier liggen? Maar ze waren dus aan het scheren daarmee. En al die wol gaat dan van zo'n schaap af. Ja. En wat doe je er dan mee? En normaal gesproken zou je zeggen, trui breien, toch? Mm-hmm. Of zo.
2: Trui breien.
0: Maar zij zei, en dat is dus wat me bijbleef. Ja, de hele wolketen is eigenlijk opgedroogd. Wat er met wol gebeurt, we doen er eigenlijk niks meer mee.
1: Ja, want ze gaf wel een voorbeeld, toch?
0: Ja, ze gaf voorbeelden van dingen. Je kunt bijvoorbeeld het gebruiken om in de tuin, om ervoor te zorgen dat op plek waar de wol ligt geen onkruid groeit.
1: Oh, ja.
0: Dus dan kun je het om plantjes heen leggen, dat soort dingen. En we hebben Sjoerd ook wel eens naar iemand gestuurd die wol gebruikte om geen blaren te krijgen.
1: Ja.
0: En die deed het dan in zijn schoenen of iets dergelijks. Maar ik zat me gewoon af te vragen, wat zijn we eigenlijk aan het doen met al die wol? Nou. En waarom gebruiken we dat niet? We zitten de hele tijd van de Chinese webshops allemaal vieze vliesdekens hier naartoe te halen. Mm-hmm. Terwijl we onze eigen wol niet omzetten in gewoon een mooi product. Blijkbaar. Misschien. Ja. Weet ik veel.
2: Maar de wol die van die schapen komt, is toch gewoon goede wol? Het is toch gewoon,
0: dat denk ik wel, ja.
2: Dan kan je toch gewoon twee breinaalden inzetten. En
0: zo makkelijk is het. Voor je het weet heb je een trui inderdaad.
2: Dan heb je een sokje.
0: Zo, ja. Sokje. Dat lijkt me helemaal moeilijk. Moet je rondbreien. Kan iemand van jullie breien trouwens, Anne?
1: Absoluut niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nooit geleerd van oma of zo?
1: Nou, ik heb 1 keer wel met mijn oma op de bank gezeten met echt zo'n enorme bol wol.
0: Ja.
1: Maar dan was ik het weer kwijt.
0: Van die breinaalden erin.
1: Ja, en heeft het me wel geleerd, maar dan deed ik het iedere keer weer mis. En dan moest ze weer terug.
0: Ik had geen oma, ik had een grootmoeder. Verschil is de term.
2: Jij een roodkapje.
0: Ja, precies. Ja. En dat had zij gebreid. Maar goed, want dat kon zij wel. Zij heeft me ook wel eens een beetje geleerd te breien. Maar ik weet het echt niet meer hoor. Het was af laten glijden, doorsteken, terughalen.
1: Ik heb geen idee meer.
2: Ik laat altijd alleen maar steken vallen. In het algemeen. Zeg maar.
0: Ja. Nee, maar jij kunt het ook niet breien. Vallen.
2: Absoluut niet, nee.
0: Nee. Okay. Nou ja, daar gaat het misschien al mis dan. Hè? Als we willen dat de wol gebruikt wordt, om je ook kunnen breien. Klopt. Maar sowieso, hoe ga je van die wol... Moeten we Marijke gewoon even bellen om te vragen of... kunnen we niet gewoon van die... kunnen we niet iets van maken? Zelf?
1: Van die schapen?
0: Ja, nou ja, laten we vooral de wol gebruiken. Die schapen geven een mes en een pan en dan kom ik heel eind. Maar die wol is een grote uitdaging.
1: Nou, we kunnen kijken of ze opneemt.
0: Ja, zullen we gewoon zo meteen even bellen?
1: Ja.
0: Gaan we proberen.

0: Diana Ross en de Supremes met You Keep Me Hanging On.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, ik heb er te pakken gekregen hoor. Marijke Dierkson. Marijke, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Gisteren was Sjoerd nog bij jou. Het idee was dat jij 2 tot 3 dagen schaap aan het scheren bent. Is het vandaag weer bal?
3: Jazeker.
0: Oké. Okay. Hoeveel heb je er al gedaan?
3: Gisteren 750. Dus ja. Dan moeten we nu weer zoiets.
0: Ja, en dan zijn ze op. Dan zijn ze allemaal...
3: Dan hebben ze allemaal allemaal geschoren. Dat ja. Klopt. Ja.
0: Maar Marijke, eerlijkheid gebied te zeggen... ik heb een beetje wakker gelegen van een opmerking die jij gisteren maakte... bij het gesprek met Sjoerd. Jij zei namelijk... die hele wolketen, wat er allemaal met de wol gebeurt... is eigenlijk opgedroogd. Er gebeurt eigenlijk verdomd weinig met de wol.
3: Ja.
0: Kun je dat eens verder uitleggen? Hoe zit dat precies?
3: Ja, nou weet je, kijk, er hoort ook wel een beetje goed nieuws bij. En dat is dat we in Nederland wel echt aan het kijken zijn van... Ja, hoe kunnen we die wol weer van waarde maken? Dus er zijn echt wel veel, maar wel nog denk ik kleinschalige initiatieven... om die wol weer... Maar bij ons, als ik gewoon kijk waar de wol naartoe gaat... dan is de massa toch... het heeft niet veel waarde gewoon. En dat is heel jammer.
0: Ja, maar helemaal als je 1500 schapen aan het scheren bent... dan haalt het ook ontzettend weinig uit natuurlijk.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, en ik begon hier daarnet al eventjes over. Ik krijg al appjes binnen van mensen die zeggen van... dat komt gewoon doordat we allemaal goedkope rommel uit China hier naartoe halen.
3: Ja, dat klopt.
0: En dan hebben we de wol niet meer nodig.
3: Nee, dat klopt. Ik vind dat echt onvoorstelbaar. Ik had zo'n oma die had 9 kinderen en die breidde ook nog voor al die kinderen sokken. Dat is onvoorstelbaar waar ze die tijd vandaan haalden. Maar ja, ze had geen andere keuze, want ze kon geen sok uit China halen, zeg maar.
0: Nee.
3: Ja, en tegenwoordig hebben we natuurlijk een andere keus. En zijn we gewoon gewend aan ik denk een beetje snelle en wat goedkopere kleding.
0: Maar eigenlijk is het ontzettend zonde, toch? Als je gewoon in Noord-Holland allemaal van die prachtige schapen rond hebt lopen... die het hele jaar door ook de boel nog netjes houden.
3: Dat is het. En als ik ook hoor van onze scheerders... van hoe goed onze wolkwaliteit is... Wij zijn nu gewend om merino. Hè. Als we al wol halen, halen we merino wol uit Australië vandaan.
0: Ja.
3: Eigenlijk is onze kwaliteit ook hartstikke goed.
0: Van het merino schaap ook... hebben we het dan over, toch ook?
3: Ja. Die wol vinden we altijd heel lekker zacht.
0: Ja.
3: Maar onze wol die benadert dat eigenlijk. Dus onze wolkwaliteit is ook nog eens heel goed. Dus het wordt echt ondergewaardeerd.
0: Ik zou je zeggen, hier bij de ontbijttafel... houden we niet van dit soort rare fratsen eigenlijk. We zijn er altijd heel erg voor om gewoon spullen te gebruiken... die een beetje in de omgeving zitten. Nou hebben we dat een tijdje geleden ook wel gedaan met de ontbijtplanken. Toen was er een boom omgewaaid in de buurt. En toen hebben we daar ontbijtplankjes van gemaakt. Hebben we toen geprobeerd klimaatneutraal te doen. Dat was best een beetje een uitdaging. Met de boot moesten we die bomen in de weer varen. En met paard en wagen, noem het allemaal maar.
3: Wat geweldig.
0: Maar nou zat ik eigenlijk te denken... is er niet de mogelijkheid om met een deel van de wol... die jij op dit moment van de schapen afhaalt... dat we daar een soort van NH-ontbijttafelsjaals van zouden breien?
3: En natuurlijk is dat. Dus is dat mogelijk? Dat is onwijs een goed idee.
0: Dat is toch, want dan kunnen we die uitdelen aan luisteraars. En dan kunnen we dat proces een beetje volgen. Want kijk, je kunt niet, Frank zei het vanochtend al een beetje bij wijze van grap. Je kunt niet in zo'n vacht even twee breinaalden steken en beginnen met breien. Zo werkt het natuurlijk niet.
3: Nee.
0: Want wat voor stappen zijn er nog nodig? Vanaf wat er nu van het schaap afkomt en wat er dan vervolgens nodig is om er wol van te maken. Of althans, dus breidbare wol.
3: Ja, het moet natuurlijk gesponnen worden. En we hebben ook een wolatelier, zeg maar, verbonden aan het bedrijf. En die doen vaak de wol, en dat noemen ze dan vuil spinnen. Dus dan is de wol nog niet gewassen. En dat klinkt dan heel vuil, maar dat valt echt wel mee. Want het komt redelijk schoon van het schaap af. Dan wordt het gesponnen en dan wordt het getwijnd. Dus dat betekent dat 2 draden in elkaar worden gedraaid. En dan heb je echt een draad.
0: Ja.
3: En die wordt dan gewassen. En dan kan je nog kiezen om te kleuren. En dan kan je beginnen met of breien of weven.
0: Bij die boom moest ik ook 3/4 jaar wachten voordat die droog genoeg was. Ik voelde het alweer aankomen. Maar wat dat betreft is een sjaal wel handig. Want die hoeft de aankomende winter pas klaar te zijn.
3: Ja, dat redden we.
0: Dus dat is nog wel
3: dat
0: te doen.
3: Dat kan niet mis.
0: Maar ik zit al helemaal te denken. Want volgens mij heb je op de Zaanse Schans een verfmolen. Misschien dan maak je er wel verf waarmee we dan bijvoorbeeld de wol zouden kunnen verven. Dat weet ik niet hoor.
3: Dat is wel heel gaaf.
0: Want dan is dat er met windenergie gemaakt. Hebben we weer een stapje geregeld.
3: Dat vind ik echt heel leuk klinken.
0: Het zou gaaf zijn als het zou lukken, toch? Alleen dan moeten we de wol ook nog... Want waar scheer jij, als ik vragen mag?
3: Ik scheer in Burgerbrug.
0: Ja, precies. Dat is ook en, niet om de hoek.
3: Maar Sjoerd rijdt wel eens langs af en toe.
0: Ja, en als hij toch aan het rijden is. En die rijdt elektrisch. Ja.
3: En ik heb wel een paard, maar dat is dan net even te ver naar Amsterdam, denk ik.
0: Ja. Ook zielig voor de beest als het allemaal op zijn rug moet. Maar daar ga ik wel even over nadenken. Maar hoeveel sjaals maak je van één schaap? Laten we daarmee beginnen.
3: Oeh, dat vind ik wel een hele goeie. Ik denk dat er van een schaap komt er zeg maar zo'n beetje 2 of 3 kilo wol af. Voor een trui heb je 700 gram nodig. Dus stel je voor dat je dan voor een sjaal misschien 200 gram nodig
0: hebt. Ja, precies. Ja.
3: Dus het is van een goede 10 sjaals uit een schaap.
0: 10 sjaals per schaap. Oké. Okay. Ja. En stel wou dat ik dus... even Anne erbij. Sorry Anne, ik ben iets heel groots aan het bedenken. Excuus daarvoor.
4: Ja, ik hoor het.
0: hoeveel ontbijtplanken hadden we uiteindelijk? Iets van 300, toch? 250?
4: Zoiets, ja.
0: Nou, dan moeten we ook wel zoveel sjaals maken. Dus als je 10 schaap... Maar dan heb je... Mogen wij... bij de hand de vraag, Marijke. Mogen wij van 30 schapen wol hebben?
3: Ja, zeker.
0: Echt?
4: Wow.
3: Ja, zeker. Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt nou, een goed idee.
0: Wat leuk. Ik ga ook meteen ergens breiles nemen, want ik heb die plank ook gezaagd. Dus dan moet ik ook gaan zitten.
3: Kan bij ons in het volatelier.
0: Dat kan ook. Nou, ja, dat kan. Absoluut,
3: dat wordt breiles gegeven.
0: Hartstikke goed. Mocht je dit nu luisteren en zeggen, ik wil wel zo'n sjaal. Laat even weten. Gewoon even het woord sjaal appen naar 088-850-51-52. Kijk of er een beetje animo is. Het was 30 graden hè, deze week, dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoeveel mensen nu al zin hebben in een sjaal. Maar je mag gewoon even appen het woord sjaal. Dan kunnen we even inventariseren of er inderdaad een beetje behoefte aan is. En zet meteen even je e-mailadres erbij, alsjeblieft. Dus sjaal en je e-mailadres naar 088-850-51-52. En dan ga ik kijken of ik nou dus iets van... tussen de 200 en 300 sjaals kan maken. Anne, die breiles die je één keer van je oma gehad hebt... daar ga je nog wel lol van hebben, denk ik. Marijke, dankjewel. We houden contact. En de eerste 30 schapen zijn voor ons.
3: Hartstikke goed. Gaan we regelen. Hey, dankjewel. Doei.
0: Sorry, Anne. We moeten aan de bak.
4: Ik van denk de dat jij moet ook moet breien. Hè? Je gooit mij nu in de hoek. Maar...
0: nee, ik help je wel mee.
4: Ik help jou mee, hè? Dat is het idee.
0: Is het zo? Ja. Oké, ook goed.

0: Ja.
1: Dit loopt weer gierend uit de klauwen natuurlijk.
0: Nou, inderdaad.
1: Kon je op wachten. Er zijn meer mensen die een sjaal willen hebben. Het is niet zo dat als je je e-mailadres en je naam gestuurd hebt of zo en het woord sjaal, dat je hem ook per definitie krijgt. Hè? Ik heb geen idee hoe dit allemaal gaat.
0: Nee, misschien mislukken er wel 100 sjaals.
1: Nou, als je mij aan het breien laat wel.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar misschien word ik wel heel goed in breien. Ik kan best wel goede aardappels schillen. Is dat niet een beetje vergelijkbaar? Ik heb geen idee.
0: Steek die ook kapot? Ja. Draai die ook om?
1: Nee, ja, ik heb geen idee. Wil er een... er zijn mensen die ook zeggen van... ik wil nog wel wol meebrengen. En ik heb nog
0: met
1: wat
0: een
1: dit.
0: Elektrische auto, wat een lief idee.
1: Ach, wat leuk allemaal. Wil je een sjaal hebben? In ieder geval daarvoor aanmelden... dat we even kunnen zien of er een beetje animo voor is. Ik heb het idee dat dat wel goed zit. Moet je het woord sjaal appen plus je e-mailadres... naar 088-850-51-52. Dan ga ik proberen voor aankomende winter zo klimaatneutraal mogelijk. Want daar moet je ook mee oppassen. Mm-hmm. Dat weet ik van die plankjes nog.
0: Ja.
1: Dan zeiden mensen, ja, maar hoe heb je dit dan gedaan? Ja, even.
0: Oh ja, toen had je eigenlijk ook nog met de hand moeten zagen, toch?
1: Nou ja, waar ging het dan ook nog om? Je moet ook zorgen dat die planken bij mensen terechtkomen. En dat is bij deze sjaals dan strakjes ook.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ja. Kunnen we misschien een paar uitdelen bij de Boerenkoolclub?
0: Oh ja, inderdaad.
1: Dat is ook leuk om te doen. En misschien moeten we er nog een naam voor bedenken. Net zoals...
0: Net als ontbijtplankje.
1: Nee, ontbijtplankje is misschien niet echt een naam.
2: Ja.
1: Nee, maar doe even sociaal of zo.
2: Ja, doe even sociaal.
1: Ja, zoiets. Of gewoon de NH ontbijttafel sjaal. Of
2: sla ze
0: om. Sjaaltje.
2: Sla ze om.
1: Sla, nee,
2: sla
1: ja.
2: Nee.
1: Oké, okay, work in progress. Wil je een sjaal? Sjaal naar plus je e-mailadres naar 088-850-51-52. Heel veel succes.
3: De ontbijttafel.

Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Ik ben Björn uit Herengewaard.
10: Ik ben Melvin uit Den Helder.
11: Ik ben Jolanda uit Havenhoorn.
12: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
13: Ik ben Patricia uit Barsingenhoorn. Thuis in heel
14: Noord-Holland. Ruim 8:30 in Lammertschaag is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bewoners van de asielopvang in Loosdrecht hebben de protesten daar voor de deur als intimiderend ervaren. Dat vertelt een van hen in een interview aan de NOS. De afgelopen weken werd er fel gedemonstreerd tegen de opvang in Loosdrecht. En relschoppers zorgden vaak voor ongeregeldheden daar. Nou, even een stukje interview met een van de bewoners. Maakte veel indruk.
16: It's a bad thing. Like people screaming outside and putting fire.
17: Je zegt het heftig te hebben gevonden hoe die in Loosdrecht werd onthaald.
16: But I know that these people are not the majority of people in Netherlands.
17: Maar je zegt ook dat hij beseft dat het maar een kleine groep is.
16: After that, the people started helping, sending posts. We are not against you. So they made us feel more comfortable.
17: Yeah. Hij heeft veel post gekregen van mensen die hem juist welkom heten.
16: We are not making any problems. We are so friendly.
17: Ik hoop dat Nederlanders zien dat we goede mensen zijn, zegt hij.
16: If they get to know us, we are just trying to live our life. We're not making any problems. Yeah.
15: De opvang is intussen bewoond. Veel tegenstanders vonden dat de gemeente gebrekkig communiceerde over de komst van de asielzoekers en waren daarom boos. Die protesten werden vervolgens gekaapt door extreem rechts. De gewapende overvallers die 5 jaar geleden een spoor van vernieling trokken in West-Friesland staan vanaf vandaag opnieuw voor de rechter. In hoger beroep probeerden ze een lagere straf te krijgen. 2 jaar geleden werden ze eigenlijk allemaal al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Het gaat om 4 verdachten die nu in hoger beroep gaan en die zijn volgens justitie de harde kern van die West-Friese overvalbende. Ze pleegden minimaal 7 gewapende woningovervallen. 1 slachtoffer werd zelfs doodgeschoten daarbij. Anderen raakten gewond. Het gerechtshof Amsterdam heeft meerdere dagen uitgetrokken voor het hoger beroep in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp, want daar gebeurt het allemaal. Vandaag is de eerste zitting en wij zijn daar natuurlijk bij. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met sigaretten van anderen is de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks de daling is deze longarts niet tevreden. Nog steeds 7% van de jongere kinderen wordt eraan blootgesteld. En dat kan heel gevaarlijk zijn, zegt ze.
18: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
15: Ja, het aantal rokers in Nederland daalt wel al jaren. 18% van de volwassen Nederlanders rookt. Een jaar of 10 geleden was dat nog bijna 25%. De gratis kustbus tussen het station van Castricum en het strand gaat toch weer rijden dit jaar. Vanaf 4 juli tot en met 30 augustus kun je 2 keer per uur instappen, is het idee. Ook rolstoelen en boulderkarren kunnen mee. Het was even onzeker of die speciale bus ook dit jaar zou rijden. Maar de financiering is toch nog rondgekomen. De gemeente, de provincie en lokale ondernemers maken de dienst samen mogelijk. En nu zijn ze aan het nadenken over de exacte dienstregeling. Dus er komt nog een vervolg op. En een bekende ijsmaker brengt een speciaal ijsje op de markt voor de Pride in Amsterdam eind juni. Het gaat om, of eind juli is die Pride. Het gaat om gewone roze raketjes. Makkelijke marketingstunt. Maar het is natuurlijk wel een leuk Pride-raketje. Die ijsmaker maakte tijdens 750 jaar Amsterdam ook al een speciaal ijsje. Nou, dat smaakte naar meer. Dus nu kan je roze raketjes kopen in Amsterdam, speciaal voor de Pride. Als ze nou echt leuk waren, dan hadden ze gezegd, we geven de ijsjes gratis weg.
14: Maar ja, dat gaat dit natuurlijk niet gebeuren. Nee. Nee, sterker nog, gaat het dubbeltje bovenop waarschijnlijk. Ja, moet wel geld verdiend worden.
15: We hadden maar één smaakje in zitten. Ja. Het is frambozen.
14: Oh, dat wel.
15: Want dat is roze.
14: Nou. Maar zit er in een normaal raketje? Oké, nu zeggen, wat zijn de kleuren van een raketje?
15: Rood, oranje, geel, denk ik.
14: Ja, volgens mij ook. Ja. En dat zijn dus ook 3 verschillende smaken.
15: Ja, zover ben ik niet.
14: Nooit in
15: deze
14: kettelerij gedoken, nee.
15: Weet je wat wel zo is, zegt deze ijsmaker zelf natuurlijk, dat het raketje alleen in Nederland te koop is.
14: Ja.
15: Dat het een typisch Nederlands
14: ijsje is. Het is een Nederlands ijsje, maar überhaupt zoveel waterijs kun je ook niet krijgen in het buitenland. Valt sowieso altijd al wel een beetje tegen. Ja, daar zijn ze niet helemaal van.
15: Ja, nou ja, misschien ijsje even namaken. Gat in de markt in Duitsland.
14: Ja, en dan noem het geen raketje, maar een...
15: Ja, nou ja, dan is wat...
14: Ja, maar in Duitsland, pas maar op.
15: Ja. Kijken we dat weer.
14: Ja.
15: Zeg meer nieuws in de app. Of op nnnieuws.nl.
14: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Want de thermometer gaat ook als een raket vandaag volgens mij weer. Jan, goedemorgen.
10: Goedemorgen Pieter. Dat vond voor mij vandaag.
14: Ik zie wel een zonnetje. En daar ben ik al lang blij mee.
10: Ja, zeker. Ja.
14: Maar we gaan toch wel een beetje richting boven de 20 graden toch vandaag?
10: Ja hoor, zeker, dat wel. Maar niet als een raket. Gaat allemaal rustig aan.
14: Oké.
10: En het is nu een graad of 14 op de meeste plaatsen.
14: Dat gaat heel rustig aan dan, ja.
10: En uiteindelijk wordt het later in de middag zo'n graad of 20 op Texel. En rond Den Helder. En plaatselijk 25 graden in het zuiden van de provincie. De wind hier is zwak tot matig en die waait uit het oosten. En het is de hele dag zonnig. Er kan soms wel een beetje bewolking ontstaan, maar niet zoals gisteren. Toen bijvoorbeeld de zon in Wijk aan Zee maar 6 uur scheen. Tegen bijvoorbeeld 15 uur de zon in het oosten van het land.
14: Oh ja.
10: Grote verschillen dus.
14: Nogal.
10: En soms wat bewolking, maar over het algemeen dus veel zon. Ondertussen zien we ten westen van ons land zien we een koufront. Dat wordt min of meer omgebouwd tot een warmtefront. Dat zie je wel meer. Hè. Dan aan de voorzijde zit de warme lucht. De koufront passeert, dan komt de koude lucht. Tussen aanhalingstekens relatief koud. Komt erachteraan. Maar het front stagneert en dat loopt dan weer terug. En daarachter zit dan die warme lucht die dan weer terugkomt. En dan wordt het koufront dus weer een warmtefront. Nou, dat front dat gaat de komende nacht en morgenochtend passeren. Het gaat gepaard met wat meer bewolking. En er kan een enkele bui ontstaan in de nacht en ochtend. En dan een kleine kans op onweer. Voor de rest ook wat zon. De lucht wordt vochtiger morgen. Dus het wordt sowieso wel wat klammer, met name in de middag. En dan gaan die temperaturen morgenmiddag omhoog naar waarde tot zo'n 28 graden. Dus het wordt wel echt warm morgen. Zeker met een hoge luchtvochtigheid. En dan neemt morgenmiddag, wanneer een volgend front, een koufront van het westen uit erachteraan komt, neemt de kans op een bui toe. Maar de meeste buien zitten toch vooral in het binnenland, met kans op onweer, hagel en windstoten. En de zwaardere buien die gaan aan het eind van vrijdagmiddag en vrijdagavond ontstaan in het zuidoostelijk deel van het land. En in het oosten, zeg maar van Twente tot Gelderland, Brabant en Limburg. En daarbij kan in korte tijd veel regen vallen, flink wat hagel ook. En windstoten tot 70 km per uur. Dat zijn echt dus de zware jongens.
14: Ja, echt een onstuimige boel.
10: Elektrische activiteit, ja.
14: Ja, maar dus ook blikseminslagen en zo moeten we daar ons een beetje zorgen om maken, Jan? Of,
10: Nou, ik denk dat het in onze provincie op zich wel meevalt. Maar het blijft altijd oppassen met onweer natuurlijk.
14: Ja, even niet klooien inderdaad. Daar heb je gelijk in. En hoe laat is dat dan ongeveer, denk je?
10: Nou ja, morgenochtend is sowieso al een kleine kans op een bui. Dus, maar dat gaat, dat blijft bij een bui, denk ik. Misschien wat onweer, maar het zal niet al te veel zijn. En morgenmiddag, ja, dan zitten ze toch iets meer boven het binnenland. Dus de kans in de kustgebieden is niet zo groot. Het gaat echt wat vaker het land inwaarts, komt ja. tot buien. En het al helemaal in het zuidoosten en oosten van het land, zoals ik vertelde.
14: Precies. Okay.
10: En de wind is morgen zwak tot matig en die komt uit het westen. Nou, zaterdag wordt een beetje een soort van overgangsdag. We hebben nog niet te maken met oceaanstoringen. We zitten nog onder een rug van hoge druk. De buikkans is klein en het wordt zo'n 25 graden nog. Zondag, dan is de buikkans iets groter, maar valt op zich ook wel wat mee. Maar de wind die gaat al uit het westen waaien. De temperatuur komt niet meer aan de 25 graden toe. Nog wel boven de 20 trouwens. En dan volgende week zien we toch geleidelijk een overgang naar toch wel wat onbestendiger weer. Oceaanstoringen weten het Noordzeegebied te vinden. En dat betekent van tijd tot tijd regen of buien. En geleidelijk wat lagere temperaturen. Maar nog altijd zo'n 19 tot 20 graden aan de kust iets lager.
14: Nou, oké. Dus we gaan een klein beetje uit de ander vaatje tappen, Jan. Mag ik dat wel zeggen,
10: zeker.
14: Of niet?
10: Ja.
14: Het zomerse weer is een beetje getemperd, om het zomaar te noemen.
10: Ja.
14: Maar zie je wel in je glazen bol dat het snel weer terugkomt of dat ook nog niet?
10: Nou ja, zover in ieder geval tot 10 juni zo'n beetje zie je het. Zie je toch heel veel op die diagrammen staafjes. Dus die staafjes vertegenwoordigen regen.
14: Oh.
10: En je ziet bijna iedere dag van die lange staafjes. Dus er komt best wel wat wisselvalligheid.
14: Nou goed, een beetje water kan ook geen kwaad. Goed eten plantjes
10: niet.
14: Van. Nee, en het is nog helemaal niet eens zomer. Dus laten we rustig blijven.
10: Ja.
14: Oké, Jan. Tot later weer.
10: Ja, tot later, Pieter.
14: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
13: Nou, wel drukker dan net. 11 files hebben we. En 2 daarvan zijn 10 minuten of langer. Allereerst die op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, 10 minuten. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Daar sta je vast tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, een kwartier vertraging.

0: Womack & Womack met Teardrops.
1: En
2: de ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, op ontdekking in eigen provincie, hè, Samant. Samant, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter. Ja, en dan sta je toch weer voor verrassingen. Want ik ben in Egmond binnen. En ik liep hier een terrein op, waar ik het zo ook over ga hebben. En ik hoorde twee vogeltjes zo luidruchtig. En een winterkoninkje, die zijn er dus gewoon nog. En een puttertje. En dat zo'n prachtig geluid. En ik ben hier met Sandy Slingeland. Want Sandy, jij bent sociaal ondernemer. En jij hebt iets nieuws bedacht. Maar goedemorgen.
4: Goedemorgen allemaal.
3: Maar laten we eerst beginnen met waar we nu zijn.
4: Ja, we staan hier op de Adelbertusakker. Een bekende plek in Egmond binnen. Tenminste bekend voor de mensen die hier in de regio wonen. De Adelbertusakker gaat al ver terug. Dat startte ergens rond 700. Dat Willibrord hier voor zendingswerk kwam. En in zijn gevolg nam hij Adelbertus mee. Adelbertus is hier uiteindelijk op deze plek begraven. Maar ook zijn gebeenderen weer opgegraven. Het mysterie is dat op zijn plek waar hij begraven lag uiteindelijk een geneeskrachtige bron opwelde. En dat is een pelgrimsoord geworden.
3: Ja, en daar staan wij nu, hier bij het pelgrimsoord. Ook hier, het water zou geneeskrachtig kunnen zijn bij het putje hier. En het staat hier nu allemaal prachtig in bloei. Je hoort hier helemaal zen, de bijen, die snoepen van de dove netels. En jij hebt eigenlijk bedacht, dit wil ik gaan delen met mensen. Ik ga ze mee op stap nemen. Je bent al sociaal ondernemer. Dit is een nieuwe tak. En ik ben eigenlijk een soort proefkonijn. Want ik zou heel graag willen vragen, wat maak je mee als je mensen mee op stap neemt? Maar ik ben de eerste.
4: Ja, dat klopt. Ik heb het idee gehad omdat ik hier uit de regio kom en zelf vaak ook op stap ben in de regio, om mensen mee te gaan nemen in deze mooie regio. Het kunnen mensen zijn die hier gewoon vandaan komen, maar dat kunnen ook mensen zijn die zich willen laten verrassen, die van wat verder weg komen. En het idee is dat ik als mensen mij bellen gewoon eens hoor, wat vinden jullie leuk, wat heeft jullie interesse, en dat ik op basis daarvan een plannetje maak. En dat kan zijn naar een plekje gaan of met de fiets naar verschillende plekjes. We zouden bijvoorbeeld ook, we zijn nu op de Adelbertusakker, maar we kunnen ook naar de Kwal gaan. Dat is waterinlaat van het PWN, waar het water uit het IJsselmeer binnenkomt. En dat is een heel mooi, spectaculair gezicht. En dat wordt uiteindelijk ons drinkwater. Dus dat is ook heel leuk om eens te gaan kijken. Je kunt het op de fiets doen, maar we kunnen ook een dualfiets huren als je zelf wat slechter bent met fietsen.
3: Ja. Je kan alle kanten op dus. En dan is eigenlijk deze historische grond hier. Adelbertus, je komt het overal tegen. Er is hier ook een monnikenpad. Dat zouden mensen ook met jou kunnen bewandelen.
4: Op deze plek start het monnikenpad. Dat is 8,5 kilometer. Die loopt hier door de drie Egmonden over verschillende historische gronden. Dus als je denkt, ik vind dat heel leuk om te doen, maar ik wil dat wel met iemand doen die hier vandaan komt. Dan is dat ook een mogelijkheid.
3: Dus ook wandelen of met de duo fietsen, het kan hier allemaal. Ondertussen, ik ben eigenlijk ook aan het luisteren naar die vogeltjes. Of ik nog nieuwe vogels horen arriveren.
4: Ja, het is hier prachtig stil. Dat vind ik ook zo mooi aan deze plek. Echt die verstilling die hier is. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt, als je hier komt, ik wil hier niet meer weg. We gaan hier lekker koffie drinken, zoals ik voor jou heb meegenomen, met een lekkere zelfgebakken boterham. Of we maken hier een picknick samen. Het zijn natuurlijk allemaal heerlijke, ontspannen dingen om te doen in je eigen regio.
3: Dat is ook al onderdeel van de beleving die jij mensen wilt gaan aanbieden. Je hebt al wat thee voor mij ingeschonken. Lekkere groene thee. Nou, Pieter, je kent me een beetje. Ik ga natuurlijk ook zo even dat brood van Sandy keuren. Deze thee past ook wel bij de omgeving. Lekker al. Wat voor brood heb je gemaakt? Wat krijgen mensen voorgeschoteld?
4: Nou, dit is een zelfgemaakte boterham van verschillende zaden. Dus een soort meer granenbrood. Waar ik een heerlijke biologische amandelpasta op gesmeerd heb. Dat is een hele lekkere combinatie. Dit is even voor deze ochtend zo een lekker hapje. Maar het kan ook veel uitgebreider. Dat is ook weer eigenlijk wat mensen leuk vinden om te doen. En waar ze van houden. En dat is een beetje mijn kracht ook. Ik kan goed luisteren naar mensen. Ik kan goed horen van waar hebben mensen behoefte aan. En kan dat vertalen in dit geval een leuke samen zijn en iets leuks samen gaan doen.
3: Sandy die is te vinden via haar Facebookpagina. Gewoon even zoeken op Sandy Slingeland. En dan kan je er benaderen. En dan maakt ze ja, een wandeling of een fietstocht op maat. En je kan er ook bij picknicken. Ik neem ondertussen even een hapje.
0: Ja, je hebt hem gelijk.
3: Lekker brood.
0: Heerlijk. Geniet er maar van. Dankjewel, Samantha.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
13: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
14: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
15: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
16: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
17: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Bewoners van de asielopvang in Loosdrecht hebben de protesten daar als heftig ervaren. Dat zeggen ze tegen de NOS. Er werd daar wekenlang fel gedemonstreerd. Relschoppers die stichten zelfs brand bij die opvang. De gewapende overvallers die 5 jaar geleden een spoor van vernieling trokken in West-Friesland staan vandaag opnieuw voor de rechter. In hoger beroep proberen ze lagere straffen te krijgen. En de taxis met vrouwelijke chauffeurs, ja, die zijn een groot succes in Amsterdam. Veel passagiers voelen zich veel fijner, zeggen ze. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
20: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
19: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
1: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
19: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het heibel op de weg in Noord-Holland?
21: Nou ja, eigenlijk wel. 11 files hebben we. En je krijgt de langste 2. De allerlangste staat op de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Koenplein. Tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer, 50 minuten. Komt door een ongeluk. De verbindingsweg is daar dicht naar de A4 richting Den Haag. En op de A27 Almere richting Gorkum sta je na Hilversum nog een kwartier vast.
22: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
23: 2 grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
24: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
25: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
26: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
27: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
28: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
26: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
29: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
30: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Marcia Hines met Your Love So Brings Me To My Knees. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is Amor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 10 minuutjes over 9 op best een heel erg prachtig mooie donderdagochtend. Niet al te warm en zeker niet al te koud. We hebben niks te klagen. Het is vandaag 28 mei. Anne is er voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, sorry voor al het werk, Anne. Maar volgens mij, we're on to something.
1: Nou,
0: volgens mij zijn we het allemaal met elkaar eens. Het is belachelijk dat wij de wol uit Noord-Holland niet gebruiken om gewoon mooie spullen van te maken.
1: Nou, nee, dat is stom.
0: We lijken wel helemaal gek geworden met z'n allen. Dus we laten goedkope plastic troep vanuit China met een boot of erger nog met een vliegtuig hier naartoe vliegen of varen. En dan trekken we dat aan en dan mag het helemaal niks kosten. Terwijl we prachtig mooie wol gewoon hier uit de provincie kunnen halen.
2: Waar komt jouw trui vandaan, Piet?
0: Leuk dat je het vraagt. Zal ik eens even kijken?
2: Ja, kijk even.
0: Nou, het zal niet best zijn hoor. Even kijken.
2: Wat heb je trouwens een dikke trui aan met dit weer?
1: Ja, vind ik ook.
0: Nou,
1: ik
0: krijg lekker de kleren van.
2: Hey, leuke woordkeuze.
0: Ja. Even kijken. Made in Bangladesh.
1: Ah, ja.
2: Ja. Dat weten wij.
1: Dat zal van mij ook zo zijn.
0: Dat is inderdaad ook niet om de hoek. En jij dan, Frank? Waar komt jouw polo vandaan? Kijk eens even op je kaartje. Nee, het staat gewoon in de zijkant. Je hoeft niet achterin te kijken. Het zit altijd aan de linkerkant bij mannen, Frank.
2: Weet je dat goed?
1: En bij vrouwen... mij ook, hoor.
0: Oh ja. Nee, bij jou. Oh ja, bij jou.
2: Oeh, eens even kijken. Meet op de Hilversum, zei hij? Nee, nee, dat staat er niet. Wat staat er dan?
0: Meet in Italië veel te veel.
1: Ik heb India.
0: India?
1: Ja, leuk. Allemaal niet goed,
2: oh, ja.
0: Wat staat er, Frank?
2: Nou, bij mij staat het er niet eens op, dat weet je. Oh,
0: dat is wel heel erg.
1: Ik kan het gewoon niet lezen.
0: Ja.
2: Nee,
0: je bril hebben we nodig.
1: Piet heeft wel
0: een even verder. Komt er in ieder geval op neer dat wat we dus gewoon zelf aan hulpbronnen, of om het zo maar te noemen, hebben. Hier in Noord-Holland. Dat we dat niet gebruiken. We hadden Marijke Deerson aan de lijn. Die is schaapsherder. En ze zijn aan het schapenscheren op dit moment.
1: Ja, vandaag.
0: En ik was dus, gisteren was Sjoerd daar. En ik heb gewoon wakker gelegen van een opmerking die ze maakte. En dat was namelijk, de hele wolketen is opgedroogd.
2: Ja.
0: Oftewel, wol kan ik niet meer verkopen. Het levert gewoon niks meer op.
1: Ja, zonde.
0: Want we kunnen niks mee doen. En dat terwijl, want als we iets met wol doen, dan moet het merino-wol zijn van merino-schapen. En die lopen dan allemaal rond in Australië. Gaan we dat helemaal hier naartoe halen?
1: Waarom?
0: Slaat ook dus nergens op. Want zelfs de wolkwaliteit hier komt heel dichtbij in de buurt van deze merino-schapies.
1: Nou, prima. Kunnen wij, hoop ik, een prima sjaaltje breien.
0: Daar kunnen we. Nou ja, dat laatste is nog even de vraag. We hebben dat met de ontbijtplanken een keer gedaan. Zelf geprobeerd zo klimaatneutraal mogelijk ontbijtplanken te maken. En dat gaan we nu doen met sjaals. We gaan sjaals maken.
2: Goed idee.
0: Zo klimaatneutraal mogelijk. Van de wol, van de schapen van Marijke. We mogen er 30 vachten mogen we hebben.
1: Ja, 30 schapen.
0: Ja, yes. De schapen zelf, die blijven gewoon rondlopen daar. Maak je zorgen.
2: Maar zijn dat dan onze schapen geworden? Kunnen we dan volgend jaar hebben we die 30 weer?
0: Ja, of dat we ze daarna een naam geven. En dat als ze dan kinderen krijgen, dat die ook weer voor ons zijn.
1: Nou goed,
0: dat ze, ja, lammetjes dat, geloof ik.
2: Ja. Ja.
0: Anyways. Mocht je een sjaal willen hebben, dan heb je als het goed is al geappt. Naar 088.
1: Een hoop mensen wel,
0: 51,
1: ja.
0: 52. Anne, heb je al iedereen opgeschreven? Ben je
1: nee,
0: klaar?
1: Nee, totaal niet.
0: Oké, okay, sorry nog.
1: Nee, sorry nog. Dus als ik nog niet heb gereageerd, ik ga het zo doen.
0: Ja, ze zit er middenin en ze zit nog wel een tijdje achter de computer vandaag.
2: En wat staat er op die sjaal? Kan daar een voetbalclub op?
1: Dat is normaal, Frank.
0: Ja, nee, maar dat is toch niet te doen.
2: Enorme sjaaltjescultuur.
0: Ik kan niet niet ook nog een patroon erin doen.
2: Nee,
0: toch? Nee,
1: weet
0: we doen gewoon één kleur.
1: Misschien is dat heel makkelijk, hè?
0: Eén kleur. Ik heb al voor...
2: Eén kleur?
0: Oranje. Ja, ik heb voor ogen... Nee, niet oranje, Frank. Ik heb wel voor ogen hoe dat sjaaltje eruit moet komen te zien.
2: Oh, dat heb je allemaal al in je hoofd.
0: Nou, mijn oud-tante, tante Willy, die is inmiddels 102 jaar oud geworden.
1: Net.
0: Ja, nog steeds going strong. En zou nog wel een sjaaltje kunnen breien, denk ik.
2: Ja?
0: Ja. Maar die,
1: niet haar nu ook voor de bus gooien om te laten breien, hè?
0: Nee.
1: Moet ik zelf doen.
0: Nee, ze hoeft niet te breien voor ons. Maar goed, die maakt altijd met een mooi puntje aan het einde, maar dan wel gewoon langwerpig sjaal, één kleur. Donkerblauw. Ja, volgens mij prima.
2: Donkerblauw altijd goed.
0: Donkerblauw volgens mij altijd goed.
2: Okay. Een puntje aan het eind?
0: Ja, een puntje. Iets van een puntje. Ik zal er een keertje eentje meenemen.
2: Ik wil altijd een beetje franjes.
0: Wil jij franjes? Weet je wat dat... nee, want dat is geen wol. Of wil je wolfranjes op het einde?
2: Ja, goh, weet die ik. Wordt nog
1: jongens, laten we even beginnen bij het patroon. Gewoon, hè? Even leren breien. En dan kun je daarna lekker bepalen hoe
0: overhalen, doorsteken, af laten glijden. En dan
2: een A, een J, een A. En alleen een X. Hoe moeilijk kan het zijn?
0: Nee, dat doen we niet. Dank. Oh.

0: Venise van Julie en Claire.
1: De ontbijttafel.
0: Het duo Julie en Claire. Nee, dat is niet waar. Was nee. Één iemand.
2: Klopt.
0: Ja, jongens, waar zijn we nou nog weer aan begonnen, zou ik willen zeggen. De NH ontbijttafelsjaal. Ik denk dat we hem zo moeten noemen, trouwens.
2: Ik denk het ook. Ontbijtplankje heet ook ontbijtplankje. Ja, dus waarom moeten we daar een hele heftige naam voor bedenken?
0: De ontbijttafelsjaal is gewoon prima. En er komt geen Ajax-logo op. Dan moet je zelf maar op borduren nog.
3: Ja, doe ik zelf wel. Maar ja. Is ook niet iets om mee te koop te lopen tegenwoordig, hè?
0: Nou ja, jij als fan wel, toch?
3: Jawel.
2: Goed. Ja, lijkt mij.
0: Of we zouden oranje sjaals moeten doen, maar dat ga ik ook niet doen. Want ik vind het donkerblauw veel mooier. Ja. En het staat mij ook niet, oranje.
3: Oh dus, nee?
0: Nee.
3: Zou jij nooit klaar over kunnen zijn?
0: Nou, nee. Ja, dat is fluoriserend, dat is weer wat anders. Oh, ja. Maar wat zijn we aan het doen? Heel even voor de duidelijkheid. Ik ga proberen zo klimaatneutraal mogelijk 30 schapen wollen vachten om te toveren in ongeveer 300 sjaals.
2: Ja.
0: Voor jou, als luisteraar hier bij NH. En dat hele proces wil ik een beetje gaan proberen op te splitsen in delen. Waardoor we ook ons even realiseren wat er werkend is om een wollen sjaaltje voor elkaar te breien, om het zo maar te noemen.
3: Oh.
0: Want het breien, daar hebben we het de hele tijd over. Omdat dat meest in de verbeelding sprekende, tot de verbeelding sprekende handeling is waarschijnlijk. Maar vanaf dat schaap, daar kun je niet, zoals jij zei Frank, gewoon twee breinaalden insteken.
3: Nee, schaap
0: en dan
3: eruit,
0: beginnen. Ja. Nee, schaap eruit en breinaalden erin. Dat is gewoon niet te doen.
3: Wat moet je dan allemaal doen, Piet?
0: Nou, ik heb verschillende appjes langs zien komen van mensen die zeggen dat het eerst gekaard moet worden.
3: Pardon?
0: Ja, daarmee moet je het dan op één rij kunnen krijgen. Dat het een soort van een lange vezel wordt, whatever. Daarna heb je nog spinnenwiel nodig.
3: Oh ja.
0: Want dan moet je daar weer een draad van maken. Die draden moet je nog weer in elkaar draaien, zodat je twee draadjes in één hebt.
3: Meen je dit nou?
0: En dan moet je nog wassen. Dan moet je nog een kleur geven. En dan moet je nog gaan breien. Oh, kortom, Frank, geef die zomer maar leeg.
3: Ik wel dat de wolketen een beetje in de knoop zit. Jongen, wat een werk.
0: Ja, alles bij elkaar gewoon best wel even een klussie. Maar goed. Het moet wel gewoon gebeuren. Ja,
3: hup.
0: Goed, we gaan door naar belangrijke zaken, jongens.
1: De ontbijttafel. NH.
4: De ontbijttafel.
0: Er staat namelijk iets bijzonders te gebeuren in Volendam. Ruim 350 jongeren lopen vandaag in een tocht naar het FC Volendam stadion om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Belangrijk initiatief natuurlijk. Iemand die meeloopt is oud-voetballer bij FC Volendam en analist Kees Kwakman. Kees, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat voor wandeltocht is dit precies?
5: De Community Walk heet het. En het is eigenlijk een soort van afsluiting van het seizoen van alle clubs. Ja, om de programma's die ze wekelijks aanbieden aan de jongeren, om dat af te sluiten. Dus alle clubs komen vandaag naar Volendam. Net kwam Twente al in een prachtige spelersbus aanrijden. Ja, echt waar. Dus die komen echt met 30 man stappen ze uit. En het is nu even wachten op de andere clubs. En dan lopen we zo door het zonnetje over de dijk naar het stadion. En dan worden de kinderen, dan krijgen ze een mooi programma met spelletjes en lekker eten en drinken. En dan sluiten we eigenlijk zo het seizoen af.
0: Maar dat is dus met spelers?
5: Het is met de jongeren.
0: Ja, er zijn wel wat oud-spelers bij nog? Of,
5: die zijn denk ik op vakantie. Dus ze moeten het met mij doen, het is niet anders.
0: Nou ja, je kunt niet alles hebben, Kees. Hè,
5: nee,
0: toch?
5: Dat is niet anders, nee. Ja. Dus, maar het is vooral heel erg leuk en belangrijk dat hier aandacht dan is. Hè, vanuit de eredivisie en ook de eerste divisie, de clubs, die werken hiermee samen. Ja, om de jongeren die het soms moeilijk hebben, om die eigenlijk voor te bereiden op de maatschappij ook. En ook om de jongeren een iets aan te bieden, een traject. Het is vaak een 16-wekelijks traject dan. Waarin ze dan terechtkomen en waarin ze kunnen ontdekken wat hun talenten zijn. Maar ook hoe ze om moeten gaan met andere kinderen, met andere mensen. En ze helpen ook nog eens vaak de club waar ze zijn. Het is eigenlijk prachtig dat de clubs dit doen om hier aandacht aan te vragen.
0: Ja, jij vindt het zelf ook belangrijk, hè? Om op deze manier een steentje bij te dragen, toch?
5: Nou ja, zeker. Ik bedoel, het is een kleine moeite. En uiteindelijk, je merkt toch ook wel, ook op het moment dat je zelf nog voetballer was en nu misschien ook als analist, dat ze het toch wel leuk vinden. Zeker als de voetballers erbij zijn of als het vanuit een voetbalclub staat. Ja, dat spreekt toch altijd wel aan. Dus dat is gewoon supergoed dat de clubs hier aandacht aan besteden.
0: Ja, moet zeker gebeuren. En wat goed dat dan vandaag ook gebeurt. En jij, je begint er zelf al eventjes over. Je hebt volgens mij 14 jaar bij FC Volendam gevoetbald zelf, toch? Of niet?
5: Nee, ik heb in totaal 15 jaar gespeeld. Gewoon als voetballer. En daarvan natuurlijk. Ja, als je de jeugd meetelt, dan kom ik inderdaad wel op 14, 15 jaar. Dus dan heb je Precies, dat had jij natuurlijk. Je bent scherp.
0: Ik heb ook jouw hele jeugd meegenomen.
5: Nee, natuurlijk. Ik snap het. Ja, je bent scherper dan dat ik ben. Maar dat klopt. Ja, ik liep vanaf mijn vijfde rond bij Volendam. En ben geëindigd daar ook. Dus ja.

0: al gebeld?
1: Nee, ik ben nog niet gebeld. Ik heb ook mijn papieren niet, dus dan moet ik eerst even op de cursus. Maar nee, dat is jammer natuurlijk. Hè. En dan zie je ook hoe voetbal in elkaar zit. Volendam raakt in die twee wedstrijden twee keer de lat, twee keer de paal. Ja, en dan is het binnenkantje paal of buitenkantje paal dat een trainer blijft of gaat. En helaas is Rick vertrokken, want ik vond dat hij het uitstekend deed bij Volendam. Maar zo gaat dat.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Ja, en met het zicht op het WK moet ik er het ook nog eventjes vragen. Onze Kees Smit mag niet mee, Joey Veerman ook al niet.
1: Nee.
0: Heb je iets te zeggen over de keuzes van Koeman?
1: Nou, hij zit niet op Noord-Holland, hè, denk ik. Nee.
0: Is dat het? Ja. Potverdorie. Nee. Terwijl hij zelf toch ook gewoon een zaankanter is, hè? Laten we wel wezen.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Nou ja, in zijn staf heeft hij Wim Jonk en Erwin Koeman. Zo zal hij het dan waarschijnlijk zien. Dus goed. Er valt natuurlijk wel her en der wat te zeggen. Ik blijf het opmerken. Marten de Roon die opeens weer terugkomt. Dat is natuurlijk een beetje opmerkelijk. Die is er 2 jaar niet bij geweest. Daarnaast heb je ook gewoon vooral niet veel fitte spelers. Toch echt wel een aantal jongens die of weinig hebben gespeeld. Terugkomen van een blessure. Ja, dat baart me wel een beetje zorgen. We zijn absoluut geen favoriet. Maar ja, je weet het nooit.
0: Nee.
1: In de underdogrol.
0: Maar we hebben wel hier aan op bijtafel, Kees, zeggen wij gewoon wel dat we wereldkampioen worden. Dus,
1: nee, we worden absoluut wereldkampioen, natuurlijk.
0: Zo mag ik het horen. Nog eventjes terug naar waarvoor ik je bel. Want dat zijn toch wel. Het begint allemaal bij de jongeren. We moeten zorgen dat die een mooie wandeling kunnen maken vandaag. En dat doen jullie dan ook daar met FC Volendam. En dus ook de andere clubs die meedoen om die jongeren daar te krijgen. Is er nog iets eigenlijk wat we daarover kunnen melden? Dat je zegt van
1: Maandag begint de week van mentale gezondheid. Dus daar is dit eigenlijk een soort van. Voorloper van, hè. Dus ook om daar even aandacht aan te geven. We hebben natuurlijk al vaker gezien dat met wedstrijden dat de ouderen, dus de week van de eenzaamheid, wordt aandacht aan gevraagd. Dus dan lopen de spelers met ouderen het veld op. En 1 juni is de week van de mentale gezondheid. En daar heeft dit ook mee te maken, waar die jongeren toch wel, ook blijkt wel uit onderzoek, veel mee te maken hebben met meer dan we denken eigenlijk, dat ze mentale problemen hebben. Dus, en dat is ook iets wat dan in zo'n traject ook aangepakt wordt. En dat clubs dit doen. Ik vind ook wel dat het een beetje een plicht is, maar alsnog moet je het maar doen. En dat doen ze gewoon hartstikke goed. Dus wordt een mooie dag voor die jongeren.
0: Mooi zo. En zelf ook de wandelschoenen aan?
1: Ja, zeker. Ja, hoor. Ik sta helemaal in mijn outfit.
0: Mooi zo. Dankjewel, oud-voetballer en analist Kees Kwakman. Hij loopt vanochtend mee met die community walk dus voor FC Volendam.
2: Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
11: Ik ben Els uit Hoofddorp.
12: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
13: Ik ben Irma en ik kom uit Kalmthout.

0: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 9:30 in Groenveld, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Uithoren heeft een omgevingsvergunning verleend voor het asielzoekerscentrum daar, voor maximaal 250 bewoners. De locatie aan de Wiegerbruinlaan mag daarom 15 jaar open blijven. Tegenstanders zijn boos en hebben een protestmars aangekondigd. Het plan voor de opvanglocatie zorgde eerder ook al voor onrust in Uithoren. Tegenstanders hingen overal in het dorp Nederlandse vlaggen op, die de gemeente weer verwijderde. Twee keer liepen protesten daar uit de hand en moest daarmee eraan te pas komen. Over asielopvang gesproken, de bewoners van de opvang in Loosdrecht hebben de protesten daar als intimiderend ervaren. Dat vertelt een van hen in een interview aan de NOS. De afgelopen weken werd er fel gedemonstreerd tegen die opvang. Nou, dat verhaal is bekend. Ruilschoppers zorgden vaak voor ongeregeldheden daar. En voor het eerst reageert nu een van de bewoners zelf op al die protesten.
3: It's a bad thing, like people screaming outside and putting fire.
4: Je zegt het heftig te hebben gevonden hoe die in Loosdrecht werd onthaald.
3: But I know that these people are not the majority of people in Netherlands.
4: Maar je zegt ook dat hij beseft dat het maar een kleine groep is.
3: We are not making any problems, we are so friendly.
4: Ik hoop dat Nederlanders zien dat we goede mensen zijn, zegt hij.
3: If they get to know us, we are just trying to live our life, we're not making any problems. Yeah.
2: Nou, de opvang is intussen bewoond daar in Loosdrecht dus. Veel tegenstanders vonden dat de gemeente gebrekkig communiceerde over de komst van de asielzoekers en daarom gingen ze demonstreren. Vandaag staat PVV-statenlid Ronald van Tichelen voor de rechter. Van Tichelen reed in maart vorig jaar een Extinction Rebellion actievoerder aan. Het statenlid reed na die botsing ook nog door. Verslaggever Jacqueline van Kampen die is vandaag bij die zaak en vertelt wat er speelt.
5: Van Tichelen verklaarde over de aanrijding dat hij door het spandoek niet heeft gezien dat er iemand achter stond die hij zou hebben geraakt. Het OM vervolgt Van Tichelen voor poging tot zware mishandeling. Ook wordt hij verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval en voor gevaarlijk rijgedrag.
2: Ja, we volgen die zaak vandaag en alle updates hoor je natuurlijk bij ons vandaag op de radio. Nog een rechtszaak, want de gewapende overvallers die 5 jaar geleden een spoor van vernieling trokken in West-Friesland, die staan vanaf vandaag ook weer voor een rechter. In hoger beroep proberen ze een lagere straf te krijgen. 2 jaar geleden werden ze allemaal al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Het gaat nu om 4 verdachten die volgens justitie de harde kern vormen van die West-Friese overvalbende. Zij pleegden minimaal 7 gewapende woningovervallen. 1 slachtoffer kwam daar zelfs bij om het leven, die werd doodgeschoten. Anderen raakten erbij gewond. Nou, het gerechtshof Amsterdam heeft meerdere dagen uitgetrokken voor het hoge beroep in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp. Daar gebeurt het allemaal. Vandaag is de eerste zitting en ook daar zijn we dus bij. Ja, en 2 autobedrijven en een groot energiebedrijf, Vattenfall, beginnen vandaag aan een nieuw project. Daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. Dat gebeurt met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal.
6: Die eigenlijk beheerd kan worden door de netbeheerder en die aangeeft wat er nodig is op het net. Dus zodra het de zonnepanelen schijnen, de opwek opslaan. En als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
2: En dan heb je dus een thuisbatterij op wielen.
7: Ja.
2: Dat noemen we nu nog een auto.
7: Maar dit is echt een vrij geniaal idee natuurlijk, hè?
2: Ja.
7: Dit is ook handelen met stroomprijzen, wist je dat?
2: Nee,
7: ja, daar gaan ze wel dus denk ik doen. Nou, ik heb hier ben ik wel een tijdje geleden wel ingedoken, inderdaad. Want een thuisbatterijtje, dat is meestal maximaal iets van 10 kilowatt. Maar in je auto zit makkelijk 40 of 50 kilowatt.
2: Ja.
7: Dus dan kun je het al makkelijk toch gebruiken voor je eigen huis of voor dat van een ander.
2: Ja.
7: En die stroomprijzen die variëren per dag zo enorm. Dat het kan overdag als de zon schijnt misschien maar 10 cent kosten. Terwijl het dan 's avonds 40 cent kost.
2: Ja.
7: Dus als je zelf voor 10 cent inkoopt en dan weer verkoopt,
2: ja,
7: dan kun je gewoon geld verdienen.
2: Goud verdienen. Komt alleen nooit meer op je werk.
7: Nee, en je hebt misschien 16 Tesla's voor de deur staan. Maar goed, dan heb je wel.
2: Oh,
7: dan hoef je ook niet meer te werken misschien.
2: Ja,
7: lekker.
2: Maar ik ga voorlopig niet naast jou wonen.
7: Nee, dat kan ik me voorstellen. Zal erin in een fik vliegen. Nou goed, rustig blijven.
2: Nee. Ja, geen paniek, meer nieuws in de app of op nrnieuws.nl.
7: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser.
8: Over het algemeen schijnt de zon vandaag volop. En de temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 20 op Texel en rond Den Helder. En zo'n 25 graden in het zuiden van Noord-Holland. In deze vooral Haarlemmermeer, regio Amsterdam en het Gooi. en de wind is ermee zwak tot matig uit het oosten. De komende nacht en vrijdagochtend is er wat meer bewolking en kan er een enkele bui ontstaan. In de middag is het meest droog, al valt een onweersbui in het zuidoostelijk deel van de provincie niet uit te sluiten. Het wordt morgen klamwarm met middagtemperaturen tussen een graad of 24 op Texel en in de Noordkop en zo'n 28 tot 29 graden in het zuiden van de provincie. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten, later draaiend naar west.
7: Dankjewel, Jan. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg nog in Noord-Holland, net op de A10-drama?
9: Ja, nog steeds eigenlijk wel. 7 files hebben we en 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst dan maar die op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Daar staat het langst vast tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. 35 minuten. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er dicht. En de A9 dan, Diemen richting Amstelveen tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen, een kwartier vertraging.

0: Ik kan nog heel even niet beginnen.
1: Nee, heel graag niet.
0: Ik wil graag. Ik heb hem hier in de hand, hoor. Dat prachtig mooie ding. Maar hij kan nog, het kan nog even niet.
1: Nee.
0: Want Anne is nog bezig met alle e-mailadressen opschrijven van iedereen die een sjaal wil hebben. Ja, nu niet meer appen. Nu is het klaar. Want toch even niet meer appen.
1: Maar er hebben ook al mensen kaasgraaf tussen geappt. Oh. Ik ben heel veel lijsten aan het bijhouden hier.
0: Oké, dan moet hij maar.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgraaf.
0: Ja, als het toch al een zootje is, kunnen we maar beter een grotere zooi van maken. Toch? Go big or go bigger, zeg ik altijd maar. Hoe win je dit prachtige mooie ding? Want daar gaat het om, de ontbijttafel kaasgraaf. Dat is niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar het woord kaasgraaf te appen naar 088-850-51-52. Er kan nog meer in de WhatsApp mailbox.
1: Ja, ik denk dat ze uit elkaar ploft.
0: Dan denk ik dat niet veel zal schelen. Maar goed, doe maar gewoon lekker hoor. Het woord kaasgraaf appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Want allemaal leuk, die sjaal die ik wil gaan breien. Maar die kaasgraaf, die kan gewoon deze week al in je bus liggen. Ja,
1: ik had
0: toch?
1: Echt niet verwacht dat je dat überhaupt vandaag zou zeggen. Leuk, die sjaal die ik ga breien.
0: Nee, dat had ik eigenlijk ook niet verwacht.
1: Enig.
0: Het moet nog leuk blijken ook, hè, allemaal. Maar dat zien we later wel. De kaasgraaf kan bij jou in de bus liggen op het moment dat je mij hebt. Het woord kaasgraaf, daarmee zet je jezelf dus op de lijst. Ik bel zometeen iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon opneemt en vrij vlot 3 keer achter elkaar het woord kaasgraaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan ben je hem. De ontbijttafel kaasgraaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks. En daar ben ik streng en medium rechtvaardig in.
1: Nou, medium inderdaad.
0: Ja. Vlot appen zou ik zeggen. 088-850-51-52. Mocht je niet kunnen appen, geen man overboord. Bel dan gewoon dat telefoonnummer. Dan neemt Anne op en zet ze je eventjes op de lijst.
1: Ik
0: We hebben behoorlijk wat in die lijst ook, hè?
1: Ja.
0: Sterkte allemaal. Jij ook al.

0: Toad met Substitute.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hoe gaat hij aan?
3: Ja, super.
0: Draai al helemaal door.
3: Ja, wel, ik heb echt meer dan de helft niet geantwoord nog, sorry.
0: Nee, komt er goed, maak je geen zorgen. Maar die kaasgaaf, ja, daar moet ik toch wel gewoon streng en medium rechtvaardig in zijn, hè?
3: Ja, okay. Maar ook gewoon een beetje rechtvaardig.
0: Nee,
3: kan ook nul.
0: Doe jij maar gewoon charmant en dan ben ik wel gewoon de boze man. Goed, mooi. Bel maar, laat me maar eens iemand op gaan bellen. Even kijken of het er op de juiste manier opgenomen wordt. Want alleen dan deel ik hem uit, hè, de ontbijttafel kaasgaaf.
4: Kaasgaaf.
0: Jawel! Is gewoon goed, hoor. Met wie spreek ik?
4: Met Patricia Lemmer uit Purmerend.
0: Patricia uit Purmerend. Ik ga je feliciteren. Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasgaaf.
4: Ja, dankjewel.
0: Leuk, hè? Had je al vaker mee gedaan? Was gewoon voor het eerst?
4: Nou, volgens mij heb ik meer dan 10 keer mee kijk. Gedaan.
0: Nou, het is wel gelukt. Mooi voor elkaar. Waar komt hij te liggen bij jou, de kaasgaaf?
4: Ik hang hem waar de lepels en pallepels hangen.
0: Ah ja, aan zo'n rekkie.
4: Zo'n
0: rekje,
4: ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hij hangt er ook graag bij. En er zit een gaatje aan de onderkant. Dus daar kan hij ook prima aan hangen. Ik denk dat hij het heel erg naar zijn zin gaat hebben bij jou, Patricia, in Purmerend.
4: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, ik wens je er veel plezier. Ben je een jong of een oude kaasliefhebber?
4: Van alles.
0: Nou, je hebt natuurlijk allemaal gelijk. Hij komt jouw kant op. Veel plezier ermee.
4: Oké, dankjewel.

0: Heerlijke Timeless Man, Where is the Love? Nou, die zit hier tegenover mij in de vorm van Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goeie clip ook, hè, van dat nummer.
0: Ja, echt. Prachtig. Dat kon ze toen nog. Wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga Olivia Newton-John draaien met A Little More Love.
0: Oh, en ook een
1: plaat. Dat. En Bruno Mars, hè, die man die binnenkort een half jaar hier een timeshare huurt, hè, in Nederland.
0: Ja, en dat Anna de hele tijd voor de deur gaat liggen, toch?
1: Oh ja.
2: Ja, hoor.
1: Wil je hem in het echt tegenkomen?
2: Of ik hem in het echt tegenkomen?
0: Ja, maar hoe lang is hij hier dan? Dat valt er wel mee.
1: Maar doet toch iets van 47 concerten of zo?
0: Nee, toch?
2: Hier? Vijf. Nee, toch?
0: Vijf,
2: een paar.
1: Een aantal, toch?
0: Nee, het was Harry Styles. Die was hier.
1: Die woonde hier.
0: Ja, die is al aan het hardlopen in het Vondelpark. Had ik nog voorspeld, hè, dat hij dat zou gaan doen?
1: Ja, ik zag inderdaad heel veel gay vrienden van mij ineens besluiten. Ja. Ik word tijd dat ik ga hardlopen. Nou, dus dat. En ik ga Denise Biesterveld, daar doe ik vandaag een bakkie mee. Zij was onlangs ook de gast bij die speciale uitzending over de hulpverleners die betrokken waren bij de nieuwjaarsbal. Morgenavond is die avond in het Zwollendamstadion.
0: Ja.
1: En ja, heel veel kijken hoe het ervoor staat met de laatste voorbereidingen. En nou ja, hoe het gaat.
0: Ja, heel goed. Zometeen te horen hier bij Bart Slim en zijn goedemorgen.
3: NH Sportcafé met Leo Driessen.
4: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
5: Ja, natuurlijk.
4: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
3: Leo Driessen in
6: NH Sportcafé.
7: Ook als podcast.
3: Zaterdag om 10 uur bij NH.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
10: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
12: Dit is een uittip.
13: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Ik ben Carina uit Schorel.
15: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
16: En Ivo uit Hilversum.
17: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
18: Ik ben Rosa uit Volendam.
19: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Precies 10 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Transavia heeft de rechtszaak die vandaag zou worden behandeld in Haarlem over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. Een woordvoerster van Transavia zegt dat de luchtvaartmaatschappij dat heeft besloten nadat er een heroverweging is gemaakt. Bewoners van de asielopvang in Loosdrecht hebben de protesten daar als heftig ervaren, zeggen ze tegen de NOS. Het is voor het eerst dat de bewoners zelf reageren. En de gewapende overvallers, die 5 jaar geleden een spoor van vernieling trokken door West-Friesland, die staan vandaag weer voor de rechtbank. Het hoge beroep in die zaak begint ongeveer nu. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een aantal meldingen. Ik begin met de langste. Dat is de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen. 12 minuten langer doe je erover. En dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-Slotenvaart. Daar bedraagt de vertraging 6 minuten. De N522, Bijlmermeer richting Amstelveen. Tussen de aansluiting... De aansluiting met de A2 en de aansluiting met de A9. Daar doe je er 7 minuten langer over. En de laatste is op de N201. Hilversum richting Uithoorn tussen Vinkenveen en Meidrecht. 6 minuten vertraging.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41.250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
6: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
16: Ah, chips.
14: Maar

0: tikkie anders doet.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Goedemorgen.
6: Met Bart Slim.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bart.

0: Nou, hij is al zo'n beetje zijn koffers aan het pakken, denk ik. Hè? Want hij komt er bijna aan. Bruno Mars hoorde je met I Just Might. Hele goedemorgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Ja, hij treedt natuurlijk binnenkort op. Hè? Volgens mij eind mei of juni of zo. Meerdere concerten in Amsterdam, Bruno Mars. Hey, het is de donderdag op NH en ik ga er een lekkere show van maken. Al ben ik, als ware ik Bruno Mars zelf. Maak je geen zorgen. Nou, veel zin om jullie de komende uren weer te mogen verwennen met de lekkerste muziek. Die muziek is weer een melange van smaken voor elk wat wils, gevarieerd en afwisselend. Het nieuws uit Noord-Holland is, zoals je dat gewend bent, heet van de naald en vers van de pers. En tot jou gebracht door Frank Boer. En de koffie is heet en vers. En die schenk ik zo in voor Denise Biesterveld. Morgenavond is er in het stadion van FC Volendam een bijzondere samenkomst. Verschillende hulpverleners die destijds aanwezig waren bij de nieuwjaarsbrand in Volendam 25 jaar geleden komen samen. Dat is allemaal een beetje voortgekomen uit de podcast die wij maakten bij NH. En de avond van onlangs, hè, waarin verschillende van die hulpverleners te gast waren. Bijzondere avond en morgenavond dus in het stadion van Volendam. Gaan we het zo over hebben, maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur straks. Ze zijn met z'n tweeën Lady Antebellum en Need You Now. Eerst de Rolling Stones met een liedje dat ook zomaar eens een zomerhitje zou kunnen worden. I Can Get No Satisfaction. En net als voor alle fans van SBMG, oftewel de Salto Boys Money Gang uit De Bijlmer in Amsterdam, die na 7 jaar afwezigheid weer een concert gaan geven, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Denise Biesterveld uit Zaandam. Denise, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Hoe drink jij koffie eigenlijk? Heb ik helemaal nooit aan je gevraagd.
2: Ja, zwart.
1: Zwart en sterk.
2: Top.
1: Juist. Oké, nou, die ga ik voor je klaarmaken. Hey, Denise, jij was eerder te gast, hè, tijdens die speciale uitzending van een tijdje geleden. Waarin ik een aantal hulpverleners sprak die er 25 jaar geleden bij waren. Hè, de nieuwjaarsbrand in Volendam. Nou, die avond was eigenlijk een beetje een uitvloeisel van de podcast die wij hier maakten, Het Meisje op de Brancard. Enfin, die hele podcast, die avond, heeft het een en ander teweeg gebracht. En heeft uiteindelijk geleid tot een hele bijzondere avond die morgenavond plaatsvindt in het stadion van Volendam. Vertel even hoe die avond er morgen uit gaat zien, Denise.
2: Ja, waar we toen ook al een beetje op kwamen met elkaar, is dat de behoeften zo uiteenlopen dat wij ervoor hebben gekozen om niet te veel te regisseren. Dus wat mijn gevoel is, ik heb natuurlijk eigenlijk inmiddels alle genodigde personen mogen spreken op een paar na.
1: Ja.
2: En ik verwacht gewoon dat deze mensen elkaar gaan vinden. En dat is alles wat er nodig is. Dus dat jij zoekt wie je op wilt zoeken en daarmee het gesprek voert voor. Ja. En daar uithaalt wat voor jou nodig is.
1: Ja, want het is toch wel heel bijzonder wat in eerste instantie die podcast. Natuurlijk, er zijn natuurlijk meer dingen geweest die een aantal van die hulpverleners, denk ik, getriggerd hebben. Hè? We hebben natuurlijk ook met de brand in Zwitserland gehad, hè, begin dit jaar. Wat, denk ik, voor mensen ook een soort trigger is geweest. Maar toch is het heel bijzonder dat dit hier zo uitgekomen is.
2: Ja, praten doet praten is iets wat ik veel heb uitgesproken. En dat klopt ook echt. Wat je merkt is dat als men een verhaal hoort en dan denkt, hey, dat heb ik ook.
1: Ja.
2: Dat je dan een soort kurk van de fles effect krijgt. En dat de een naar de ander denkt, nou, dan ga ik het er ook eens over hebben. En dat hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Dat kan ook gewoon zijn, joh, wat hebben we gedaan met elkaar die nacht?
1: Ja.
2: Tot sommigen die inderdaad door ofwel de herdenking of de beelden van Krans Montana, toch weer het vers op een netvlies hebben gekregen. En nu pas beginnen aan een vorm van verwerking. En alles er dus in.
1: Ja. Ja. Nou, wat mij ook bijgebleven is van die avond die ik mocht presenteren, is dat een aantal mensen ook zeiden van, ja, we worstelden een beetje met het gegeven dat we natuurlijk hulpverlener zijn. Hè, en dat het ook een beetje inherent aan je werk is. En dat wat wij meemaakten soms gevoelsmatig een beetje wegviel bij dat onbeschrijfelijke leed wat de slachtoffers hebben meegemaakt. Ook dat heeft, denk ik, een rol gespeeld bij de tijd die er overheen is gegaan, hè?
2: Absoluut. Ja, en dat geldt zelfs ook in het dorp voor directe omstanders. Dus dat vindt overal plaats, hè? En dat is ook wat we proberen uit te dragen. Dat je kunt altijd wel naar boven toe vergelijken. Iemand die het erg heeft, maar er bestaat niet zoiets als erger. Als jij iets heftigs gezien hebt en het daarover wil hebben, dan doet het meten met anderen er totaal niet toe, want het gaat om jou.
1: Ja, en jullie zitten dus morgen met een gezelschap in het stadion van Volendam. Gaat dat dan? Zitten jullie gewoon in één ruimte bij elkaar of gebruiken jullie het hele stadion?
2: Nee, we hebben een mooie ruimte uitgekozen. We moesten natuurlijk even wachten hoeveel mensen zich zouden aanmelden. Dus het is een iets grotere ruimte geworden.
1: Ja.
2: En we starten wel met elkaar, hoor. En dan komt er een vorm van delen. Hè. Dus wie ben je, wat heb je die nacht gedaan en wat hoop je hier te vinden? Dat is volledig vrijblijvend. Ik kan me voorstellen dat een aantal daar helemaal niet op zit te wachten. En dat hoeft ook niet.
1: Nee.
2: En eigenlijk op basis van dat voorstellen en een aantal randvoorwaarden voor veilig ontmoeten, wil ik het maar noemen, die wij ze dan meegeven als ondersteuningsteam. Gaan ze elkaar ontmoeten. En dat kan in grote groepjes, maar de ruimte is ook groot genoeg om dat bijvoorbeeld één op één te doen.
1: Ja, dat deze avond er is gekomen, is dat voor jou al een reden om te zeggen het is geslaagd? Of wanneer kijk je terug op deze dag en denk je van, nou, oké, zo had ik het me voorgesteld en ik ben tevreden over hoe het verlopen is?
2: Heel eerlijk, Bart, ik heb dat nu al. Dus ik heb nu al echt een vervuld gevoel door wat er allemaal tot stand komt, zelfs achter de schermen. Hè. Dus mensen die helemaal niet gaan komen morgen, die hebben al verbinding met elkaar gevonden. Ambulancemedewerkers met een nabestaande bijvoorbeeld, of zelfs met een overlevende. Dat zijn zulke mooie momenten geweest. En dat heeft niets met deze avond te maken, maar puur met verbinden.
1: Ja. Kan ik me goed voorstellen. Het zal ongetwijfeld een hele bijzondere gebeurtenis worden. Emotioneel en denk ik ook heel heilzaam voor mensen. Ik wens je heel veel succes nog met de laatste voorbereidingen. Maar jou

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
2: Ik ben Henk en ik woon in Sint Pancras.
3: Bonjour, ik ben Lucie Steen, schilder in Zandvoort.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:30. In Heemstede is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De gemeente Uithoren heeft een omgevingsvergunning verleend voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 bewoners. Dat is papieren taal om te zeggen dat het AZC daar blijft. De locatie aan de Wiegebruinlaan mag nu 15 jaar open blijven. Tegenstanders houden vanavond een protestmars. Zij zijn er natuurlijk niet blij mee. Een plan voor de opvanglocatie zorgde eerder al voor veel onrust in Uithoren. Tegenstanders hingen Nederlandse vlaggen op die de gemeente weer weghaalde. En twee keer liepen die protesten zo uit de hand dat de ME eraan te pas moest komen. En dat verhaal is ook bekend uit Loosdrecht. En bewoners van de asielopvang in Loosdrecht hebben nu voor het eerst gereageerd op alle protesten daar. De afgelopen weken, het verhaal is bekend, werd er fel gedemonstreerd tegen die opvang. Relschoppers zorgden vaak voor ongeregeldheden. En dat was intimiderend voor de mensen die er al woonden.
7: It's a bad thing, like people screaming outside and putting fire.
8: Je zegt het heftig te hebben gevonden hoe die in Loosdrecht werd onthaald.
7: But I know these people are not the majority of people in Netherlands.
8: Maar zegt ook dat hij beseft dat het maar een kleine groep is.
7: We are not making any problems. We are so friendly.
8: Ik hoop dat Nederlanders zien dat we goede mensen zijn, zegt hij.
7: If they get to know us, we are just trying to live our life. We're not making any problems. Yeah.
6: Veel tegenstanders vonden dat de gemeente gebrekkig communiceerde over de komst van de asielzoekers. Maar de protesten werden uiteindelijk gedomineerd door extreemrechts. Vandaag staat PVV-statenlid Ronald van Tichelen voor de rechter. Van Tichelen reed in maart vorig jaar een Extinction Rebellion actievoerder aan. Statenlid reed na die botsing ook nog eens door. Deze verslaggever van ons, Jacqueline van Kampen, is dat. Die volgde de zaak vandaag.
9: Van Tichelen verklaarde over de aanrijding dat hij door het spandoek niet heeft gezien dat er iemand achter stond die hij zou hebben geraakt. Het OM vervolgt Van Tichelen voor poging tot zware mishandeling. Ook wordt hij verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval en voor gevaarlijk rijgedrag.
6: Ja, de updates over die zaak hoor je natuurlijk vandaag bij ons. En meer updates hoor je ook over de rechtszaak tegen de groep gewapende overvallers uit West-Friesland, die overvalbende. Die staan vandaag opnieuw voor een rechter. Ze werden een aantal jaar geleden al veroordeeld voor lange gevangenisstraffen. Maar vandaag begint het hoge beroep. Het is ongeveer een kwartier geleden begonnen met iets vertraging. Het gaat om vier verdachten die volgens justitie de harde kern vormden van de West-Friese overvalbende. Ze pleegden minimaal 7 gewapende woningovervallen. En 1 slachtoffer werd daarbij zelfs doodgeschoten. Anderen raakten zwaar gewond. Nog even wat vrolijks doen, want Curaçao bereidt zich voor op het wereldkampioenschap voetbal. Dat doet de selectie van Dick Advocaat gewoon lekker in Nederland. En gisteravond was er dus even tijd om de fans in Nederland te ontmoeten.
10: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
11: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
10: Zeker weten, hè?
11: Met Dick Advocaat.
10: Yes!
12: Ja, lachen toch in die dikke advocaat. Hoe doet hij dat toch ook?
6: Ongelooflijk. 78 jaar, oudste bondscoach op een WK ooit.
12: Ja.
6: Dat zou eigenlijk de trainer van Roemenië worden.
12: Oh ja.
6: Maar die overleed een paar weken geleden. Ja, dat heb je dan ook. Dan wordt ineens het risico dan.
12: Nou ja, Dick Advocaat is natuurlijk wel vaker tweede geworden.
6: Is hij tweede geworden? Wat? Nou,
12: niet met Oranje, maar met een van die 300 teams die ook.
6: Ja, dat is wel grappig.
12: Hey, maar heel even Curaçao, dat is een fijne selectie. Hè? De sfeer zit er goed in. Dat wordt lachen
6: leuk,
12: natuurlijk. Hè?
6: Dat is lachen. Dat is natuurlijk een verhaal om te volgen.
12: Ja.
6: Nederland heeft dan allemaal spelers die moeten dan allemaal uit de Premier League komen. En bij allerlei nieuwe clubs uit Barcelona en waar dan ook vandaan.
12: Maar veel Antillianen, mensen van het eiland, die zitten natuurlijk relatief dicht bij Amerika. Die kunnen ook even in het vliegtuig stappen en dan zijn ze er.
6: Ja, die kunnen het goed volgen, ja.
12: Dus dat wordt natuurlijk, ik hoop daar wel op een mooie. Je hebt natuurlijk straks die oranje massa. Nou, die zal wat minder groot zijn dan normaal.
6: Advocaatsarmy mag er ook zijn.
12: Ja, precies. En dan lekker met die trommels en gezellige dames.
6: Ja. Dus dat, leuk. Hartstikke leuk. En daar zit een mooi Nederlands tintje aan het zeker. Team van Curaçao. Maar ja, ze beginnen niet met een makkie. Maar het zou wel lekker zijn als ze die winnen. De eerste wedstrijd van het WK. Ja,
12: maar er zit altijd een stunt in. Kijk nog bij Saudi-Arabië, Argentinië 1-1.
6: Dus even een voorspellingje voor Curaçao Duitsland. Over 2,5 week.
12: 2-2.
6: Oh ja? 2-2? Gewoon 3-0, joh.
12: Heerlijk.
6: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bart.
12: Nou, gisteren concludeerde jij al dat het een beetje op en neer ging met de temperatuur. Hè? En vanavond zitten we weer, laat ik zeggen, op. En niet neer. Het is een warm.
13: Nee, dat klopt. Ja, inderdaad. Het is op dit moment een graad of 17. Maar vanmiddag dan zien we de temperatuur toch op de meeste plaatsen weer stijgen tot paarden ruim boven de 20 graden. En het wordt zo'n 25 graden in het gebied van Amsterdam en omgeving Haarlemmermeer. Zaanstreek, het Kennemerland en het Gooi. 24, 25 graden daar. En in de Noordkop en op Texel wordt het zo'n 20 tot 21 graden. De rest zit er zo'n beetje tussenin. En er is volop zon. Gisteren hadden we het een langere tijd niet overal, hoor. Want bijvoorbeeld in Den Helder op Texel bleef de zon zo'n beetje de hele dag schijnen. Maar Wijk aan Zee had maar 6,5 uur zon.
12: Oh.
13: Tegen bijvoorbeeld 13 uur op Den Helder. In Den Helder op de Kooi. En 15 uur zonneschijn in het oosten van het land. Dus er waren best wel verschillen. En over die zon gesproken. Den Helder bleef toch alweer een buitengewoon zonnig voorjaar. Normaal schijnt de zon van 1 maart tot en met 31 mei 617 uur. De teller staat inmiddels al op 717, dus 100 uren meer. En er komen nog een paar dagen bij. En het zou zomaar kunnen zijn, of het is vrijwel zeker in ieder geval, dat het op 3 na zonnigste lente wordt voor de regio Den Helder van ooit. Misschien wel de derde plaats, maar dat is nog onzeker. Maar de eerste twee plaatsen zijn onmogelijk, want dan zit je echt boven de 800 uren.
12: Ja.
13: Dus dat gaan we niet halen. Maar toch wel weer een zeer zonnig voorjaar daar dus.
12: Ja, opvallend.
13: Ja, en dan veel zon dus vandaag, dat mag duidelijk zijn. Er kan wel wat bewolking ontstaan in de loop van de dag. Het zal niet veel zijn en de wind is zwak tot matig uit het oosten. Bepalend voor het weerbeeld is een hoge drukgebied. Alleen dat hoge drukgebied dat neemt dan geleidelijk de komende 24 uur in betekenis af. En dat trekt via Centraal-Europa, Midden-Europa naar de Balkan. Dat betekent dat voor ons, dat morgen de lucht wat vochtiger in ieder geval gaat worden. Komt sowieso van het westen uit een front dichterbij. En het kan in de nacht een enkele bui opleveren. Ook morgenochtend misschien. Een enkele bui met nadruk. Voor de rest valt het wel mee, ook wel wat zon. En morgenmiddag dan wordt het toch op veel plaatsen meer dan 25 graden. 28 graden toch in een deel van Noord-Holland. Wel een beetje klam, hoge luchtvochtigheid. En de buienkans lijkt beperkt te blijven tot het binnenland. Misschien het gooien er ook bij. Het zou kunnen. En dan later in de middag ontstaan er zware regen- en onweersbuien. Maar dat gebeurt hoofdzakelijk in het zuidoostelijk deel van Nederland. En dat is vooral dus Brabant, de Achterhoek, Gelderland en Limburg. En de wind is morgen zwak tot matig, zuid tot zuidwest, later west. Nou, zaterdag waarschijnlijk meest droog weer. Er zijn wel wat buien, maar die zitten vooral in het zuiden van het land op een front wat blijft hangen. Op de Noordzee ligt nog een hoge drukgebied. De temperatuur loopt nog op naar 24 tot 25 graden. Aan de kust wat lager en dan zondag zien we de temperatuur wat zakken. De kans op regen wordt wat groter, maar echt wat wisselvalliger weer. Dat is echt voor volgende week aan de orde. En vooral op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, dus zeg maar het grootste deel van volgende week, zijn de neerslagkansen groot en daalt de temperatuur naar zo'n 18 graden aan de kust en elders 19 tot 20 graden.
12: Oké, maar voor het zover is, prima weer eigenlijk met lekkere hoge temperaturen. Nou, daar gaan we er lekker van genieten, Jan. Uitstekend. Dankjewel voor nu. En over een uurtje dan spreken we je weer, hè?
13: Ja, hoor.
12: ANWB Verkeersinformatie krijg je nog van twee meldingen. Eén forse wel, de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid, daar doe je er bijna 3 kwartier langer over. Dat is het gevolg van een ongeluk. Er zijn wel 2 rijstroken open. En de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Kaagdorp en het knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam. Daar bedraagt de vertraging 13 minuten.

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire.
1: The ring of fire.
0: The ring of fire.
2: Een groot en meeslepend leven. En altijd een zwak en een luisterend oor voor de verschoppelingen en de pechvogels van deze wereld. En dus trad hij ook regelmatig op in gevangenissen. Deze Johnny Cash, je hoorde hem hier. Na een broodje hete kip en Ring of Fire. Daarvoor trouwens ook nog Daft Punk en Get Lucky. Straks in Goedemorgen onze grote Belgische vriend Milo. You Don't Know komt eraan. Maar eerst een liedje dat mij, net als gisteren, weer doet denken aan die klasavond. Ik weet niet wat er aan de hand is hier op de radio, maar ik zit in een soort nostalgische trip. Gisteren had ik natuurlijk als de weekbrekers Don't You Forget About Me van de Simple Minds, ofwel Cock Robin, met The Promise You Made. Ja, dat zijn van die liedjes die gedraaid werden op wat bij ons dan de GSA heette. De grote schoolavond. Vrijdag en zaterdag. En die vrijdag, dat was wel wat hoor. En nou ja, dan werden die nummers gedraaid. En dan gewoon stonden we met z'n allen op de dansvloer. Geldt ook een beetje voor het liedje wat ik straks ga draaien. Van een duo dat haar sporen meer dan verdiend heeft in de muziekindustrie. Zij was vooral achtergrondzangeres. Werd al op haar vierde ontdekt door Quincy Jones. En die maakte vaak gebruik van haar diensten. Toen ze wat ouder was natuurlijk. Maar ze is te horen op nummers van Michael Jackson. Off the Wall, daar doet ze heel veel backing vocals. Ook op het album Razzmatazz van Quincy Jones is ze te horen. Ze had een grote hit met Baby Come To Me van met James Ingram. Hè? Afijn, Paddy Austin, ja, die kon wel wat. En hij is vooral bekend als producer, want hij produceerde, om maar eens wat te noemen, How Will I Know van Whitney Houston. We Don't Have To Take Our Clothes Off van Jermaine Stewart, ook allemaal van hem. You're a Friend of Mine, weet je wel, van Clarence Clemons en Jackson Brown. License to Kill van Gladys Knight zat hij ook achter de knoppen. Afijn, je kan je een slechter rijtje voorstellen. Hè? En goedemorgen hoor je nu Narda, Michael Bolden en Paddy Austin.
3: Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH.
2: Gimme, gimme, gimme.

hij zal ongetwijfeld weer aanschuiven tijdens het WK. Omdat hij zo gezellig over voetbal kan praten ook, hè? Milo, hoorde je met You Don't Know. En als ik nu even mijn mijl hou, kan ik nog een liedje draaien. Nou, dat ga ik doen dus. Dit zijn de Jacksons in Goedemorgen met Blame It on the Boogie. Ja, geef die maar weer de schuld.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 299.
2: Nummer 88.
1: 1000 van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips. Tip.

0: 100.000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5.
2: Bij NH. Dit is een uittip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
6: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
7: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Dit is een uittip.
8: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
9: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
10: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
11: Ik ben Sarah uit Bergen.
12: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 2:11, het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In de extra beveiligde rechtbank in Osdorp is vandaag het hoger beroep begonnen tegen de West-Friese overvalbende. 4 verdachten staan terecht in dat hoger beroep. Ze hopen op een lagere straf. Een paar jaar geleden werden ze al wel veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Bewoners van de asielopvang in Loosdrecht hebben de protesten als heftig ervaren. Dat zeggen ze tegen de NOS. Ze hebben voor het eerst gereageerd in de Nederlandse media. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Beste Theo,
0: Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
20: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Goedemorgen.
23: Met Bart Slim.

0: Nou, dat is dan vooral voor de zon, denk ik, hè, vandaag en morgen. Miss Montreal hoorde je met Schuilen. 13 minuten over 11.
1: Ciao tutti. Buongiorno.
0: Zeker. Uurtje 2 van deze donderdag. Ja, daar zijn we toch wel even zo bijna gedachteloos ingegleden. Hè? En dat uurtje, het lijkt altijd een beetje op het uur daarvoor en toch ook weer niet. Want in dit uur bijvoorbeeld hoor je, nou ja, zo'n praatje bij een plaatje. Want dat vind ik altijd leuk. Je hoort een toeter tijdens een plaatje. Je hoort het nieuws verpakt in een bulletinpraatje. En Jan Visser straks met zweet in zijn naadje. Nee. Ik zei dat hardop, hè? Nee, dit is een beetje wat je de komende uur kan verwachten. Ja, de toeterplaat die komt weer langs. Ik ga eens even kijken wat het hem is. Ja, nou ja. Ach ja, ik moet er eigenlijk niks over zeggen. Ik zit er zo vaak naast, dan denk ik, nou, dit raden ze nooit. En dan staat de telefoon letterlijk rood gloeiend. Of ik denk, easy peasy lemon squeezy, en dan gaat hij er niet uit. Dus laat ik me daar maar niet op vastpinnen. Wat dat betreft heb je helemaal niks aan mij. We gaan het meemaken in deze tweede uur van Goedemorgen op deze donderdag. Het is 28 mei. Op nhnieuws.nl vind je nu een verhaal over de kegelbaan in het kegelhuis aan de Terborglaan in Alkmaar na 125 jaar. En als gevolg van de afnemende populariteit van de sport verdwijnt die baan om plaats te maken voor een fitnessclub. Ja, dit alles tot groot verdriet van de kegelaars.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Het wonderschone en ook een beetje wonderlijke Days of Pearly Spencer draaide ik van David McWilliams. Ja, die is te mooi om in te gaan zitten rommelen. En het aanbod was ook een beetje karig. Niet heel veel woorden die je kan wegtoeteren. Die was helemaal intact gebleven. Nee, hij zat verstopt. De toeter vandaag in Something About You van Level 42. Hij was lastig. Rinette deed twee pogingen en had het ook bij de tweede poging niet goed. En dus zat ze wel qua klankkeur in de buurt. Even kijken, er kwamen appjes binnen van Richard, Gabrielle, Mees, Saïda en Rob. We hadden het allemaal bij het rechte eind. Die geef ik in ieder geval even deze en deze. Wat en hoppa. Alleen ja, er komt een appje binnen van ene Esme. Nou, en Esme lijkt dan heel erg op de naam van mijn vrouw. Dus ik dacht, die ga ik bellen. Want dan kan ik thuis vertellen van ik heb vandaag een cadeautje gegeven aan iemand die heel erg op jou lijkt qua stem. Maar die neemt niet op. Dus, nou ja, Esme, als je luistert. Je hebt wel gewonnen, maar ik krijg je niet te pakken. Maar ik ga dat in orde regelen. Dat gaat dan gebeuren tijdens een van de twee komende plaatjes. Wil je dan ook nog even het antwoord hebben? Voor de volledigheid. Ja, het goede antwoord was human. Is it so wrong to be human after all? En inderdaad, jongens. Dat moet er op de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: En

Robbie Williams hoorde je. Dan nog even een mededeling van huishoudelijke aard. De winnaar van Wat moet er op de toeter is getraceerd. Kost enige moeite. We hebben de redactie op losgelaten, de onderzoeksredactie. Die hebben een telefoonnummer en een e-mailadres en een adres achterhaald. Van Esme. Dus Esme gaat gewoon die prijs krijgen, hoor. Maak je geen zorgen. Hè? Anders blijft het zo boven de markt hangen. Zo'n onbevredigd gevoel.

Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Ik ben Iris en ik kom uit Hoofddorp.
7: Ik ben Joep en ik kom uit Bussum.
8: Ik ben Liz en ik kom uit Amstelveen.
9: Ik ben Stephanie en ik kom

0: 12 in Nieuwe Niedorp is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na een ongeluk in Wormerveer gisteravond is een 41-jarige motorrijder om het leven. De vrouw om het leven

0: gekomen. De vrouw die kwam uit de gemeente Alkmaar. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 6 uur... op de kruising van de N246 met de Kerkstraat. Door nog onbekende oorzaak kwam de motorrijder daar hard in botsing met een auto. Agenten die snel ter plaatse waren verleenden direct eerste hulp. De vrouw werd nog gereanimeerd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze later aan haar verwondingen. De bestuurder van de auto is een 23-jarige man uit Zaandam. Die is aangehouden. Ook hij is naar een ziekenhuis gebracht. En de politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De gemeente Uithoorn heeft een omgevingsvergunning verleend voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 bewoners. De locatie aan de Wiegebruinlaan mag daar 15 jaar open blijven. Tegenstanders die zijn daar niet blij mee en houden vanavond nog een protestmars, zeggen ze. Het plan voor de opvanglocatie zorgde eerder al voor veel onrust in Uithoorn. Tegenstanders hingen een Nederlandse vlag op die de gemeente weer weghaalde. Twee keer liepen de protesten zo uit de hand dat de ME moest ingrijpen. En de bewoners van de asielopvang in Loosdrecht hebben de protesten daar als intimiderend ervaren. Dat vertelt een van hen in een interview met de NOS in Amsterdam. De afgelopen weken werd er fel gedemonstreerd tegen de opvang in Loosdrecht. Ruilschoppers zorgden daar bovendien voor veel ongeregeldheden. En voor het eerst wordt er nu dus gereageerd door de bewoners zelf.
1: It's a bad thing, like people screaming outside and putting fire.
2: Je zegt het heftig te hebben gevonden hoe die in Loosdrecht werd onthaald.
1: But I know that these people are not the majority of people in Netherlands.
2: Maar hij zegt ook dat hij beseft dat het maar een kleine groep is.
1: We are not making any problems. We are so friendly.
2: Ik hoop dat Nederlanders zien dat we goede mensen zijn, zegt hij.
1: If they get to know us, we are just trying to live our life. We're not making any problems.
0: De opvang is intussen dus bewoond daar in Loosdrecht. Deze 24-jarige man die woont daar. Veel tegenstanders vonden dat de gemeente daar gebrekkig over gecommuniceerd had en dat dat anders had gaan moeten. Dat heeft de gemeente daar intussen ook erkend. De gewapende overvallers die 5 jaar geleden een spoor van vernieling trokken in West-Friesland staan vandaag opnieuw voor de rechter. In een hoger beroep willen ze een lagere straf krijgen. 2 jaar geleden werden al die overvallers al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Het gaat om 4 verdachten die volgens justitie de harde kern vormden van de bende. Ze pleegden minimaal 7 gewapende woningovervallen. Het ging er grof aan toe altijd. De slachtoffer werd zelfs doodgeschoten en anderen raakten zwaar gewond. Nou, in Osdorp is het vandaag begonnen dus, die rechtszaak. De rechter die begon daar ongeveer 9:45 mee. En dat is allemaal in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp. Eventjes voetballen dan nog. Curaçao is namelijk in Nederland de WK-selectie. Dick Advocaat staat daar natuurlijk aan het roer en ze trainen nu in Nederland. En dat betekent dat veel fans van de Antillen toch even gaan kijken.
3: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
4: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
3: Zeker weten, hè?
4: Met Dick Advocaat.
3: Yes!
0: Ja, mooi man. Hartstikke mooi. En geweldig dat ze erbij zijn voor het eerst met de oudste bondscoach van dat hele toernooi. Ja. En dat is dan ook nog eens een keer Dick Advocaat. En het kan alleen maar goed gaan, zou ik zeggen.
5: Ik moet mijn poeltjes allemaal nog gaan invullen. En de speelschema's zijn denk ik al wel bekend. Hè? Maar is er een theoretische kans dat Nederland Curaçao treft in de finale?
0: Ja, die is het denk ik wel theoretisch gezien. Ik weet even nou niet of ze... het is net een boom, ja. Hè? Die zo uitwaait en dan weer terugkomt bij elkaar.
5: Doen geloof ik ook 148 landen mee dit keer, hè?
0: Dus 64, zeg ik aan mijn hoofd. Weet ik even niet zeker, maar inderdaad. Ik heb het wel helemaal uit zitten puzzelen als Nederland eerste zou worden in de pool. Dan komen ze Marokko, kunnen ze dan tegenkomen. Ja. Canada tegenkomen, maar ook de Belgen, Frankrijk, noem maar op.
5: Ja, jongens, het grote speculeren en alle schema's en zo, dat gaat beginnen nu. Het is nog 2,5 weken.
0: 2,5 weken, en dan staat Curaçao bijvoorbeeld te voetballen tegen Duitsland.
5: Ja.
0: Makkie.
5: Ja, makkelijk, joh. Ja. Heeft Duitsland nog helemaal gepresteerd, joh, op dat WK.
0: Nee, precies. Het enige met die Duitsers is let even op bij de laatste minuut.
5: Ja, zeker. Ja. En de blessuretijd.
0: Ja. Kleinigheidje hou je. Hey, ik wil nog even één ding zeggen. Dat is nieuws dat net binnenkomt. Dat er is namelijk een behoorlijke wending in die overvalbendezaak die nu dient. Zojuist bekend geworden dat de politie nog 3 nieuwe overvallers heeft aangehouden. 3 mannen zijn dat, waarvan 2 uit Amsterdam. Okay. Nou, meer daarvan hoor je natuurlijk gedurende de dag bij ons. Meer nieuws check je in de app of op nrnieuws.nl.
5: Thanks Frank. Het weer dan, Jan Visser.
6: Over het algemeen schijnt de zon vandaag volop. En de temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 20 op Texel en rond Den Helder. En zo'n 25 graden in het zuiden van Noord-Holland. In deze vooral Haarlemmermeer, regio Amsterdam en het Gooi. en de wind is ermee zwak tot matig uit het oosten. De komende nacht en vrijdagochtend is er wat meer bewolking en kan er een enkele bui ontstaan. In de middag is het meest droog, al valt een onweersbui in het zuidoostelijk deel van de provincie niet uit te sluiten. Het wordt morgen klamwarm met middagtemperaturen tussen een graad of 24 op Texel en in de Noordkop en zo'n 28 tot 29 graden in het zuiden van de provincie. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten, later draaiend naar west.

Toen ze nog een stel waren. Sonny Bono. En Cher. Dat is alleen een voornaam, hè? Geen achternaam. I Got You, Babe. En daarvoor nog Belinda Carlisle. Met Heaven Is A Place On Earth. Straks een goedemorgen, Jan Smit. En Stilte In De Storm. Eerst nog even iets anders, ja. Moesten wij eens aan denken onlangs. Van die bands die dan in hun carrière ineens een soort muzikaal uitstapje maken. Snap je wat ik bedoel? Dat ze ineens iets gaan doen wat ze eigenlijk nooit deden. Met je afwijken van wat je gewend bent van ze. Nou, het bekendste voorbeeld is natuurlijk de band Kiss. Nou, die maakte jarenlang stevige rock'n'roll. Detroit Rock City, Rock'n'Roll All Night. En toen ineens lieten ze zich beïnvloeden door de disco-muziek. En kwam daar die monsterhit I Was Made For Loving You. Wat natuurlijk een hele andere ja, soortige plaat is dan Kiss tot dan toe maakte. Je had het bij de Red Hot Chili Peppers. Hè, die natuurlijk een beetje stevige punk-funk-achtige muziek maakte. Toen ineens een ballad opnamen wat ze nooit eerder hadden gedaan. En daar een dikke hit mee hadden. BZN, een voorbeeldje uit eigen land. Begonnen ooit als hardrockband. En toen overgestapt op, nou ja, wat het dan ook is dat BZN is. Maar dus ook ja, een uitstapje gemaakt. Bluff ging samenwerken met Counting Crows. En ik las nog ergens, helemaal nooit geweten, dat ZZ Top ooit begon als een countryband. En dus later overstapte op vuige rock en roll. En toen lieten ze hun baard groeien en dat werken. Zo. Nou, en ik heel even Duran Duran. Die band besloot ooit een uitstapje te maken naar hip-hop muziek. Verschillende keren. Er zijn al een album of drie of zo waarop, nou ja, een nummer te horen is wat door hip-hop geïnspireerd is. En dat, lieve dames en heren, hadden ze wat mij betreft beter niet kunnen doen. Ja, ze namen ooit een cover op van het legendarische nummer White Lines van Grandmaster Flash en The Furious Five. Nou, ik waarschuw je vast, oordeelt u zelf.

radar laten we het bij. Duran Duran, die dus even flirten met de hip-hop, hadden ze beter niet moeten doen. Ik zou zeggen, schoenmaker, blijf bij je leest. Hier is dan Duran Duran zoals we ze kennen.

0: gaan het hebben over traditionele vrouwen.
1: Oh. Ja. Astrid, wat ga je doen? Tradwives. Astrid, wat ga je doen? Superactueel onderwerp, Astrid.
0: Ja?
1: Ja, tenminste, ik lees daar veel over.
0: Over tradwives. Ik moest even kijken wat het betekende. Maar inderdaad, traditionele vrouwen die dus... En dan is het idee dat je echt thuis gaat zitten wachten... Ja. Tot je man thuis komt en je iets voor hem kunt doen.
1: Ja, maar
0: zijn
1: dan...
0: voeten masseren.
1: Ah, oké, maar je bent dan ook de hele dag bezig toch met het huishouden.
0: Het want huishouden.
1: Want hartstikke wel hard werken, toch?
0: Lekkere hapjes maken voor je man. Taarten bakken voor je man. Bed verschonen voor je man. Alles voor je man.
1: Maar dat maakt een opleving door, toch?
0: Het maakt een opleving door, vooral in Amerika. In Nederland zijn we daar gelukkig iets te nuchter over. Maar er is een musical over dit gegeven en daarover gaan we praten vandaag. Maar ik dacht even, is jouw vrouw een huisvrouw of een werkende vrouw?
1: Zij is een werkende vrouw die wel veel thuis werkt en dan ook even als ze even niks te doen heeft of zit te wachten op een ander, toch even de boel aan kant maken.
0: En wat is jouw taakje?
1: Ik doe de vaatwasser elke ochtend. Die ruim ik uit. En ik
0: ook met die trotse blik. Ik doe elke ochtend de vaatwasser.
1: Dat is een vast prik. Dus als mijn vrouw
0: 4 minuten werk.
1: Ja, als mijn vrouw opstaat, dan is de vaatwasser uitgedaan. Nee, maar ik doe ook de wasjes en zo. Want ik ben nogal peculiar over mijn eigen kleding.
0: Ja. Dus daarom doe je de was?
1: Ja, dat vind ik.
0: Niet omdat je ook kinderen hebt en de was de handen.
1: Die neem ik even mee. Maar, maar ik ben daar een beetje...
0: En wij hebben alles 50-50 verdeeld thuis.
1: Exact 50%?
0: Ja.
1: Oké. Nou, hartstikke goed.
0: De helft doe ik en de andere helft zeg ik dat hij het moet doen en ik niet. Ja. Maar als je jij het thuis anders geregeld hebt... Misschien, zoals mijn schoonzusje, is huisvrouw.
1: Ja.
0: En heel gelukkig daarin. En die heeft ook oppaskinderen en zo. En dan ben ik wel eens een beetje jaloers op.
1: Kan ik me voorstellen. Ja,
0: dat
1: als je
0: hartstikke leuk.
1: Daar
0: vreugde als het kan. Ja.
1: En voldoening uithaalt.
0: Dus, hoe heb jij het thuis verdeeld? Laat het even weten. 088-850-51-52. Misschien heb je een bijzondere verdeling. En misschien heb je wel een doodgewone verdeling. Dan wil ik het allebei heel graag horen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Dat is allemaal zo dadelijk bij Astrid. Veel plezier daarbij. Ik draai nog Rod Stewart met You Wear It Well. Nou, mag ook wel eens gezegd worden. Doedeloe, hè?

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
2: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
1: Zoals deze. C'est un beau moment.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Dit is een uittip.
2: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
10: Ik ben Monika, ik woon hier in Hoofddorp.
11: Ik ben Chris uit Amsterdam.
12: Ik ben Monique uit Opdam.
13: Ik ben Henny uit Hippolytushoef.
14: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Niet 2 voor 12, maar 2 minuutjes over 12 is het. Je krijgt de hoofdpunten van het regionale nieuws van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
17: Goedemiddag. Een verrassende wending in de zaak van een Noord-Hollandse overvalbende. De politie heeft dit jaar nog 3 mogelijke betrokkenen aangehouden. 4 verdachten uit die zaak vechten hun veroordeling vandaag aan in hoger beroep. Een motorrijder die gisteravond gewond raakte bij een ongeluk in Wormerveer is overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een vrouw van 41 uit Alkmaar. En scholen moeten meer kijken naar de leerling en minder naar de resultaten van hun toetsen. Dat adviseert de Onderwijsraad. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de Onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiras werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
24: June tot 2.
25: Met Astrid de Jong.

0: Zo voelt het ook een beetje. We zitten hier, het Pimpam Petrad staat al klaar. En het voelt allemaal een beetje als goede dingen bezongen door de Fine Young Cannibals. Good thing!
1: Goedemiddag, goedemiddag, hier vinden wij elkaar. Met praatjes en plaatjes, Astrid zit voor je klaar.
0: En ik niet alleen. Hè. Lotte is hier, dus wat er ook gebeurt in het nieuws, je hoort het weer in June tot 2. Maarten is hier, dus het gaat allemaal super soepel en alles is van tevoren al geregeld, want dat zit hij ook nog eens een keer te doen de hele dag. En we gaan het eventjes hebben over Thread Wives, want zo dadelijk gaan we het hebben over de musical die zo heet en die ook gaat over vrouwen die maar één doel in het leven hebben: hun mannen verzorgen. En dat pakt dan op een gegeven moment anders uit, maar dat is in de musical te zien. En toen vroeg ik me af, Maarten,
2: ja,
0: wie doet bij jullie thuis de schoonmaak en het huishouden?
2: Nou, ik niet.
0: Betekent dat niemand? Of is er een interieurverzorger als jij even niet op hebt?
2: Nee, ook niet. Ik heb Jeroen eigenlijk.
0: Jij hebt een
2: in
0: Jeroen.
2: De huishouding. Ja. Jeroen die heeft een beetje een fout gemaakt. Die is dus voor mij gegaan. Maar die wil tegelijkertijd ook heel graag iemand die dus de was doet en kookt. En ook kan koken, dat vooral. Want
0: handig.
2: Ik kook wel, maar ik kan het niet.
0: Ja.
2: Die lekker poetst en die dat ook leuk vindt. Zeg maar echt zo'n traditioneel type.
0: En toen viel hij op jou.
2: En toen viel hij op mij. Dus ik zeg ook al tegen hem, waarom ben je nou voor mij gegaan?
0: Ja, je kunt nog weg.
2: Nou, dat zeg ik er niet bij.
0: Maar jullie hebben ook nog hondjes, dus dat moet allemaal wel gebeuren, toch?
2: Ja, en ik moet ook wel zeggen, ik doe het ook wel.
0: Oh ja.
2: Maar met veel tegenzin. En ik ben ook het type dat als de bezoek is, dan is alles aan kant.
0: Oh wel.
2: Maar als ik weet, deze week komt niemand langs, nou, dan laat ik de boel ook de
0: Maar
2: boel.
0: Wat doe je dan de hele dag? Want je bent hier natuurlijk, ben je straks om 2 uur weer klaar?
2: Ja, nou, ik ben sowieso een type die niet veel, die vrij snel wel moe is.
0: Oh, uitrusten.
2: Ik vind het al snel zwaar allemaal, ja.
0: Ja, dat denk ik ook wel eens voor, ik denk als je huisvrouw bent, wat mijn moeder dus was,
2: ja,
0: dan volgens mij vind je dan ook de hele tijd dingen die gedaan moeten worden.
2: Precies. Zoals
0: dan ga je de theedoeken strijken.
2: Ja, inderdaad. Of het beddengoed strijken.
0: Ja.
2: Of de handdoeken. Nou,
0: ja,
2: dat
0: soort
2: mij
0: dingen.
2: Niet. Dat gaat achter een kistje of een kastje, deurtje gaat dicht.
0: Precies.
2: Als ik het nodig heb, zie ik het wel weer. Maar ben jij in het... Ja, nou, ik weet eigenlijk het antwoord wel.
0: Ik doe echt niks. Nee, dat is niet waar. Want ik ben de enige die iets doet thuis. Dus af en toe, maar wel pas als het moet. Als je denkt van nou, nu wordt het allemaal een beetje viezig.
2: Ja.
0: Maar ik heb ook mijn kinderen heel slecht opgevoed. En ik heb 2 dochters, die worden dus ook geen thread wives.
2: Oh, maar daar moet je mee oppassen. Want mijn ouders hebben mij ook niks laten doen. Toen ging ik op kamers, mooie parketvloer, ging ik dweilen. Ik dacht, dan moet je eerst een emmer leeggooien en dan gaan dweilen.
0: Maarten.
2: Dat hele pakket was krom getrokken.
0: Oh ja, nou dan ga ik alsnog proberen op te voeden, rijkelijk laat. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat thuis doet. Wie doet bij jou het huishouden? Laat het even weten. 088 850 51 52. Je hoeft er nooit meer te dweilen in ieder geval. Nee, dat risico neemt niemand meer.

0: hits. Een van de grootste disco-hits uit de jaren 70. Patrick Hernandez, Born to be Alive. Ik heb het eventjes nagezocht. Maarten, hoeveel denk je dat Patrick Hernandez krijgt... de zanger van Born to be Alive... hoeveel denk je dat hij krijgt per dag... nog iedere dag voor dit liedje?
1: Royalties en zo bedoel je?
0: Ja, wij hebben het nu weer gedraaid, dus levert hem weer 15 cent op.
1: Ja, ik hoor het niet zo heel vaak. Dat is al vast veel, 100 euro per dag.
0: Tussen de 800 en de 1500 euro per dag krijgt hij per dag. Nou. Dus, keer 365, dat is jaaropbrengst. Krijgt hij nog steeds aan de inkomsten van dit liedje uit 1978.
1: Wat lekker eigenlijk. Dan, je maakt één hit en je hoeft nooit meer te werken.
0: Nou, maar wat moet je met al dat geld? Als je iedere dag 100 euro krijgt.
1: Geef maar aan mij hoor. kom wel op.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Bijvoorbeeld aan een schoonmaker in huis of een schoonmaakster. Dat is een goed idee voor jou. Heel veel ophef in de app over het feit dat jij een hele emmer water over het laminaat hebt gegooid.
1: Ja.
0: Iedereen met laminaat die zit met de rillingen over zijn rug te luisteren.
1: Inmiddels doe ik het niet meer hoor. Het was één keer en nooit weer.
0: Nee. En een wijze les. Ja, en dat weten we nu allemaal. Als je nu thuis zit en je gaat nog op kamers. Nooit met een grote nattigheid op het laminaat. Daar gaat het stuk van. Gerrit.
2: Goedemiddag Astrid.
0: Goedemiddag. Ben je een beetje een poetser, Gerrit?
2: Ja, op zich wel hoor. Toen ik nog verloofd was met mijn toenmalige vriendin... toen hadden wij het zelf gesproken. Doe jij de ene dag het huishouden, dan doe ik het andere dag het huishouden. En het koken, dat deden wij altijd samen.
0: Ja, maar dat is het beste, hè? Om daar echt afspraken over te maken. Ja.
2: Ja, zeker. En even één ding. Je hoeft je niet ongerust te maken. Ik heb geen verkramping meer in mijn kuitspieren gehad.
0: Oh, gelukkig. Ja, dat is een heel ander programma. Daar hebben we het over kuiten gehad. Ja.
2: Ja, klopt.
0: Oh, gelukkig. Nee, maar fijn om te weten, Gerrit. Dankjewel. Ja,
2: okay. Tegenwoordig, ik ben alweer single, maar ik heb wel gewoon altijd dat hele punctuele van het vasthouden van het schoonhouden van mijn huishouding heb ik altijd er nu toe gehad.
0: Ja, het is gewoon een gewoonte die je aan moet leren, maar waar ik te laat mee ben. Maar bedankt voor het feit dat ik nu weet dat het wel mogelijk is.
2: Zeker. En wat je ook nooit bij je kinderen moet doen. Je moet het ook niet zeggen, want je moet het dringend opleggen. Nee, je moet ze laten zien van, hey, kijk, dit kan het uit voortvloeien.
0: Oh, dat is het natuurlijk. Ja. Ze hebben nooit gezien dat ik schoonmaakte. Dus nu denken ze dat het... ik moet gaan schoonmaken als ze er zijn.
2: Ja, of betrek ze er gewoon bij. Van, maak er gewoon een soort van evenement van.
0: Ja, maar ik wil niet dat ze me haten.
2: Nee. Maar laat ze niet, joh, als je nou dit gaat doen, dan is dit het gevolg van.
0: Ja, nou, ik ga het proberen. Dankjewel, Gerrit.
2: Is goed, dankjewel.
0: Doeg. Moest jij helpen in huis vroeger, Maarten?
1: Nee, dus heel weinig. Daarom kon ik ook niet dweilen. Nee. En ook de
0: of je hebt daar ook een keer gedweild toen je klein was.
1: Nee, ik hoefde niks te doen. Ook de vaatwasser inpakken. Ik wist helemaal niet dat ding hoe dat er van binnenuit zag.
0: Nee, Maarten, doe jij dat maar niet. We zijn gehecht aan onze vies. Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Gewoon zo onhandig dat het niet hoeft. Ellie.
3: Ja.
0: Hallo Ellie.
3: Leuk dat je er weer bent.
0: Dankjewel, leuk dat jij er weer bent.
3: Ja, en ik zal je vertellen, ik ben een meisje geweest, heel erg verwend. Ik hoefde nooit iets te doen, mijn vader was account, want die werkte thuis. Dus zei hij, laat papa maar afwassen. Ik mocht nooit wat. Maar nu, ik heb nooit geen gezin gehad, maar als er visite was... Ik stond af te wassen, ik stond te bedienen, ik stond dat te doen. Ik deed alles en nu heb ik een hulp in de huishouding.
0: Ja.
3: En dan zeg ik, ga lekker zitten en dan help ik je weer.
0: Ja.
3: En dan heb ik er gewoon in die huishouding weer. Als ik een man had gehad met een gezin, was ik een sloofje geweest. Want ik deed altijd, ik zette zijn pantoffels nog neer bij wijze van spreken.
0: Ja, dat is het ook wel weer, hè? Dat je dan, als je helemaal lekker bezig bent... en vaak denk je ook dat je het beter kan dan een ander...
3: Nou, dat denk ik dan niet. Maar
0: dat denk ik wel.
3: Hier en daar, ik eet wel. Ik eet koken doe ik niet zo graag.
0: Nee.
3: Maar ik kom hier daar en dan eten. En dan moeten de mensen afruimen de taal. Ik zeg, wacht maar, ik help je wel.
0: Ja, hè? Ja.
3: Ik ben altijd bezig. Nog, ik word 2 augustus word ik 82, maar ik ben altijd in de weer.
0: Ja, nou, maar dan blijft het ook lekker fris, toch?
3: Want dan zegt die hulp, wat moet ik hier eigenlijk doen?
0: Ja.
3: Ik ga lekker zitten met mijn koffie drinken.
0: Ik heb een tijdje dan een hulp gehad. Maar dan, voordat ze kwam, ging ik alles poetsen. Want anders schaamde ik me over de toestand.
3: Een dag tevoren. Want ik heb ook laminaat. Zegt ze, het is het hier netjes. Ik zeg, ja, ik heb pas een laminaat gedaan. Dat moet ik toch doen. Kan lekker zitten, zeg ik. Dat vind ik gezelschap leuker.
0: Ja, nou ja, dat is ook fijn.
3: Ik ben allemaal alleen. Ik ben 5 mensen.
0: Ik wil...
3: Begrafenis gehad. Ik had zoveel leuke uit Den Haag, allemaal vriendinnen. We gingen altijd op stap boven mijn buren. Van allemaal buitenlandse mensen boven. Ik heb niemand meer. Maar ik bedoel, ik was altijd degene. Alleen degene, dan mijn vriendin, die deed dan de drankjes.
0: Ja.
3: En ik deed alles.
0: Ja, nou ja.
3: En hadden ze zoveel gedronken, hadden ze alles zonder gespuug. Dan kon ik het opdragen.
0: Oh, dit zijn vieze verhalen. Nee, je moet nooit over spugen praten op de radio. Nee, dan zetten mensen de radio uit. Er is onderzoek naar gedaan. Oh, Ellie.
3: Nee, lieverd, maar ik moest het opruimen. Ja. Want nu waren ze zo betopen.
0: Nou, als je ooit nog een hulp nodig hebt, dan wil Maarten wel bij jou niks komen doen. Dank je wel voor je verhaal.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
0: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Ik ben Anne uit Akersloot.
8: Ik ben Mireille uit Heilo.
9: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
10: Ik ben Petra uit Wormerveer.
11: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is precies 12:30. In Edam is het nu 17 graden. Je krijgt het nieuws uit Noord-Holland van Lotte Dekker. Goedemiddag Lotte.
14: Goedemiddag. Een verrassende wending in de zaak rondom een Noord-Hollandse overvalbende. Na een verklaring van een van de verdachten heeft de politie eerder dit jaar nog 3 mogelijke betrokkenen aangehouden. Daarmee komt het aantal verdachten in de zaak op 10. Vandaag is de eerste zitting in het hoger beroep van 4 verdachten in die zaak. Zij proberen een lagere straf te krijgen. Zo'n 5 jaar terug liet de groep overvallers een spoor van vernieling achter in West-Friesland. Temu krijgt een boete van €200 miljoen. De Europese Commissie legt die op aan de Chinese webwinkel. Is omdat ze niet genoeg zouden doen om illegale producten van het platform weg te houden. Maar volgens de digitale wetgeving van de EU moet dat wel. Nooit gaf de EU eerder zo'n hoge boete aan een bedrijf voor het overtreden van die regels. Het bedrijf krijgt tot eind augustus om de situatie te verbeteren. Als ze dat niet doen, kunnen ze nog meer boetes krijgen. Door een ongeluk in Wormerveer is gisteravond een motorrijder overleden. Dat laat de politie weten. Begin van de avond botste de motor hard met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is niet duidelijk. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later aan haar verwondingen overleed. De bestuurder van de auto is aangehouden. En scholen moeten meer kijken naar de leerling en minder naar de resultaten van hun toetsen. Dat adviseert de Onderwijsraad. Ze zeggen dat er te veel aandacht uitgaat naar selectietoetsen en cijfers. Die worden gebruikt om leerlingen te selecteren, maar ook om de kwaliteit van scholen of het onderwijsstelsel als geheel in de gaten te houden.
15: Wij maken er eigenlijk een punt van dat die verschillende functies vaak door elkaar gehaald worden, waardoor eigenlijk die functie van toetsen voor als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt. En er heel veel druk komt op leerlingen, maar ook op leraren en scholen, om die toetsen zo goed mogelijk te maken. Alsof een toets iets is wat je moet halen.

0: in plaats van dat het je ondersteunt in je leerproces.
1: Dat was te horen bij de NOS. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Lotte. En dan gaan we... Oh, net een kikker in mijn keel, want we gingen net naar het weer... maar gelukkig is Jan Visser goed bij stem. Jan, goedemiddag.
3: Astrid, goedemiddag.
2: Als jij praat, ga ik even hoesten, ja?
3: Ja, dat is goed.
2: Fijn, ga je gang.
3: Ja, nou, het is vandaag wederom prachtig weer. Gisteren hadden we toch wat langere tijd in een deel van de provincie bewolking. Maar dat is nu niet aan de orde. Ook had het wolkensluiers. Maar voor de rest volop zonneschijn. En de temperatuur is inmiddels op veel plaatsen al gestegen. Naar rond de 20 graden, onder meer in permanent Schiphol, Wijk aan Zee. En we gaan door richting ruim 20 graden, of rond de 20 graden op Texel en in de Noordkop. En ten zuiden van het Noordzeekanaal wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Dus dat geldt met name dus voor de Hamermeer, Kennemerland, Amsterdam en het Gooi. In het zuiden van Nederland zijn vanmiddag later in de middag, want de maximumtemperaturen worden later in de middag bereikt, waarden tot 27 à 28 graden mogelijk. Kortom, volop zomerweer, volop meizomer en een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Komende nacht en morgenochtend zien we wat veranderingen in eerste instantie optreden. Er komt wat meer bewolking, samenhangend met een front dat de laatste dagen ten westen van ons land ligt, maar nu weer wat terugkeert. En dat gebeurt als warmtefront. Daarachter is de lucht vochtig. En de passage van het front kan gepaard gaan met niet alleen wat meer bewolking, maar mogelijk ook een enkele bui. Morgenmiddag volgt er nog een front. Dat is wat actiever het land inwaarts. Daar ontstaan enkele buien. Met kans op onweer en windstoten. En zwaardere buien doen zich morgen aan het einde van de middag en in de avond voor echte forse onweersbuien in het zuidoosten van het land. Maar bij ons valt het wat dat betreft allemaal best wel mee. Wordt morgen wel heel warm met temperaturen, ook al vanwege de toenemende luchtvochtigheid, klamme warmte, tot zo'n 27 à 28 graden. Aan de kust en in de Noordkop wat lager. En er is een zwakke tot matige wind, eerst uit het zuiden tot zuidwesten, later uit het westen. Zaterdag blijft het waarschijnlijk meest droog weer, geregeld zon. Temperatuur komt nog op zo'n 24, 25 graden uit, op veel plaatsen aan zee wat lager. Want vanwege een noordelijke wind die er dan staat, niet al te sterk trouwens. En vanaf zondag zien we dan een overgang naar toch wel wat wisselvalliger weer. Met name na het weekend krijgen we toch wel vaak te maken met van tijd tot tijd regen of buien. En de temperatuur gaat wat zakken.
2: Kijk, heb ik het toch allemaal gehoord tussen het hoesten door? Gelukkig, want voorlopig dus lekker weer. Ja. En de barometer, hoe hangt die erbij, Jan?
3: 1026, nog steeds hoge barometerstanden.
2: Oh, blij dat ik niet gegokt heb, want dan zat ik er echt weer naast. En een spreuk heb je natuurlijk ook voor ons.
3: Kruipen de padden uit hun hol, dan schieten de luchten vol en krijgt geen regen op uw bol.
2: Heb je al een pad gezien, Jan?
3: Nee, nog niet vandaag. Nee.
2: Ik vind als je dit soort spreuken hebt, moet je ook even een rondje lopen om te zien of de padden uit hun hol kruipen.
3: Ja, dat is zo. Ja.
2: Nou, als iemand thuis denkt, ik heb een pad gezien, 088 850 51 52. Dankjewel weer, Jan. Doeg.
3: Oké, hoi.

0: Vogeltje, Nelly Furtado. Even een leuk weetje over Nelly Furtado, Maarten. Weet je überhaupt wie Nelly Furtado is nog?
1: Ik
0: ja, van
1: I'm
0: Like
1: goed.
0: A Bird natuurlijk.
1: Ja, een man-eater.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is ook grappig. Is een van de weinige mensen waar ik nog indruk mee maak op mijn dochters. Dat ik zeg, die heb ik geïnterviewd. Dat zeggen, echt?
1: Oh,
0: vinden ze leuk.
1: Geïnterviewd, ja?
0: Ja, dat is wel lang geleden hoor, op Lowlands. En leuk weetje, zij is 1,51 meter.
1: Ja.
0: Zij is echt heel klein.
1: Ja, en wat ik ook leuk aan haar vind, is dat zij ook een beetje haar... Want zij is heel erg, ze was vroeger heel slank, moest allemaal. En zij heeft nu zoiets, het boeit me niet, dit is mijn lichaam. En ik omarm het. En dat vind ik heel goed.
0: En dan word je rond.
1: Ja, maar het staat heel goed. Ze is een hartstikke mooie vrouw.
0: En zo hoort het ook, goed zo maken.
2: NH. June tot 2.
3: Speel de pim.
2: Bam. June tot
3: 2.
2: Pim. Pim. June tot 2. Speelt Pim. Bam, pet.
0: Straks gaan we het hebben over traditionele vrouwen die thuisblijven om voor hun man te zorgen. Nou ja, daar gaan we het inhoudelijk heus nog wel over hebben. Maar voor nu spelen we Pim Pam Pet met iets wat je gebruikt in het huishouden. Iets wat je gebruikt in het huishouden. En dat moet beginnen met de letter F. Oeh, die is moeilijk. De letter F van fiets. Een fiets gebruik je niet in het huis. Is er iets met een F wat je gebruikt in het huis? Ik kan niks verzinnen.
1: Ik kan niks verzinnen. Maar onze luisteraars hebben onze luisteraars heel creatief.
0: Moet ik een andere letter doen?
1: Nee, maar
0: proberen we het even met de F?
1: Ja, de mensen weten.
0: Want we moeten wel twee mensen hebben die uiteindelijk het spelletje op de radio gaan spelen.
1: Ja, maar je zal je verbazen. Nu gaan al die mensen helemaal creatief nadenken. En die komen met allemaal antwoorden. En dan lijken wij heel
0: dom. Met de F? Iets uit het huishouden met de F?
1: Ja, geloof mij.
0: Nou, ik ga het zien. 0888 50 51 52. Dat klinkt als een telefoonnummer en dat is het ook. Maar je kunt ook appen naar dat nummer. Dus 0888 50 51 52. Ik zie lampjes. Mensen kunnen iets verzinnen met letter F?
1: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd.

0: Paul Simon. En terwijl die onderweg daar naartoe is, gaan wij Pim Pam Pet spelen.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En ik was op zoek naar iets dat je gebruikt in het huishouden met de letter F. En je had gelijk, Maarten. Mensen die NH Radio luisteren zijn extreem creatief.
2: Ja.
0: Ja, het is echt. Ik moet wel zeggen dat veel mensen de neiging niet kunnen onderdrukken om letters of woorden met een F te gaan schrijven die eigenlijk met een V zijn.
2: Ja.
0: Zoals vaatwasser.
2: En vrouw.
0: Vrouw, ja. Vrouw in het huishouden. Met een F ook.
2: Ja,
0: ja, wel goed gevonden allemaal. Hey, wat gebruiken ontzettend veel mensen nog een frituurpan?
2: Zeker.
0: En ik heb weer hernieuwd kennis gemaakt met de flessentrekker of de flessenlikker.
2: Flessentrekker en de flessenlikker.
0: Wat gebruiken veel mensen. Ik gebruik geen flessen meer voor de vla en zo, maar nog wel een flessenlikker.
2: Ja, je betaalt nu ook 28 euro voor een pak vla. Ja, dan haal je ook alles eruit, toch?
0: Ja. Oh, je kunt een flessenlikker natuurlijk ook in een pak vla gebruiken. Ja. Oh ja, natuurlijk. Kijk, wat heb ik weer een hoop geleerd vandaag. Erwin?
3: Ja?
0: Hallo?
3: Hallo.
0: Niet zo verbaasd doen, je doet mee een Pim Pam Pet.
3: Ja, ik zat te kijken of de televisie zacht moet zitten of hard.
0: Oh ja, nou, de televisie heeft vertraging, dus daar hebben we niet zo heel veel last van. Maar als je goed naar de telefoon luistert, hoor je hem ook, toch?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja. En wat had je meegenomen met de letter F?
3: Flessenlikker.
0: Oh, de flessenlikker.
3: Ja.
0: Maar heb je die daadwerkelijk in huis?
3: Nee, maar ik vond dat wel een interessant ding.
0: Ja, hè? Ja.
3: Ja.
0: Ik denk dat uit de erfenis van mijn moeder ook nog wel ergens heen moet liggen.
3: Het, ja. Want je gebruikt het niet meer eigenlijk.
0: Nou ja, Maarten dus wel, om de allerlaatste restjes vanillevla uit het pak te halen.
3: Oké.
0: Okay. Ja, dus sommige mensen. Maar dan moet je hem denk ik wel bij de kringloop kopen. Want nou, misschien dat ze gewoon nog te krijgen.
2: Die zijn we helemaal terug van weg geweest.
0: Kun je gewoon nog kopen.
2: Flessen lekker is een comeback.
0: Ja. Goed dat jij dat weet. Ja. Nou, dus hele goede bijdrage, Erwin. Petra.
4: Hallo.
0: Hallo Petra, wat had jij?
4: Ja, ik had fijnsnijder, maar een fijnschiller.
0: Een fijnschiller, oh ja.
4: Ja, maar ja.
0: Heeft Maarten dat goed gerekend?
4: Ja, want ik dacht later, het is waarschijnlijk eerder een dunschiller.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar dan sla je ook weer fijn, ah joh.
0: Ja, maar dus Maarten is altijd heel streng, tenzij zijn pet anders staat. En hij heeft precies zo'n dag.
4: Oh, mazzel.
0: Ja, dus, en ik vind het mooi gevonden. En ik denk, ja, als je een dunschiller een fijnschiller noemt, dan denk ik dat je er bij iedereen mee wegkomt.
4: Dat
0: we allemaal zo'n schilmesje voor ons.
2: Het dekt de lading, toch?
0: Ja, precies. Ja. Nou, dan gaan we spelen. Het is heel eenvoudig. De eerste die 3 punten haalt, die wint maar liefst 50 euro aan tegoed bij Plutosport. Ik zag al foto's van mensen die er allemaal shirtjes voor gekocht hadden. Dus iedereen wordt er blij van. Maar het gaat natuurlijk vooral om de eer, hè?
3: Mm-hmm.
0: Denkt Erwin. Ja, ik zal wel zien. Oké, we gaan spelen. En we beginnen, een van mijn lievelingsvragen is, we beginnen met iets dat groen is. Iets dat groen is.
3: Oké. Okay.
0: Wat zeg je?
3: Oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay. Oh, je gaat akkoord. Denk erom, het moet iets zijn wat dus niet blauw of geel kan zijn. Anders dan schiet Maarten meteen in zijn strenge paniekstand. Iets dat groen is met de letter S van Saskia.
2: Mm. Heel veel planten zijn groen.
4: Ja.
0: Ik draai ondertussen nog een keer hoor.
2: Wat zeg je Petra?
4: Spiruelia is een plant volgens mij.
0: Wie?
2: Spiruelia.
0: Oh, rekenen we spiruelia goed.
2: Is dat een plant?
0: Ik denk het wel.
4: Volgens mij wel, ja.
2: Spiruelia. Dat is een plant. Ja.
0: En hij is
2: en ook
0: groen.
2: Nog hartstikke groen.
0: Ongelooflijk. Ja, ja, knap hè, Erwin. Dat is toch eventjes complimenten voor Petra. En daarmee heb je 1 punt. Dan spelen we hem nu ietsje makkelijker. We spelen nu om een schrijver. Een schrijver. Voornaam of achternaam moet beginnen met de E van Eefje. Het is een beetje een trage Pim Pam Pet dag.
2: Ja, je zegt makkelijker schrijven.
3: Vind ik
2: makkelijker.
3: Vind ik het moeilijker.
2: Ja.
0: Oh. Ja? Ja, moeilijker schrijven, ik weet er wel een.
2: Ja?
0: Ja.
2: Nou?
0: Evert Hartman.
2: Nou, jij zegt het.
4: Frederik van Eden.
0: Wat zegt ze?
4: Frederik van Eden.
0: Oh, dan moet Maarten weer even googlen, hoor.
2: Frederik.
0: Ze zegt het ook allemaal. Dus Pieter Wimella en Frederik van Eet is met dubbel E, volgens mij. Maar dan ben ik,
2: het is een arts en psychiater.
0: En schrijver. Kijk
2: en dichter
0: daar.
2: En schrijver.
0: Ja, hoor.
2: Zo. Uit de hoge hoed.
0: Oké, zullen we dan als derde een dier doen? Om het voor iedereen eventjes behapbaar te maken. Ja. Een dier met de letter X. Nee, hoor, nee, dat is een grapje. Met de letter B van Bastiaan.
2: Ja, opnieuw Petra. Dan
0: Erwin,
2: hebben we de winnaar.
0: Erwin.
3: Ja, ik lig te slapen, hè.
0: Ik dacht, dan hebben we nog verbinding. Maar ja, het heeft ook eigenlijk geen zin, want Petra heeft ze binnengesleept.
3: Ja.
0: Ja, het was echt een hele prestatie, maar het is gelukt. Petra heeft die cadeaubon binnengesleept. En Erwin... Erwin, je hebt zo weinig gezegd dat je vast binnenkort nog een keer mee mag doen.
3: Maar ik ben normaal heel snel in een spelletje.
0: Nou, maar dat is het, hè. Dat is het. En als het er dan van moet komen, dan is het er opeens niet meer. Zo nee, werkt het met spelletjes. Ja, dat mag jij niet zeggen, Petra, want jij hebt gewoon 3 punten en Erwin 0.
4: Ja, de vorige keer heb ik ook verloren, dus ik weet hoe het voelt.
0: Oh, oké. Okay. Dan is het voor jou een generale, Erwin. Jou spreken we dan vast binnenkort weer.
3: Dankjewel.
0: Goed zo, dag Erwin. En Petra, bedankt en gefeliciteerd, hè?
4: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Jij ook.
5: Den Helder is voor velen een paradijs.
6: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
5: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
7: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
5: Is het daar nu wel veilig?
8: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
5: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
9: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
12: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
15: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
16: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
17: Dit is een uittip.
18: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
17: Dit was een uittip.
19: Pelgrim verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
20: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum.

0: Het is precies 1 uur. De hoofdpunten van het regionale nieuws krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
1: Goedemiddag. Een verrassende wending in de zaak van een Noord-Hollandse overvalbende. De politie heeft eerder dit jaar nog 3 mogelijke betrokkenen aangehouden. 4 andere verdachten uit die zaak vechten hun veroordeling vandaag aan in hoger beroep. De motorrijder die gisteravond gewond raakte bij een ongeluk in Wormerveer is overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een vrouw van 41 uit Alkmaar. En in Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 bewoners. Komt in een leegstaand kantoorgebouw en mag 15 jaar blijven. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: tot 2.
11: Met Astrid de Jong.

0: Nick Kershaw hoorde je.
1: Goedemiddag, goedemiddag, hier vinden wij elkaar. Met praatjes en plaatjes, Astrid zit voor je klaar.
0: Nog een uurtje, June, tot twee en ik heb gezelschap gekregen. We zitten hier ineens met z'n vieren. Drie vrouwen zijn er aangeschoven. Judith Boessen, Sterre Verschoor en Elena Hakkaert. Zij spelen de musical Tradwives, onder andere in Noord-Holland. Op 3 juni, heel binnenkort al in Alkmaar. Op 12 juni in Hoorn en 21 juni in Amsterdam, hè, dames?
2: Ja.
0: Ja. En de rest van het land, want waar moesten jullie straks ook alweer heen?
3: Assen.
4: Ja, naar Assen gaan we nog even door.
0: Gewoon het hele land door met z'n drieën. En we hebben het ook in de uitzending al even over Tradwives gehad. Oftewel die traditionele vrouwen wiens leven bestaat uit het ten dienste staan van de man. Maar dat is niet de hele lading van de musical. Hè. Je zit niet dikke anderhalf uur naar alleen maar Tradwives te kijken.
4: Nee, zeker niet. Het begint in de Tradwife-wereld, maar daarna gaan we nog veel meer laten zien.
0: Nou, zitten jullie hier met z'n drieën? Jullie vormen ook met z'n drieën Club Satelliet. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
5: Ja.
0: Kijken allemaal naar elkaar aan.
5: Wij zijn een collectief. Wij zijn 2 jaar geleden begonnen met het idee van deze voorstelling. En wij maken, spelen, produceren alles zelf. Dus we hebben het script zelf geschreven, de muziek zelf gemaakt en we spelen de voorstelling zelf.
0: Is dat niet heel lastig in het huidige culturele klimaat om dat helemaal zelf te gaan doen?
5: Ja, de fondsenwerving is pittig. Daar is heel veel tijd naartoe gegaan. Ja. En we zijn heel blij dat we het nu kunnen maken. Maar daar hebben we wel heel wat aanvragen voor moeten doen.
4: Ja, we hebben wel meteen geleerd dat je in de praktijk eigenlijk toch vaak meer bezig bent met al het zakelijke. Dus van fondsenwerving naar productionele zaken, naar ook marketing uiteindelijk. Dat je daar meer mee bezig bent dan met het artistieke soms. Dat zit ons elkaar soms in de weg.
0: Nou, jullie maken ook met z'n drieën de voorstelling, zijn hier nu ook met z'n drieën. Hoe komen jullie aan elkaar?
3: Ja, Sterre en ik die kennen elkaar al super lang. We hebben bij elkaar in de klas gezeten. We hebben op het conservatorium op Godarts gezeten. En daarna zijn we ook met elkaar nog heel veel andere voorstellingen en projecten gaan doen. En die samenwerking voelde zo goed dat we zeiden, we willen weer iets nieuws, maar dan met iemand erbij. Een kracht erbij. En Elena die kende ik een beetje via feestjes en zo. En we hadden een hele goede klik. In de zin van dat we altijd op feestjes zo naar elkaar uitspraken van, wij moeten ooit eens gaan samenwerken. Want ik vind jouw muziek zo vet en ik vind jouw teksten zo tof. En nou, in die zin dachten we, laten we Elena eens berichten. En toen gingen we koffie drinken en dat klikte meteen supergoed.
0: Toen kwamen jullie bij de Tradwives. Hoe kwamen jullie op deze voorstelling, Sterre?
4: Ja, toch ook scrollen en die Tradwives langs zien komen en denken, oh, dit is heel fascinerend. Wij hadden wel veel in die tijd, had net de PVV gewonnen. En wij hadden veel gesprekken over bubbels waar mensen in leven. Omdat wij zelf in een vrij progressieve linkse bubbel zitten. En dat er weinig contact tussen die bubbels is. En die Tradwives stonden zo ver van ons vandaan dat we dachten, hey, maar hier hebben we het steeds over. Dit is interessant. Dus wat wij zien elkaar zelf als drie feministen. Wat nou als we juist daar instappen en kijken, wat kunnen we bij deze mensen vinden waarin we onszelf ook herkennen.
0: Ja, en dan zijn jullie natuurlijk gaan verdiepen nog eens wat extra in die vrouwen die het fijn vinden, of in ieder geval het fijn lijken te vinden, om constant voor die man te zorgen. Ja. Hebben jullie ook een beetje begrip voor die vrouwen gekregen?
5: Nou, ik denk dat daar een grote nuance in is. Ik denk waar wij wel heel veel begrip voor hebben gekregen, want we hebben echt heel veel verschillende vrouwen gesproken. Wij zijn alle drie geen moeder, dus we hebben thuisblijfmoeders gesproken en ook echt extreme Tradwives. En waar wij denk ik wel echt begrip voor hebben gekregen en minder oordelend over zijn geworden, is dat er vrouwen zijn die een ander leven ambiëren dan wij ambiëren. En die niet een hele musical op poten willen zetten, maar die gewoon echt heel gelukkig worden van moeder zijn. En daar, voor wie dat de grote droom is. En dat de zorgtaken ondergewaardeerd zijn. En daar zijn wij denk ik wel heel erg, oordeellozer in geworden. Maar dat er vrouwen zijn die nog steeds uitdragen op social media en überhaupt dat heel erg geloven dat zij onderdanig zijn aan een man. Daar hebben wij nog steeds wel een mening over. En dat vind ik nog steeds wel echt heel gevaarlijk als ik dat voorbij zie komen. En jonge meiden zien dat voorbij komen alsof dat het leven is. Of alsof dat is hoe het hoort.
0: Ja, als je het wil, is er natuurlijk niks mis mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat die influencers, mensen die dat op sociale media doen, dat het een soort voorstelling op zich is. Een soort optreden op zich. Ja. Of is dat niet wat je erin herkend hebt?
3: Nou ja, het is soms best wel. Het is soms best een gek iets, omdat ze zeggen, vrouwen mogen niet werken en mogen geen eigen bedrijf hebben. Maar dan zie je ondertussen influencers die eigenlijk
0: daar rijk mee worden.
3: Ja. Rijk daarmee aan het worden zijn. En eigenlijk een volledig eigen bedrijf aan het runnen zijn online.
0: Ja.
3: Dus dat is best wel iets.
0: Nou. Hoe kwamen jullie aan die Threadwives waar jullie mee gingen praten?
5: We hebben gewoon berichtjes gestuurd. Dus echt? We hebben echt op Instagram hashtag Threadwife, hashtag thuisblijfmoeder. Ja. En zo zijn we daar terechtgekomen.
4: Ja, en we hebben ze gewoon berichtjes gestuurd en uitgelegd wat onze situatie is. En dat we daar niet zijn om te veroordelen, maar dat we oprecht benieuwd zijn naar hun leven. En zo hebben we dat interview ook steeds hebben dat ook ingestoken. En dat waren hele leuke gesprekken. En heel veel vrouwen reageerden enthousiast. Eigenlijk de meeste mensen hebben bijna. Iedereen reageerde wel en stond daar wel voor open juist.
5: En die gesprekken waren super waardevol. Want ook al sta je soms haaks tegenover elkaar. En dat is denk ik ook echt waarom we deze voorstelling willen maken. Kunnen we nog steeds een heel mooi gesprek met elkaar voeren. En kunnen we nog steeds elkaar in bepaalde dingen wel vinden. Dus dat was, die gesprekken waren super waardevol.
0: Maar de insteek is natuurlijk ook. Ik wil niet zeggen belachelijk maken. Dat zou te sterk zijn. Maar het is wel een beetje zot soms.
5: De voorstelling is ook
0: wel
5: satire.
0: Dus zouden zij de voorstelling kunnen waarderen, denken jullie?
3: Ik denk het eigenlijk wel, ja.
0: Als ze er een mogen.
3: Ja, zeker. Nee, iedereen is welkom. Nee, ik denk dat het wel gelukt is om een voorstelling te maken waarbij we. Alle kanten hebben we op de hak genomen. Dus niet alleen de Threadwife. We hebben daarin ook gekeken naar wie zijn wij dan zelf als feministische progressieve vrouwen. Die hebben we ook op de hak genomen. En we zijn daarin ook op zoek gegaan naar een gedeelde pijn. En verbinding.
0: Ja.
3: Dus daarmee denk ik wel dat het niet alleen maar satire en belachelijk maken is.
0: Nee.
3: Maar je kunt ook zeker lachen.
0: Er worden zeker grappen gemaakt. Praten zo eventjes verder met de vrouwen van Club Satelliet. Maar als je nu zit te luisteren en denkt, ik ben wel heel nieuwsgierig geworden naar die voorstelling, dan mag ik 2 vrijkaarten weggeven voor de voorstelling van 3 juni in Alkmaar. Dus stuur dan eventjes goed gespeld het woord Threadwives. Kijken hoe vaak dat goed gaat. Dus naar 088 8 50 51 52. Dus eventjes een appje 088 8 50 51 52 met alleen maar erin het woord Threadwives. En dan kun je misschien gratis naar de voorstelling in Alkmaar. En we praten zo verder over de voorstelling.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, hele stoere rapper in Duitsland die één mooie ballad opnam. En vervolgens werd dat een monsterhit die nog steeds heel regelmatig voorbij komt. Volgens mij wilde hij hem zelf niet meer zingen inmiddels. House am See hoorde je. En ik heb visite vandaag. Sterre Verschoor, Helene Hakkaert en Judith Boese zijn hier. Zij zijn van het gezelschap Club Satelliet. En zij spelen de musical Thread Wives op dit moment. Thread Wives, de musical. Te zien onder andere in Alkmaar en Horen binnenkort. En ik mag dus twee kaartjes weggeven. Oh, het begint nu. Mensen zijn het even aan het opzoeken, maar er beginnen nu wat appjes binnen te komen. Inderdaad, van mensen die het goed weten te spellen. Het woord Thread Wife. Als je dat goed spelt, dan kun je misschien twee kaartjes winnen voor de voorstelling op 3 juni in Alkmaar. Ik zal het nummer nog een keer geven. 088-850-51-52. We hebben het net al even gehad over de Thread Wives, oftewel de traditionele vrouwen in Nederland. Maar hoe maak je daar een musicalvoorstelling van? Ik kijk jullie alle drie aan. En Helene kijkt al die kant op. Dus wie kan daar iets over vertellen over dat proces?
2: Ik denk dus eerst dat vooronderzoek. Dus de gesprekken aangaan met verschillende vrouwen eruit halen. Wat vinden wij nou echt heel erg interessant? Wat vinden we belangrijk dat we vertellen? Hoe willen we dat het publiek de zaal verlaat? Dat zijn toch altijd belangrijke vragen. En eigenlijk beginnen wij onze werkdagen altijd met oké, we hebben een verhaallijn ontwikkeld. Wie heeft waar zin in? Dus wie heeft waar inspiratie voor? En dan gaan we daar gewoon mee aan de slag. En wij zijn heel erg van het pingpongen. Dus als iemand iets heeft gemaakt in de middag, dan gaat het einde van de middag, gaat iemand anders daar nog weer mee aan de slag. Dus het is echt wel gezamenlijk werk.
3: Ja, dat gaat ook wel. Goed, ja. Hoe maak je vanuit al die gesprekken die we hebben gehad, hoe ga je je eigen fantasie weer prikkelen?
2: Ja.
3: En die stap hebben we op een gegeven moment echt wel gemaakt. Van oké, maar nu gaan we een hele stad creëren waarin die Threadwives dan wonen. En die heten Molly en Polly en Holly. En daar is een kolfstation waar ze dan elke dag moeten kolven. En er is een Threadwife Award waarvoor ze hard strijden. Want die willen ze allemaal winnen. En dus op die manier zijn we wel ook echt onze eigen fantasie ingedoken. Van hoe extreem kunnen we deze wereld maken? In onze eigen fantasie.
1: Ja, maar aan de andere kant begrijp ik dat jullie je hebt jezelf er ook in meegenomen.
4: Zeker.
1: Dus de hardwerkende, de cultureel op het culturele vlak en dus expressief en dus ook denk ik. Ja, ik wil het links noemen, maar dat is een raar woord natuurlijk in dit verband. Maar ja, progressief. Ja, dank je wel. Ja, dus hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe hebben jullie dat er weer ingeschreven?
4: Nou ja, je komt dus terecht in Oud-Schavendammer-Woudeveen. Dat is de stad van de Thread Wives. Ja. Waar dus Molly, Polly en Holly wonen. En daar is echt het Thread Wife leven. Dus inderdaad, het kolfstation. De man heeft het gezag. En op een gegeven moment zijn de drie vrouwen aan het werk in de moestuin. En dan stuiten ze ineens op iets. Ze ontdekken iets. En dat laat zien dat er ook een wereld buiten Oud-Schavendammer-Woudeveen is. En een van de vrouwen, Holly, zij kiest ervoor om dat eens te gaan onderzoeken en te kijken wat er dus buiten Oud-Schavendammer-Woudeveen is. Ja. dus zij gaat naar een andere plek en daar komt zij vrouwen tegen die misschien wat meer lijken op wie wij zijn.
2: Ja. Ja, precies. En dat was natuurlijk heel erg zoeken naar hoe maak je satire over jezelf of je eigen bubbel.
1: Ja.
2: Veel gesprekken over gehad. Over waar lopen wij nou tegenaan? En wat kunnen we uitvergroten? En wanneer is het overheen? En wat zeggen we hiermee? Ja, dat is een gesprek dat blijft lopen. Ook zo nog tijdens deze try-outs die we hebben gehad. Zijn we elke keer mee aan het verfijnen. Want juist als het gaat om je eigen bubbel, is het natuurlijk moeilijk om naar jezelf te kijken. Dus
1: ja, maar goed, je hoort vaak genoeg vreemde vragen over hoe je een carrière combineert met een huiselijk leven. En
2: precies,
1: dat kan je allemaal weer gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Nou, ik wens jullie heel veel plezier met de musical natuurlijk, met de hele tour. En vooral natuurlijk hier in Noord-Holland. We gaan iemand kiezen die er gratis naartoe mag in Alkmaar. Nog even één vraag. Heeft een van jullie of allemaal een partner?
4: Ja, jullie hebben een partner.
2: Judith en ik.
1: Ja. Hoe hebben die ernaar gekeken?
3: Nou, die zijn in de afgelopen maanden echt een beetje onze threadman geworden. Ja. Want wij waren zo druk met het maken, schrijven, componeren en spelen van deze musical dat dat het eten en de was vooral gedaan moest worden door onze mannen.
1: Ja. Dus die hoeven niet per se een thread wife. Die zijn vast heel trots. En ik hoop ook dat ze genieten van de voorstelling. Maar dat zal best. En we gaan zo samen even iemand kiezen, ja?
4: Ja, helemaal leuk.
1: Zullen we een vrouw doen?
4: Ja,
1: dat is wel leuk, hè? Een man alweer boos. Ja. Nog even de Four Seasons hier bij NH Radio.

Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos.

0: bent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanseschans.
7: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
8: Ik ben Melina Dilversum.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Exact 1:30 is het. In Laren is het 21 graden op dit moment. Je krijgt het nieuws uit Noord-Holland van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
11: Goedemiddag. Een verrassende wending in de zaak rondom een Noord-Hollandse overvalbende. Na een verklaring van een van de verdachten heeft de politie eerder dit jaar nog 3 mogelijke betrokkenen aangehouden. Daarmee komt het aantal verdachten in de zaak op 10. Vandaag is de eerste zitting in het hoger beroep van 4 verdachten in die zaak. Zij proberen een lagere straf te krijgen. Zo'n 5 jaar terug liet de groep overvallers een spoor van vernieling achter in West-Friesland. In de Amsterdamse Jordaan is vanmorgen iemand gewond geraakt door een vallend foamblok. Waarschijnlijk viel het van grote hoogte naar beneden. Een getuige laat weten dat hij zag dat het van minimaal 3 hoog naar beneden werd gegooid. Mogelijk is het foamblok een stuk uit een bankstel. Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn is nog niet bekend. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Door een ongeluk in Wormerveer is gisteravond een motorrijder overleden, laat de politie weten. Begin van de avond botste de motor hard met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is niet duidelijk. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later aan haar verwondingen overleed. De bestuurder van de auto is aangehouden. En ongeveer de helft van werknemers van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB zegt een te hoge werkbelasting te ervaren. Blijkt uit het jaarverslag van het afgelopen jaar. Dat percentage is hoger dan de voorgaande jaren. Ook was het ziekteverzuim bij het bedrijf afgelopen jaar iets hoger dan het jaar ervoor. Verder leidde de invoering van het nieuwe roostersysteem bij het bedrijf tot onvrede. Reizigers waren daarentegen wel tevreden met het GVB. Ruim 85% van de ondervraagden beoordeelt de dienst met een 7 of hoger. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
10: Dankjewel, Lotte. En dan gaan we naar het weer. Dat krijgen we natuurlijk van Jan Visser.
12: Afgezien van wat sluierwolken is het vanmiddag stralend weer. De temperaturen lopen uiteen van rond 20 graden in de Noordkop en op Texel tot plaatselijk 24 à 25 graden ten zuiden van het Noordzeekanaal. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen in de ochtend wat meer bewolking en kans op een enkele bui, maar ook zon. In de middag meest droog, maar in het zuidoostelijk deel van de provincie, met name in het Gooi, later kans op een bui met onweer. Het wordt voor het gevoel drukkend warm en de maximumtemperaturen komen op veel plaatsen uit op zo'n 27 tot 28 graden. In het noorden van de provincie en vlak aan zee zijn de temperaturen iets lager. De wind waait zwak tot matig, eerst uit het zuiden tot zuidwesten, later uit het westen.

0: Yves Berendsen met een belofte of een dreigement. Kan allebei zijn natuurlijk.
1: Is er nog iets te doen?
0: Oh jongens, er is weer zoveel te doen. Vanavond kun je bijvoorbeeld naar het programma van Maarten en Jelmer luisteren. Zou ik absoluut eventjes doen. Maar je kunt ook vast op zoek gaan naar de musical. Die dus op 3 juni te bekijken is. Threadwise in Alkmaar bijvoorbeeld. Daar gaat Ine inmiddels heen. Tine, die heeft de kaartjes gewonnen. En aanstaande maandag treden de Young Analogues op. In de Melkweg in Amsterdam. Het is een band die de legendarische Analogues opvolgt. En het vroege studiowerk van de Beatles staat bij hen op het repertoire. Met een eerste clubtour hopen ze net zo succesvol te worden als de Analogues. En verslaggever en collega Samantha die zocht ze op bij een mini-repetitie in de Melkweg in Amsterdam. It's been a
2: Het is een spannende week voor de Young Analogues. Goedemiddag, ik heb hier twee van de vijf leden. Oliver Pes en Jelle Weber, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Waarom was het zo spannend?
3: Ja, het is toch weer de eerste keer na een hele lange tijd dat wij op het podium gaan staan als de Young Analogues zijn.
2: Jullie zijn natuurlijk voortgekomen uit de Analogues. Hoe voelt dat om hun te gaan opvolgen?
4: Ja, het is natuurlijk een enorme eer. De Analogues zijn toch wel een van de... Nou, voor mij is het de beste tribute. Nou, niet eens een tribute. Gewoon, het is gewoon een hele eer om in hun voetsporen te mogen treden.
2: Ja, dan zijn het niet alleen hun voetsporen, maar natuurlijk de Beatles. Wat heb jij met de Beatles?
3: Ik heb heel veel met de Beatles. Het is echt een rode draad in mijn muzikale leven. Vanaf dat ik 4 jaar was, zat ik al bij mijn vader op schoot een Beatles-film te kijken. Een van mijn eerste herinneringen. En in groep 2 zong ik al Yellow Submarine mee met mijn juffrouw. Dus, en sindsdien is het eigenlijk nooit echt weg geweest. En kwam ik er altijd naar terug.
2: En jij, Jelle?
4: Ja, als klein jongetje stond ik al in de straten van Alkmaar de Beatles te spelen. En toen noemden ze me ook de mini-Beatle.
2: Wat maakt jullie bijzonder op het podium?
3: Ik denk dat onze aanpak vooral heel erg te horen is. We gaan zo in detail dat we een vijfde lid hebben. Hè, om het echt te laten klinken zoals op de plaat. En ik denk dat we staan niet met pruiken op het podium. We zijn gewoon wel onszelf. Maar we proberen zo dicht mogelijk bij die opnames die jullie allemaal zo goed kennen. Daar zo dichtbij mogelijk te komen.
2: Ja, je hebt je gitaar mee en jullie willen wat zingen en spelen. Nou, ik zou zeggen, laat even wat horen.

0: Wauw, zo gaat het dus aanstaande maandag ook in de Melkweg klinken. Maar dan met z'n vijven dan natuurlijk. Je hebt al eerder, nou, behalve dat Jelle nu ook erbij is gekomen, opgetreden met de jongen en Unlocked. Wat is nu het bijzonderste wat je meegemaakt hebt op het podium? Wat je ziet in de zaal bijvoorbeeld?
1: Oh, dat is wel... Ik denk in de Ziggo Dome. Het is een hele grote zaal. Maar toch op een of andere manier best goed verlicht. En ik weet nog dat ik gewoon een familie op de derde rij zag samen. Gewoon, maar echt, ik denk 3-4 generaties aan Beatle-fans. En ja, om dat nu mee te mogen maken, dat jij dan de draad bent in die familie. Dat ze daarom met z'n allen naar die show komen. Dat is natuurlijk wel... Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Dat was denk ik wel een van de mooiste momenten, zeker.

0: Ja, dat was Driver's Seat van Sniff en de Tears. En wat grappig is, zo dadelijk draai ik eerst nog voor je Mary J. Blige. Maar daarna Drive van The Cars. Dus voor de mensen die in de auto zitten, is het heel erg goed uitgezocht allemaal. Ja, en ik wilde je nog even de tip meegeven dat je vanavond dus naar Over de Top kunt luisteren. Want dan zijn Maarten en Jelmer er weer. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Maarten.
1: Ja, zeker. Nou, in Haarlem is dit weekend een festival rondom Marilyn Monroe. Oh, ja, want die zou namelijk 100 jaar zijn geworden.
0: Ik hoorde jou er al over.
1: Ja, en wij komen dus met allemaal mooie plaatjes waar dus iets met mooi, beautiful in de titel zit.
0: Goed. Heb je nog suggesties nodig?
1: Altijd.
0: 088-850-51-52. Dan nu Mary J. Blige. En morgen dan ben ik weer. Maarten is er ook. Maarten ook weer morgen?
1: Ja, ik ben er ook.
0: Lotte, ben je er ook weer morgen?
2: Ik ben hier morgen niet.
0: Oh.
2: Nee, ik denk dat Jolanda hier zit.
0: Oké, dat is fijn om te weten. Maar Mary J. Blige is er wel op de radio. En ik zeg tot morgen.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
2: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
1: Zoals deze.

0: vanavond. Over de top van 7 tot 9. Hier bij NH.
1: Och, het is zo prachtig. I will never be
2: with you. Brrr. Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
10: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
11: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
12: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
13: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen. Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bijna 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Justitie eist onder andere een werkstraf van 180 uur... en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen. Is vanwege het aanrijden van een actievoerder van Extinction Rebellion bij het provinciehuis in Haarlem. In de Amsterdamse Jordaan is vanmorgen iemand gewond geraakt door een vallend foamblok. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. En het Nederlands elftal speelt dit najaar de thuiswedstrijden in de Nations League in Amsterdam en Eindhoven, meldt de KNVB. De thuiswedstrijden tegen Duitsland en Griekenland zijn in de Johan Cruijff Arena. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
21: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
23: Goedemiddag. Met Nick Velden.

ben zo blij dat dit weer een beetje populair aan het worden is. Het is Stella Lefty bij NH. Lekker een beetje country toch? Boston bij NH. Tickingveiling.nl. Bedonderd bezoekers volop. Deelnemers die bieden niet tegen elkaar, maar tegen een computer. Volgens de ACM heeft dat bedrijf, dat heet House of Tickets, consumenten misleid. Doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Het was dus niet waar. Nee, ze krijgen dus nu een boete van €270.000. Ik moet je eerlijk zeggen, dat heb ik bij de concurrent ook, vakantieveilingen.nl, dat je wel eens denkt, zit ik nou echt tegen iemand anders te bieden, of mag die prijs gewoon niet te laag zijn en mag het niet te goedkoop verkocht worden? Ja, terecht dat ze dus een boete hebben gekregen. Ik dacht vandaag, kunnen we een liedje verzinnen bij dit onderwerp? 088 850 51 52, iets van de stom. Of wat dacht je van foolish? 088 850 51 52. Eurythmics hoor je bij NH. Dit

0: Kid Urban en Pink bij NH met One Too Many. Ja, ticketveiling.nl bedonder bezoekers volop. Deelnemers die bieden niet tegen elkaar, maar tegen een computer. Ze krijgen nu ook een boete van €270.000. Want
1: nee, dat mag niet, hè?
0: Nee, ik heb wel eens vaker het idee dat ik dan bij vakantieveilingen.nl of bij die ticketveilingen.nl dat ik dan aan het bieden was tegen een robot in plaats van echte mensen. Want die tickets zijn nooit voor €5 of €4 gaan ze eruit. En het kan nooit zo zijn dat iedereen tegelijkertijd ook zit te bieden, toch? Terecht dus. Liedjes over stom zijn, Fool. Dankjewel, 088 850 51 52. Chris Ria zat intussen. Fool, hoor je bij NH.

0: Deze man heeft één grote hit gehad, dat is deze. Maar goed, je hoeft maar één hit te hebben om bekend te worden. Het is Sascha bij NH met If You Believe. Het is bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Vakbonden zijn klaar met hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Ik praat je zo even bij.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan

0: op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
5: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam.
10: Hoi, ik ben Karin Bloemen en ik kom uit Broek in Waterland. Noord-Holland dus.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Een minuut over 2:30 momenteel in Limmen is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat zeggen de voorzitters van vakbonden FNV en CNV. Vakbonden reageerden boos op eerdere bezuinigingen die het kabinet op sociale uitkeringen wilde doorvoeren, net als de beoogde snellere stijging van de AOW-leeftijd. Ze stelden een ultimatum en dreigden met acties. Ze werden uitgenodigd op het Catshuis om over de toekomst van sociale regelingen te praten. De vakbonden zeggen dat bezuinigingen op sociale zekerheid te veel blijven dreigen en daar zijn ze op tegen. En dus zeggen ze dat de acties van de vakbonden doorgaan. Justitie eist onder andere een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen. Is vanwege het aanrijden van een actievoerder van Extinction Rebellion bij het provinciehuis in Haarlem. Vorig jaar maart protesteerde zij daar tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel. Het OM verwijt het statenlid een poging tot zware mishandeling, het verstoren van een betoging, het doorrijden na een ongeval en gevaarlijk rijgedrag. De activisten raakten lichtgewond bij het voorval. PostNL gaat extra geld vragen voor rouwpost die nabestaanden met spoed willen versturen. Het gaat per brief €3,25 kosten, bevestigt het bedrijf. Rouwpost kan ook met de normale post mee, maar door een versoepeling van de regels mag PostNL daar langer over doen. De prijs voor normale postzegels blijft hetzelfde, namelijk €1,40. Wat wel verandert is dat het bedrijf daar vanaf juli 2 dagen over mag doen in plaats van 1.
12: Hele gekke vraag. Stel je voor dat je op een normale brief dan zo'n postzegel pakt van rouwpost. Is die dan ook binnen een dag bezorgd?
13: Als je op normale post ook met spoed versturen.
12: Oké, dat kan. Dus dat komt op hetzelfde neer eigenlijk dan een beetje zeker.
13: Ja, ik geloof dat niet helemaal exact dezelfde tarieven zijn. Dat zou ik even voor je moeten uitzoeken. Okay. Maar als jij een brief hebt die je de volgende dag wil laten bezorgen, dan kan dat wel. Maar ja, dan kost dat dus ook meer geld dan een gewone post.
12: Oké. Duidelijk.
13: Een betere slaap, minder depressieve klachten en een hoger mentaal welzijn, dat is de opbrengst van een onderzoek onder tienduizenden Oostenrijkse jongeren die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, schrijft de NOS over. Voordat ze die telefoonvrije periode ingingen, kregen ze een vragenlijst. En ook naderhand kregen ze een vragenlijst. En daaruit kwam naar voren dat bijna 1/4 van de deelnemers sneller in slaap viel. Ruim 2/3 van de deelnemers was ook wel positief over het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners.
12: Ja, snap ik denk ik wel.

0: Ja, ik zou
1: het eens vaker moeten doen. Laten liggen in de telefoon of social media.
0: Ik denk dat heel veel mensen inderdaad dat denken. Ik zou het wel willen, maar het is ook best wel moeilijk, toch?
1: Nou, dat denk ik, dat is het ook. Want je bent zo verweven eigenlijk tegenwoordig met je telefoon. Ja. Alles doe je met het ding, hè?
0: Ja. Maar goed, deze jongeren hebben dat dus 3 weken gedaan. En als 2/3 zegt van nou, ik vond het eigenlijk wel wat. Of in ieder geval, ik zou het misschien wel vaker willen doen, even zonder telefoon. Moeten we misschien toch een keer proberen.
1: Denk ik ook.
0: Ja. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
1: Dankjewel Lotte. En ze hebben natuurlijk een prachtige omgeving. Hè? Doe die telefoon eens weg en je ziet opeens allemaal mooie bergen. Hè? Dat is natuurlijk heel anders dan het plattelandschap van Nederland. Goed, het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag Nick. Afgezien van wat sluierwolken is het vanmiddag stralend weer. De temperaturen lopen uiteen van rond 20 graden in de Noordkop en op Texel tot plaatselijk 24 à 25 graden ten zuiden van het Noordzeekanaal. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen in de ochtend wat meer bewolking en kans op een enkele bui, maar ook zon. In de middag meest droog, maar in het zuidoostelijk deel van de provincie, met name in het Gooi, later kans op een bui met onweer.

0: NH.
1: Goedemiddag.
0: Met Nick Velderman.
1: Met Nick Velderman.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
3: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Gaan. Suzanne en Freek bij NH met Blauwe Dag.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Magic. Maar Root. Het is Root van Magic, zei het verkeerd om. Of toch liever keuze bij de Google Dolls met I Wish.

Oké, nou, het is dus aan jou. Wat wil jij liever horen? Zometeen is dat die keuze aan Magic met Root of kies je voor keuze bij de Google Dolls, bij de Iris. Stemmen doe je ook nu. 088 850 51 52.

0: Maar er is Sam Jeu bij NH met Dark Before the Dark.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Magic met Root. En keuze B, de Google Dolls met I Wish.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 65% kiest voor keuze A, Magic, hoor je bij NH.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Hij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Sla je allemaal mee. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Dit is een uittip.
7: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
14: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
15: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
16: Ik ben Peter uit Zaandam.
17: Ik ben Maas, oud en helder.
18: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lotte Dekker, goedemiddag.
20: Goedemiddag, een deel van Zandvoort is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Is vanwege ongeregeldheden daar afgelopen weekend. Jongeren zorgden voor overlast en geweld. Justitie eist onder andere een werkstraf van 180 uur... en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen. Is vanwege het aanrijden van een actievoerder van Extinction Rebellion bij het provinciehuis in Haarlem. En de fietser die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Huizen is overleden. Dat laat de politie weten. Twee fietsers botsten daar hard met elkaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
25: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: bij NH met Break My Heart.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Maria Bergsma uit Hoofddorp. Oh, Maria, zo. 66 jaar geworden. Wat een prachtige leeftijd speciaal voor jou vandaag. Het toetetje.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Maar wil jij toch ook zo'n toetetje op je verjaardag? Nou, stuur je verjaardag in 088-850-51-52... of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik je feliciteren als je jarig bent.

0: muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran bij En Now It Repeat It.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1987. Zo had je in dat jaar hockeyen en wij wonnen. Luister mee.
3: Floris-Jan Bovenlander tegenover Taylor. Dat is de opgave die nu staat. Een stand. Wat gaat Taylor doen? Gaat hij naar de goede hoek? Wordt hij gepasseerd door Bovenlander? Bovenlander kijkt nog één keer en zet nu in. En het is raak. En dat betekent dat Nederland Europees kampioen geworden is. Europees kampioen gebleven is, moet ik zeggen.
0: Heerlijk toch? Meebladen. Nou, mocht je naar de radio hebben aangezet op 28 mei 1987... dan heb je dit niet kunnen missen. Ze scoorde niet. Madonna hoor je bij NH.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Het is Owl City bij NH met Fireflies. Ze hadden een beetje het liedje beter kunnen noemen One Day Fly. Want dat zijn ze een beetje. Ze hebben niet veel hits gescoord. Eentje gemaakt, deze. En nog eentje. Weet even niet meer wat. Met Carly Rae Jepsen volgens mij. Durf ik niet meer te bezekeren te zeggen. Dit was de grootste dit. Lotte, kom maar in. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoi.
0: Het is bijna 3:30 hoogstijd voor nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Ja, daarin ga ik het hebben over ijs. Want er komt een speciaal Amsterdams ijsje op de markt.
0: Wat goed.
2: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor

0: In huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
5: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
6: Ik ben Sven, die loopt uit Amsterdam.
7: Ik ben Noor en ik kom uit Geest. Thuis in heel
8: Noord-Holland. 1 minuut over 3:30 momenteel in In Haarlem is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een deel van Zandvoort is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Betekent dat de politie daar preventief mag fouilleren. Is vanwege de ongeregeldheden van afgelopen weekend. Groepen jongeren zorgden toen voor overlast en geweld op het strand en de boulevard. De maatregel is om 2:00 vanmiddag ingegaan en geldt voorlopig de rest van de dag. Daarna wordt per dag besloten of het veiligheidsrisicogebied wordt verlengd. Justitie eist tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen een werkstraf van 180 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een rijontzegging van een jaar. Is vanwege het aanrijden van een actievoerder van Extinction Rebellion bij het provinciehuis in Haarlem. Vorig jaar maart protesteerden zij daar tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel. Het OM verwijt het statenlid een poging tot zware mishandeling, het verstoren van een betoging, het doorrijden na een ongeval en gevaarlijk rijgedrag. De activisten raakten licht gewond bij het voorval. De fietser die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Huizen is overleden. Dat laat de politie weten. Twee fietsers botsten daar hard met elkaar. Hoe dat precies kon gebeuren is niet duidelijk. Na een reanimatie werd een van de fietsers met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed daar dus later aan zijn verwondingen. Hoe het met de andere fietser gaat is niet bekend. En een bekende ijsmaker brengt een speciaal ijsje op de markt voor de Pride in Amsterdam eind juli. Het gaat om roze raketjes. De Pride-raket is de hele zomer te koop, vooral in en om Amsterdam, zowel in supermarkten als in de horeca. Tijdens Pride-evenementen, waaronder de Canal Parade, worden de ijsjes ook op straat verkocht. Hij smaakt naar framboos met een vleugje citroen.
8: Oeh!
9: Klinkt wel goed, hè?
8: Framboos met een vleugje citroen.
9: Lekker.
8: Klinkt zomers.
9: Past ook wel bij het weer van vandaag.
8: Klinkt het ook als de Pride? Dat weet ik niet. Een vleugje citroen.
9: Nou, ik las dat ze vooral... hij is roze. Ja. Maar framboos is best wel zoet.
8: Mm-hmm.
9: Dus ze hebben nu een beetje citroen erbij gedaan om hem iets minder zoet en iets frisser te maken.
8: Wie weet. Probeer er maar, toch?
9: Dat denk ik ook. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
8: Dat je maar Lotte. Weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Nick.
8: Hallo.
10: Afgezien van wat sluierwolken is het vanmiddag stralend weer. De temperaturen lopen uiteen van rond 20 graden in de Noordkop en op Texel tot plaatselijk 24 à 25 graden ten zuiden van het Noordzeekanaal. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen in de ochtend wat meer bewolking en kans op een enkele bui, maar ook zon. In de middag meest droog, maar in het zuidoostelijk deel van de provincie, met name in het Gooi, later kans op een bui met onweer.

0: is Love.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Voor de laatste keer deze week lekker meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil jij liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, Murray Head met One Night in Bangkok. Of toch liever keuze B, Casey and the Sunshine Band met Please Don't Go.

dat zijn ze. Ja, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij nou liever horen? Kies jij dus voor die keuze A, dan ga je voor Murray en One Night in Bangkok. Of wordt het toch die keuze B? Dat kan ook, hè. Dan wordt het Casey and the Sunshine Band met Please Don't Go. Stemmen 088 850 51 52. Circus Custus hoor je bij NH. Ben je het wel eens geweest?

0: Duran bij NH met Drive Safe. Zo meteen naar 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
0: Eerst de uitslag van het rondje van het huis. Dankjewel voor de meestemmen. Twee liedjes. Keuze A. Murray had One Night in Bangkok. En keuze B. Casey and the Sunshine Band. Please don't go.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 65% kiest voor keuze A. Murray had hoor je bij NH.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
2: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
1: Zoals deze.
2: Dit is ook zo mooi. Zelfs jouw schaduw
1: kan mij verblinden. Ja, over schoonheid gesproken.

0: is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonden meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
12: Ik ben Brian uit Amstelveen.
13: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
14: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
15: Ik ben Sven, die loopt uit Amsterdam.
16: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 4:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag Lotte.
19: Goedemiddag. Een deel van Zandvoort is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Betekent dat de politie daar preventief mag fouilleren. Is vanwege overlast en geweld op het strand en de boulevard afgelopen weekend. Justitie eist tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen een werkstraf van 180 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een rijontzegging van een jaar. Is vanwege het aanrijden van een actievoerder van Extinction Rebellion bij het provinciehuis in Haarlem. En een heus waterballet op straat in Amsterdam-Noord. Bij werkzaamheden is een grote hoofdwaterleiding geraakt, waardoor er meer water is gelekt dan er in een Olympisch zwembad past. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. Drie mensen raakten gewond, waarvan één ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
18: En dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Daarvoor hebben wij Jelmer Vlot ingehuurd. Vanwege je naam natuurlijk zit ik nu te bedenken, Jelmer. Maar vlot het een beetje, of
0: het
18: niet?
0: Vlot, moi. Ik denk dat we snel zijn uitgevlot. Als ik nu al kijk hoe druk het is. 10 files staan er. Ik noem de langste 3. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol, Roelof, Arendsveen. Een kwartier vertraging. 13 minuten op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot, 12 minuten.
16: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
21: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
24: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
25: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
26: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
27: Oké, we gaan.
28: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
29: Vandaag de dag
30: met Patricia Nagelkerken.

0: Goedemiddag allemaal op deze zonnige donderdagmiddag. 28 mei is het. Aan mijn zijde zit Jelmer. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is de dag tot nu toe, Jelmer?
1: Nou, eigenlijk best hartstikke lekker.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: We hebben gewandeld.
1: We hebben gewandeld door een prachtige tuin.
0: Ja, maar serieus.
1: Mag ik het even zeggen?
0: Ja, mensen die in Hilversum wonen of hier wel eens komen, die kennen hem vast. Hij ligt een beetje verborgen in een woonwijk hier vlak achter de studio eigenlijk. Het is de Costerestuin.
1: Nou, maar dat is niet normaal. Ik weet niet wat die tuiniers iedere dag in hun koffie doen, maar daar wordt echt wordt die tuin prachtig van.
0: Ja, ik ben een beetje jaloers. Mijn tuin is volledig ontploft. Het is één grote brandnetel, distel, hooggras, dingen. Ook heel mooi hoor. Heel veel bloemen en het is fantastisch. Maar die tuin is zo goed netjes onderhouden. Overal bordjes erbij.
1: Overal bordjes erbij. Nu ook wel heel veel bordjes erbij.
0: Heel veel bordjes erbij. Overal.
1: Nee. Maar ik zou zeggen, kijk, als je dit ambieert, dan moet je daar je werk van maken.
0: Ja, toch?
1: Dus dan moet je hier stoppen.
0: Ja.
1: En dan moet je gewoon voor altijd in je tuin gaan wonen.
0: Ja, dan moet je ook fulltime daarmee bezig zijn.
1: Precies.
0: Want anders kan het niet.
1: Anders kan het.
0: Dat gaat echt niet.
1: Nee.
0: Nee, maar het is prachtig. Dat was een leuk begin van de middag. En Lotte, die is er ook bij, maar die ging niet mee wandelen. Want die zat hier natuurlijk vast om het nieuws te lezen. Oh.
2: Ja.
0: Oh, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hey, fijn dat jullie er zijn. Het is donderdag 28 mei vandaag, de dag van de hamburger. En hoe eten wij die het liefst? Ja,
1: nou,
0: krijg je gelijk zin?
1: Och, ik ben hamburgerverslaafd.
0: Echt?
1: Ik vind het zo lekker.
0: Maar hoe eet jij hem het liefst? Vega, vlees, met sla of augurken? Wat moet er allemaal op?
1: Nou, dat moet gewoon lekker. Het moet wel een beetje vlezig zijn. Al eten we ook wel thuis. Altijd vegaburgers vind ik ook heel lekker. Maar als ik echt die gore trek heb, weet je wel? Nu moet ik mijn tanden erin zetten. En
0: maar dan moet het wel zo'n echte dikke hamburger zijn. Vind
1: veel
0: ik,
1: kaas.
0: Met veel kaas. En dan wat mij betreft ook wat augurkjes erop. En soms ook een pepertje. En dan van die oranje saus.
1: Geen augurk.
0: Dat vind ik lekker.
1: Maar wel dat het saus er afdruipt.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja.
0: En dan goede frietjes erbij. Dan zijn we er wel.
1: Oh.
0: Nou, Lotte zit echt te kijken van mij, aan mij niet besteed.
2: Nou ja, geen vlees. Ik ben vegetarisch. Maar een vegaburger vind ik ook heel lekker. Ja,
0: ja toch?
2: Daar krijg je echt trek van.
0: Ja, en wat ik het lekkerst vind is als het op zo'n brioche broodje zit.
2: Ja, klein beetje zoet.
0: Beetje zoetig.
2: Ja.
0: En dan zo'n heel lekker knapperig soort velletje. Ik vind dat
2: heel
0: zo lekker.
1: Heel fijn.
0: Oh, jongens.
1: Dit
0: ja, water in de mond.
1: Ja, precies.
0: Nou, goed.
1: Thanks.
0: En jongens, verder is het ook de dag dat we meer gaan horen over het onderzoek. Heel fascinerend onderzoek dat in de Waddenzee wordt gedaan. Onder water naar geluiden die bruinvissen bijvoorbeeld horen. Onder water dus. Nou, dat hoor je straks. En we gaan ook nog even bellen met de 13-jarige Mila. Want die heeft het geweldig gedaan op het EK hip-hop dansen. Met welke speciale moves zij lekker in de schijnwerper stond. Dat hoor je zo dadelijk.

0: Taylor Swift bij NH met Open Light.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, je zou het misschien niet verwachten, maar wij Nederlanders kunnen dus eigenlijk best wel goed dansen. Dat bleek maar weer eens tijdens het EK hiphop dansen in Maastricht. Want jonge dansers van de dansschool Moves in Horen werden daar als team derde. En van die groep werd Mila Blom ook nog eens derde in de categorie duo. En dat vraagt natuurlijk om een felicitatie. Goedemiddag Mila en van harte gefeliciteerd.
3: Dank u wel.
0: Ja, wat goed zeg. Jij kan blijkbaar heel goed dansen. En ik begrijp dat je op hip-hop muziek danst?
3: We zitten natuurlijk in een demo-team. En dat is eigenlijk hoog niveau dansen.
0: Ja.
3: En dan dansen we het meest op hip-hop. Maar soms doen we ook natuurlijk wel andere soorten stijlen. Zoals afro, house, lightbeat.
0: Ja, als er maar een goede beat in zit, denk ik dan,
3: ja,
0: toch?
3: Ja.
0: Nou, laten we eens luisteren naar wat muziek waar jullie bijvoorbeeld, jij bijvoorbeeld op danst. En misschien is het leuk als jij dan een beetje zo beschrijft wat voor moves je hierop aan het maken bent.
3: Ja.
0: Klinkt wel lekker dit. Er komt er nog eentje. Oké, en als jij deze muziek hoort, wat ga jij dan doen? Wat voor move maak je dan?
3: Eigenlijk eerst als je de beat een beetje hoort, ga je een soort van een beetje meebouncen. Dus
0: ja,
3: dan doe je gewoon een beetje mee. En daarop kan je dan bijvoorbeeld natuurlijk hele basic pasjes doen. De basispasjes eigenlijk.
0: Ja.
3: Zoals een kickbox change en al die dingen.
0: Mm-hmm. Wie kent hem niet?
3: Ja,
0: ja, maar ik denk dat ik er wel een beetje een beeld bij heb
3: ja,
0: bij dat soort bewegingen. En maak je dan ook wel eens een beetje van die breakdance bewegingen? Zo'n rol over de grond of dat soort dingen?
3: Ja, we doen ook in de dans eigenlijk vaak kunstjes, zoals een backflip. Maar soms ook wel met mensen die erbij staan, zodat ze je in de lucht tillen.
0: Oh.
3: Of andere dingetjes die we over de grond doen, zoals een kick-up.
0: Ja, en wat vind jij zelf het leukste soort dansen? Waar hou jij van? Is het vooral met een groep of ook wel solo? Want je bent dus ook derde geworden als duo.
3: Ja, nou, ik doe duo met een vriendin van mij, Evie. En daarmee zijn we ook derde geworden. En dan doen we ook nog met ons team. Daar zijn we ook derde mee geworden.
0: Ja, geweldig.
3: En ik vind het allebei echt heel leuk. En ik ben ook heel trots op dat we derde zijn geworden.
0: Nou, dat snap ik. Ja, daar mag je trots op zijn. Want we hebben het dus over het Europees kampioenschap. Hè? Dus het is niet zomaar hier in Noord-Holland of zo. Het is echt Europees kampioen. Dus, dus jullie hebben eigenlijk brons gewonnen, zeg maar.
3: Mm-hmm.
0: Ja, toch? En je bent 13 jaar, Mila. Wanneer begon jij met dansen? Wanneer wist je, hier moet ik wat mee?
3: Ja, nou, ik begon eigenlijk echt toen ik al heel klein was. Ongeveer 4. En toen begon ik gewoon normaal lessen te volgen. En uiteindelijk toen ik ongeveer, ik denk 8 was of 7, dacht ik wil in een demo team. Want mijn zus zat er eigenlijk ook altijd al in.
0: Ja.
3: Dus toen dacht ik, nou, dat wil ik ook proberen.
0: Ja, dat snap ik. En dat is goed gelukt. Want je bent dus bij het Europees kampioenschap geweest. En dat hebben jullie echt goed gedaan. Wat is voor jou nu de volgende stap? Of wat is misschien, laat ik zeggen, jouw droom? Wat zou je ooit willen?
3: Nou, ik zou wel later professioneel danser willen worden. Want ik zit nu op heel hoog niveau te dansen. Maar mijn doel is eigenlijk om wel nog hoger te gaan, zeg maar.
0: Ja, en wat is nog hoger? Wat zie je dan voor je?
3: Ja, nou, laatst hadden we bijvoorbeeld ook een workshop van iemand die dan achtergrond danst bij bekende artiesten. En dat lijkt me ook heel leuk.
0: Oh ja, ja, ja. Dan ben je wel in beeld, maar dan hoef je niet verder te zingen, maar kun je echt helemaal focussen op de dans.
3: Ja, ik hou het maar bij dansen.
0: Ja? Er gaat geen zangeres aan jou verloren?
3: Nee.
0: Oké, goed. Nou ja, maar je hebt dus mooie toekomstdromen. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je zegt, we hebben net dat EK, het Europees kampioenschap, supergoed gedaan. We hebben daar brons gehaald, derde geworden. Jij met je duo en met je hele team. We gaan door voor het WK, het wereldkampioenschap. Is dit dat ook nog in de planning?
3: Nou, we willen ook heel graag meedoen met andere bonden, dus we weten het ook nog niet zeker. Maar deze zondag hebben we nu ook een bad-eentjesrace. Daarvoor hebben we geld gespaard, ook voor het EK.
0: Oh ja.
3: En daar dansen nu een paar van onze teams zondag.
0: Leuk. En waar is dat? Kunnen we daar allemaal naartoe?
3: In de stad, in Hoorn.
0: In Hoorn, oké. En dan proberen jullie geld op te halen. Want waar is het volgende kampioenschap, het WK?
3: Dat weten we nog niet.
0: Oh, oké. Dus, maar dat is misschien wel verder weg dan Maastricht, hè? Want dat viel nu natuurlijk wel redelijk mee. Ja. Nou goed, er ligt denk ik een mooie toekomst voor jou. Ik vind het in ieder geval heel leuk dat we je even gesproken hebben, Mila.
3: En ik ben ook nog heel trots op onze trainsters, Danja en Demi.
0: Ja.
3: En natuurlijk op de eigenaar van de dansschool José.
0: Ja, wat goed dat je het even zegt. Ja.
3: Ja.
0: Dansschool Moves is dat in Hoorn. En jullie hebben het dus met z'n allen heel goed gedaan. En ik wens jullie heel veel succes. En jou ook, Mila, met je danscarrière.
3: Ja, dank u wel.
0: Oké, dag.
3: Doei, fijne dag.
0: Ja, hetzelfde. Die hoorde Mila van de dansschool Moves in Hoorn. En zij zijn dus derde geworden op het EK hiphopdansen in Maastricht. MUZIEK

0: heerlijke muziek dit. Voor een zonnige donderdag zoals deze. Cherchez la femme van Dr. Buzzard's original Savannah Band. En ja, dat is toch heerlijke muziek, ja? Straks kun je meepraten bij ons in de uitzending over fietsen op het fietspad. De gemeente Amsterdam wil de snelheid beperken tot maximaal 20 km per uur. Het wordt een proef vanaf september. En dat is ergens wel te begrijpen, omdat er natuurlijk best wel vaak ongelukken gebeuren. En met fatbikes en bakfietsen op die fietspaden is het soms best heel druk. Maar wij vragen vandaag, ja, hoe zien jullie dat eigenlijk? 20 km per uur op het fietspad. Is dat een goede keuze of is het helemaal niet te handhaven? Of zeg je van laat mij vooral lekker doorschuren op dat fietspad. Je praat mee als je even appt of belt met 088 850 51 52. En dan spreken we jou graag na het nieuws van 16:30 met Lotte. Wat zit daarin?
1: De burgemeester van Zandvoort baalt dat er besloten moest worden om de plaats aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Je hoort er maar zo even over.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel.

0: FH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ik ben Claudia, ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
5: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier om de hoek. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 16:55. In Den Oever is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een deel van Zandvoort is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Betekent dat de politie daar preventief mag fouilleren, is vanwege de ongeregeldheden van afgelopen weekend. Groepen jongeren zorgden toen voor overlast en geweld op het strand en de boulevard. De burgemeester van Zandvoort vindt het jammer om dit besluit te moeten nemen.
8: Je wil natuurlijk een gastvrije badplaats zijn waar iedereen welkom is. Nou, dat is ook zo. En waar iedereen ook veilig kan vertoeven. Dus helaas is het nodig. En ik heb op zijn Amsterdamse scheid aan dat er bij al die bezoekers die deze kant op komen ook mensen zitten die bewust op rotzooi uit zijn. Ja, en het is aan ons samen met alle partijen, waaronder ook de strandpachters, om ervoor te zorgen dat we dat de kop indrukken.
7: De maatregel is vanmiddag ingegaan en geldt voorlopig de rest van de dag. Maar daarna wordt nog per dag besloten of het veiligheidsrisicogebied wordt verlengd. Justitie eist tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen een werkstraf van 180 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een rijontzegging van een jaar. Is vanwege het aanrijden van een actievoerder van Extinction Rebellion bij het provinciehuis in Haarlem. Vorig jaar maart protesteerde zij daar tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel. Het OM verwijt het statenlid een poging tot zware mishandeling, het verstoren van een betoging, het doorrijden na een ongeval en gevaarlijk rijgedrag. De activisten raakten licht gewond bij het voorval. In Noord-Scharwoude zijn eerder vandaag 5 koeien in een gierput terechtgekomen. Ze zijn door een rooster gezakt. De gierput was leeg. De brandweer heeft de beesten kunnen bevrijden. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. En een heus waterballet in Amsterdam-Noord. Bij werkzaamheden ter hoogte van de benedenlangs is een grote hoofdwaterleiding geraakt. Daardoor is er ruim 3 miljoen liter water gelekt. Dat is meer dan er in een Olympisch zwembad past. Een monteur is druk aan de gang met het lek, maar het kan nog wel even duren voordat de problemen zijn opgelost. Honderden bewoners in de omgeving hebben ook een uur lang geen water gehad, maar dat is inmiddels wel al hersteld. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
6: Dankjewel Lotte. En wij krijgen nog het weer van Jan Visser.
9: Afgezien van wat sluierwolken is het vanmiddag stralend weer. De temperaturen lopen uiteen van rond 20 graden in de Noordkop en op Texel tot plaatselijk 24 à 25 graden ten zuiden van het Noordzeekanaal. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Morgen in de ochtend wat meer bewolking en kans op een enkele bui, maar ook zon. In de middag meest droog, maar in het zuidoostelijk deel van de provincie, met name in het Gooi, later kans op een bui met onweer. Het wordt voor het gevoel drukkend warm en de maximumtemperaturen komen op veel plaatsen uit op zo'n 27 tot 28 graden. In het noorden van de provincie en vlak aan zee zijn de temperaturen iets lager. De wind waait zwak tot matig, eerst uit het zuiden tot zuidwesten, later uit het westen.
6: Ja, dan gaan we ook nog even kijken hoe het gaat op de weg natuurlijk. Jelmer, hoe is het met de files?
10: Het is erg druk op de weg. Er staan op dit moment 21 files. En ik noem even de langste, of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit Amuiden en de aansluiting met de A10. Dik een uur vertraging, een bittere pil dus. Dan de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Een vertraging loopt op tot bijna 40 minuten. En 17 minuten vertraging op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. Dat komt door een kapotte auto. 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: I like Chopin. Ja, ik ook. Maar ik heb er nog geen liedje over geschreven, zoals Gazebo dat wel heeft gedaan.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het vandaag over het plan van Amsterdam om vanaf september een pilot te doen met een maximumsnelheid voor fietsers op het fietspad van 20 km per uur. De gemeente zegt, ja, er zijn zoveel fatbikes, scooters, elektrische fietsen, bakfietsen, alles door elkaar. Dat zorgt voor veel ongelukken. En dat snap ik ook wel, want wij fietsen natuurlijk ook wel eens in de stad, Jelmer. Ik moet eerlijk bekennen, ik vind het soms ook echt belachelijk druk.
2: Het is belachelijk druk. En ik woon aan een hele drukke straat. Dus ja. Ik kijk met mijn balkon uit op alle drukte. Het gaat ook wel best wel vaak mis.
0: Ja, toch?
2: Ik heb best wel vaak gewoon botsingen gezien. Kijk, ja. En soms, je gaat niet gelijk dood. Dus het is niet gelijk het einde
0: van
2: de wereld.
0: Nee, maar het is toch vervelend.
2: Maar het is toch vervelend.
0: Ja, zeker. Ik merk ook dat ik me stoor aan de heel hard rijdende fatbikes bijvoorbeeld. Die dan zijn opgevoerd. Die echt gewoon met 30, 40 vlak langs je scheuren. Ik vind dat best wel eng. Dus ik snap dat je er wel wat aan zou moeten doen. Maar de vraag is natuurlijk, kun je het handhaven?
2: Ja.
0: Dat is echt vraag nummer één.
2: En ik vind ook erbij, dit is natuurlijk fatbikes, dat zijn vaak jongeren. Maar ik moet ook zeggen, sorry jongen, die 60-plussers kunnen er ook wat van.
0: Op de e-bike.
2: Op de e-bike,
0: ja, zeker. Zeker.
2: Dus,
0: nou goed, ja, het is inderdaad, het komt van vele kanten het gevaar. Ja. Maar daarom is de vraag vandaag die wij aan jullie stellen. 20 km per uur op het fietspad. Is dat een goed plan of betutteling ten top? En wil je gewoon lekker door kunnen scheuren? Nou, op straat wordt daar in elk geval gemengd op gereageerd.
3: Dat is gewoon wel langzaam voor fiets, vind ik.
4: Lijkt me prima.
3: Lekker hard, met wind mee.
4: Te langzaam.
3: Ja.
5: Toch een beperking.
6: In my opinion it's pretty slow, but I think in the city where we are, with the amount of people around, it could be wise.
0: Ja, deze expert die vond het wel een goed idee.
2: Ik vond het wel een goed idee.
0: En de rest zegt eigenlijk, het is veel te langzaam.
2: In een heerlijk Australisch accentje.
0: Ja, mooi. Nou, laat van je horen, zou ik zeggen. Bel of app ons even als jij daar een mening over hebt. Of misschien ervaring mee hebt.
2: Ja, 088-850-5152.
0: Dan gaan wij intussen even praten met de voorzitter van de Fietsersbond. En dat is Flori de Pater. Goedemiddag, Flori.
7: Goedemiddag.
0: Ja, wat vinden jullie van dat plan van de gemeente Amsterdam? 20 kilometer, is dat wel prima?
7: Ja, de Fietsersbond Amsterdam, want ik ben voorzitter van de Fietsersbond Amsterdam, die vindt dat prima. We vinden het heel goed dat er een proef gedaan wordt om te kijken of dat gaat werken. We hebben gezien, jullie hebben het zelf ook gezegd, het is druk op de fietspaden in Amsterdam. En met name die verschillen in snelheden, maar ook de hoge snelheden, die maken het extra gevaarlijk. En er gebeuren veel te veel ongelukken.
0: Ja, hebben jullie eigenlijk een beetje inzicht in die cijfers? Hoeveel ongelukken er dan gebeuren op de fietspaden van Amsterdam?
7: Nou, de laatste paar jaar is het aantal ongelukken sterk verhoogd. We hebben daar inzicht in. Ik heb die cijfers op dit moment niet bij de hand. En daarbij wordt niet alles geregistreerd. Dus veel ongelukken worden nog niet geregistreerd. De gemeente is daar wel mee bezig, maar is nog niet zover dat ze allemaal worden geregistreerd.
2: Nee, dus... En zijn die ongelukken dan ook ernstiger? Want ik bedoel, een ongeluk kan ook een klein ongelukje zijn. Is dat dan per se heel erg?
7: Ja, dat is per se erg.
2: Oh.
7: Als je ook een klein ongeluk krijgt, ook al breek je een been of een arm, dat is erg. Want daar kan je maanden mee bezig zijn. En je kan ook een tijd niet naar je werk. Dus onderschat dat niet. Maar we zien ook heel ernstige ongelukken, namelijk bij jongeren veel hersenletsel. Ouderen die nog niet zo bedreven op de e-bike vallen er ook vaak van af. En we zien ook een hoger aantal mensen dat overlijdt aan een fietsongeluk.
0: Ja, dat is wel extreem natuurlijk als dat gebeurt. Niet alle gevallen worden geregistreerd, zeg jij. En dan gaat het waarschijnlijk gewoon om de kleinere ongelukjes waarbij iemand misschien valt en een dikke buil heeft, maar verder niks heeft gebroken en dus ook niet naar het ziekenhuis hoeft, hè, denk ik.
7: Nou, ook niet altijd komen de wat ernstige ongelukken, dus een gebroken arm, een gebroken been, die komen ook niet altijd nog in de registratie terecht.
0: Ja.
7: Wij moeten binnenkort ook met de gemeente gaan praten, hoe staat het nou met het nieuwe registratiesysteem?
0: Okay.
7: Want het is nog niet helemaal volledig.
0: Ja, dat is wel belangrijk, want dan weet je ook een beetje over hoeveel ongelukken het gaat eigenlijk. Hè? En ook op welke plekken vooral die ongelukken gebeuren.
7: Dat is erg belangrijk. Ja.
0: Ja, dat kan me voorstellen. We krijgen ook appjes van luisteraars die zeggen, ja, het is op zich een mooi plan, 20 km per uur, maar hoe denkt de gemeente dat te gaan handhaven? Want je ziet natuurlijk nu al dat bijvoorbeeld fatbikes, die mogen helemaal geen 40 rijden, maar dat doen ze vaak wel.
7: Ja, wij gaan niet over de handhaving, hè?
0: Dat nee, dat begrijp ik, maar dat maakt het...
7: De wethouder vindt dat ook wel een dingetje. waar heel goed op gelet moet worden. En ze gaat ook kijken hoe die handhaving in de toekomst misschien beter zou kunnen.
0: Ja.
7: We hebben daar zelf ideeën over als Fietsersbond Amsterdam.
0: Namelijk?
7: Voor alle e-bikes een kentekenplicht.
0: Oh ja.
7: Zodat het makkelijker is om die handhaving te doen.
0: Ja, dat is inderdaad een idee. Oké, dankjewel Flori.
7: Ik heb nog één ding waar ik eventjes wil zeggen, als het mag.
0: Zeker.
7: Ik vind eigenlijk dat 20 kilometer per uur op het fietspad norm moet worden.
0: Ja.
7: Er moet gewoon in tussen de oren komen, meer dan 20 kilometer op het fietspad, dat doe je gewoon niet, dat hoort niet.
0: Nee, ja, maar het lastige is denk ik wel, Flori, als ik zo ook die paar reacties op straat hoor van mensen die zeggen, nou, maar 20 vind ik veel te langzaam. Hè? De jonge lui die nu opgroeien met het idee dat je zonder al te hard te trappen gewoon 2, 3, 4, 25 kunt rijden. Voor die mensen voelt 20 echt alsof ze een soort slakje zijn.
7: Ja, maar in de toekomst is het misschien ook zo dat ze op de rijbaan kunnen gaan rijden als de fietspaden onverplicht worden. Dat betekent dat je niet verplicht op het fietspad moet, maar dat er mogelijkheden zijn om op de rijbaan te rijden die dan 30 kilometer per uur is.
0: Ja.
7: Dat kan nu nog niet, maar in de toekomst is dat wel een idee.
0: Ja, en dus kentekenplicht voor e-bikes. Dankjewel, Flori, dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn.
7: Prima.
0: Ja, dag. Flori de Pater hoorde je, voorzitter van de Fietsersbond Amsterdam. En je kunt nog meepraten bij ons in de uitzending. Dat vinden we fijn als je dat doet. Geef je mening via 088 850 51 52.

0: I know where it's at. Je hoorde All Saints hier bij NH. En we praten nog even verder over het plan van de gemeente Amsterdam om op proef een maximumsnelheid van 20 km per uur in te voeren op de fietspaden. En we krijgen heel veel reacties, Jelmer, waarin ik vooral heel vaak lees, ja, hoe gaan ze dat handhaven?
1: Ja.
0: Ja, dat is een vraag waar wij ook geen antwoord op hebben, want het is nu al heel lastig, want er rijden nu ook fatbikes rond met 40 km per uur. Nee, dat mag ook niet.
1: Het lijkt me een onmogelijke zaak. Maar goed, ja, want Robert die stuurt, en dat is eigenlijk best wel een beetje slim. Hoe willen ze dat meten? Je hebt toch geen kilometerteller op je fiets? Nou, toen dacht ik, hoe weet je het eigenlijk zelf? Hoe hard je rijdt?
0: Op een e-bike heb je dat wel. Op een e-bike zie je hoe hard je rijdt.
1: Maar als ik fiets, weet ik toch niet hoe hard ik rijd? Misschien rijd ik wel 25 kilometer, denk het wel.
0: Denk het niet. Nee, ik denk, jij fietst wel hard, maar ik denk dat jij ongeveer 20-21 fietst.
1: Oh, oké. Ja, want ik zou echt geen idee hebben, hoor.
0: Dan gaan we een keertje naast elkaar fietsen. En dan ga ik op mijn e-bike en dan kijken hoe hard jij gaat.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, maar het is wel een goed punt. Hoe gaan ze het meten? Christian die zegt nog, ja, hier op Texel hebben we ook fatbikes. Die zouden ze moeten afschaffen. En,
1: Jelle die zegt 20 kilometer hard genoeg. Bij overtreding staak in het wiel steken.
0: Jelle, dat gaat wel
1: dat
0: heel ver.
1: Heftig.
0: Ja, nee, daar komen ongelukken van, Jelle.
1: Ja.
0: Maar dat bedoelt hij misschien ook. Okay. Ja. Nou, er komen in ieder geval wel veel reacties binnen op dit plan van de gemeente Amsterdam. Mick die liet ons ook iets weten. Goedemiddag, Mick.
2: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens.
2: Nou ja, ik vind het gewoon doodeng om te fietsen.
0: Oh ja?
2: En ik heb ook gewoon een ouderwetse Opel-fiets.
0: Ja.
2: Oma-fiets. En laatst ook ding, nou neem een rustige route. En ik werd gewoon van rechts ingehaald van een jochie van 9 op een fatbike.
0: Jeetje.
2: Die ging door het gras gewoon om nou, 2 seconden sneller te zijn.
0: Jeetje. Schrok je rot? Kon je wel overeind blijven?
2: Ja, maar ja, de adrenaline schiet door je heen. En het lijkt wel de hoofdstad van India. Iedereen houdt zich niet meer aan de verkeersregels.
0: Nee, dat is zo, ja. Het valt mij ook wel eens op de stij bij een rood licht. Wacht heel braaf en dan gaan naar links en rechts. Allemaal mensen gewoon dwars over het kruispunt. Maar goed, dat is van alle tijden, denk ik. Maar ik heb wel het idee dat het nu wel heel druk aan het worden is.
2: Ja, want het is echt... Ik zit redelijk vaak in het verkeer. Maar het is echt sinds 3 jaar, of 2 jaar, is het zo erg geworden.
0: Ja, dat is misschien inderdaad sinds de komst ook van die fatbikes, waar zoveel heel jonge mensen op rijden die misschien niet goed snappen hoe ze een beetje afstand moeten houden bijvoorbeeld. En Mick, waar woon je? Waar fiets jij vooral? Is dat in Amsterdam of in het centrum? Of waar is dat?
2: Ik woon in het Alphenhavengebied, Amsterdam.
0: Ja.
2: Maar ik ga bijvoorbeeld niet meer de stad in of verder, want ik durf het niet meer.
0: Nee. Nee, duidelijk verhaal. Dus voor jou zou 20 kilometer per uur op het fietspad wel een idee zijn. Denk je dat ze dat wel kunnen handhaven, Mick?
2: Nou ja, weet je wat ik het idee heb? Dat er nog veel meer doden moeten vallen voordat ze gewoon iets gaan doen. Want dat zie je ook bijvoorbeeld als er geen stoplicht ergens is. Dan moeten er eerst zoveel mensen doodgaan en dan gaan ze pas wat doen. En ik vind het een beetje een truttig beleid.
0: Ja. Ja.
2: Voor mij mogen ze gewoon al die fatbikes die opgevoerd worden. Mijn buurjochie heeft er ook een. Die rijdt 50 kilometer per uur.
0: Zo. Ja.
2: En die is 11. Nou, die kennen nog helemaal niet goed het gevaar.
0: Nee.
2: Dus ja, ik vind het gewoon heel gevaarlijk. Ik snap niet dat ze er gelijk niet wat aan doen.
0: Ja, nou ja, volgens mij proberen ze het nu wel bij de gemeente. Want in het Vondelpark mogen ze al niet meer komen. En dat wordt misschien verder uitgebreid. Maar je verhaal is duidelijk. Dank je wel, Mick.
2: Ja,
0: en wees voorzichtig. Hoi, hoi.
2: Ja, hoi.
0: Hoi. We gaan verder met Jos. Goedemiddag, Jos.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo. Hoe kijk jij ernaar? 20 kilometer op het fietspad?
3: Nou ja, ik kijk naar wat de Fietsersbond Nederland zegt. Die zegt dat de maximumsnelheid geen oplossing is. Want als 20 kilometer de maximumsnelheid is op een fietspad... dan moet je altijd nog een fiets van 15 kilometer kunnen inhalen. Dus het inhaalprobleem haal je daar niet mee weg.
0: Dus,
3: en dat is een ander standpunt dan de Fietsersbond Amsterdam. Die denkt er anders over. Ja. Ja, Amsterdam is toch een vrije staat, dus die hebben misschien een eigen regering binnenkort.
0: Zou ons niet verbazen, Jos. Zou ons niet verbazen. Maar,
3: ik woon zelf aan de woonerf.
0: Ja.
3: Daar is een maximumsnelheid van 15 km per uur.
0: Ja.
3: Nou, het is goed dat ik geen vouw in mijn broek heb, want anders zouden die er regelmatig uitgereden worden.
0: Oh ja?
3: Want iedereen rijdt hier gewoon 60, 70 kilometer per dag door de straat.
0: Oh,
3: van morgens de kinderen naar school gebracht moeten worden. Want 5 minuten eerder weggaan is wat moeilijk.
0: Ja, ja, dat is geen optie. Nee.
3: Nee, dus dat doe je niet. Nee. Maar voor de rest denk ik van, jongens, als we niet gewoon met z'n allen kunnen afspreken dat we in het verkeer wat meer fatsoen en normaal gedrag gaan doen, dan kunnen we allerlei regeltjes afspreken. Dan kunnen we de hele stad volzetten met borden van 15 en 30 en weet ik veel wat.
0: Ja.
3: Nou, dan denk ik, dat vind ik een prachtig mooie bezuinigingsmaatregel voor onze regering. Kunnen we één keer al die borden weghalen, want die hebben we dan niet meer nodig.
0: Gewoon geen borden meer, dat is een goed plan, Jos.
3: Ja,
0: als het dan toch chaos moet worden.
3: Ja,
0: ja. Oké, okay, nee, maar ik ben het wel met je eens. Een stukje mentaliteitsverandering, dat is misschien wel gewenst.
3: Dat is het enige wat we kunnen doen.
0: Gun elkaar een beetje ruimte en lucht en afstand. Ja. Dat is
3: en
0: heel fijn.
3: En die kinderen van 9 jaar van de fatbike af, die horen daar niet op.
0: Oké, okay, Jos. Hé, hey, dankjewel voor je bijdrage en een heel fijne middag nog voor jou.
3: Ja, gedaan.
0: Hey, dag Jos, hoi.
1: Ja, zegt nog, de oplossing is alleen oude fietsen toestaan.
0: Oude fietsen?
1: Oude fietsen.
0: Zonder accu's.
1: Zonder accu's.
0: Ja, is ook nog een optie inderdaad. Ben ik niet blij mee.
1: Nee.

0: Dr. Love, je hoorde First Choice hier bij NH. En straks na het nieuws van 5 uur... dan heb ik nog wel een leuke tip voor je... als je nog geen plannen hebt gemaakt voor het komende weekend.
1: Tekst en uitleg.
2: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes... en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het. En Marije Sietsma durfde het aan... om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk 2 vergeetmelietjes... en een nieuwe vertaalplaat.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu... en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat... en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit... Je vindt ons in Enkhuizen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: Dit is een uittip.
12: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar... tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
14: Hilco uit het zonnige... Annapolona.
15: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
16: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland... krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Een groot gebied rond het Muntplein in het centrum van Amsterdam... is afgezet vanwege een politieactie. Een speciale eenheid van de politie is een woning binnengevallen... en kwam later naar buiten met een man. De burgemeester van Zandvoort baalt dat ze als gemeente het besluit hebben moeten nemen... een deel van de badplaats als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dat doen ze vanwege de onrust en het geweld daar afgelopen weekend. En gesteggel rond snackautomaten bij een tramhalte in Amsterdam. Ze staan er net, maar er is nu al een petitie gestart om ze weer weg te krijgen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet... en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken... krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen... zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland... krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft.
3: Reiza Blobbenstein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blobbenstein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de files. Jammer, hoe staat het daarmee?
20: Er staan op dit moment 18 files. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Er is een ongeluk gebeurd. 75 minuten vertraging. 3 kwartier vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Er is ook een ongeluk gebeurd. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. En de laatste, de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad, Bataviastad. Ook daar is een ongeluk gebeurd en je vertraging loopt op tot 40 minuten.
21: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
22: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
21: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
28: Vandaag de dag.
29: Met Patricia Navel.

0: we kennen hem natuurlijk ook van James Taylor. Maar dit is de original Marvin Gaye. How sweet it is to be loved by you. Het is 5:09. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Wij zitten hier lekker, wij zitten hier oké in de studio van NH Jelmer. En wat staat er eigenlijk allemaal te gebeuren in het komende uurtje?
2: Nou, we krijgen weer het laatste sportnieuws. En onze verslaggever die heeft een interview gehad met de bejubelde, geprezen en gevierde voetbaltrainer van Telstar, Anthony Correa. En die neemt natuurlijk afscheid. En we horen hoe de Waddenzee klinkt, maar dan onder water.
0: Oeh, dat klinkt interessant. Eerst nu een tip voor als je bijvoorbeeld nog een leuk uitje zoekt voor dit weekend. Dan zou ik zeggen, ga vooral eens kijken in een bunker. Daar is het lekker cool. En dit weekend is het bunkerdag, open bunkerdag, waarbij meer dan 100 bunkers langs de Nederlandse kust opengaan voor het publiek. Dat gebeurt niet zo heel vaak en dat is dus leuk om eens te gaan kijken. Eén van die bunkers is wel heel bijzonder. Dat is de Snelbootbunker in IJmuiden. En daar ga ik eens even over praten met Michael van Rode van het Bunkermuseum in IJmuiden. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ik wist eigenlijk niet dat de grootste bunker van Nederland bij ons in IJmuiden stond. En hij is geloof ik wel speciaal, hè? De Snelbootbunker.
3: Ja, dat klopt namelijk. Nou, hij is namelijk zelfs nog de grootste van de Benelux.
0: Oh.
3: Dus kun je nagaan.
0: Ja. En wat, ja, wat is dat voor een bunker?
3: Nou ja, het is eigenlijk een bunker waar 18 hangars in zaten, nog steeds zitten. En die was bedoeld om de snelboten die erin konden, om die te beschermen vanwege zowel lucht als wateraanval van de geallieerden.
0: Ja, dus de Duitsers hadden daar gewoon eigenlijk een soort megabotenhuis gebouwd, maar dan een bunker.
3: Ja, zo moet je het een beetje zien, ja.
0: Ja, ja, voor de snelboten, daar komt die naam natuurlijk vandaan dus.
3: Ja, ja, ja, klopt helemaal.
0: Ja. Hoe groot is zo'n bunker dan? Probeer eens te omschrijven hoe dat eruit ziet.
3: Oh, hoe groot is dat bunker? Nou, je moet het zo zien. Er kunnen twee boten achter elkaar kunnen erin liggen. Nou ja, een torpedo is ongeveer 11 meter. En er kon ongeveer 4 torpedo's aan boord. Dus kun je nagaan hoe groot ongeveer een snelboot is.
0: Oh, ja, ja, ja. Dus dat is echt groot. En nou begrijp ik dat hij een paar jaar geleden nog op de nominatie stond om gesloopt te worden. Maar dat is niet gebeurd, mede dankzij een petitie die jij toen bent gestart?
3: Nou nee, eigenlijk wij zijn gestart als museum. Onze voorzitter Ryan Krabs is een beetje boos geworden. Want ja, hij is toch maar de enigste van in Europa, dit type.
0: Ja.
3: Ja, en dat moet eigenlijk net als de andere bunkers bij ons een rijksmonument worden.
0: Ja.
3: Nou ja, en dat is tot nu toe bijna gelukt, laat ik het zo maar zeggen.
0: Oh, maar nog niet helemaal, dus het gevaar is nog niet geweken?
3: Nee, het is bijna. Hij heeft nu een tijdelijke monumentstatus. Heeft hij in 2024 gekregen van onze toenmalige secretaris. Onze minister, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja.
3: Onze minister. En nu worden er allerlei onderzoeken naar gedaan. Hoe ze nu verder tot rijksmonument kunnen bestempelen.
0: Ja, ja. En als wij nou komend weekend gaan kijken bij de snelbootbunker. Wat kunnen we dan zien? Want ik kan me ook wel voorstellen dat het gewoon een donkere ruimte is. Waar je eigenlijk verder niet zoveel aan ziet.
3: Nee, klopt. Helaas moet ik wel toegeven. Hij is gesloten. Deze bunker. We hebben hem vorig jaar opengemaakt. Maar aan de buitenkant is hij eigenlijk wel spectaculairder dan, als ik heel eerlijk moet zeggen, aan de binnenkant.
0: Oh.
3: Voor mensen. Ja. Want aan de buitenkant zie je eigenlijk meer dan binnen. Want binnen is eigenlijk nog steeds een fabriek.
0: Oh.
3: Er zit een fabriek zit erin.
0: Wat voor fabriek?
3: De Sebo zit erin en dat is een soort van cement-kalkfabriek zit erin.
0: Ah,
3: voor onder andere booreilanden en om boormateriaal te kunnen gebruiken.
0: Oké, dus dat is niet zomaar voor het publiek eigenlijk toegankelijk. Maar aan de buitenkant is het dus wel spectaculair om te zien. En langs de hele kust kunnen we gaan kijken bij bunkers, toch?
3: Nou, zeker. Het is zeker een aanrader om zaterdag, als je niks gepland hebt, om dan bunkerdag te bezoeken, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, genoeg te zien. Is er ook een website waar we dat allemaal kunnen vinden?
3: Ja, zeker. Op www.bunkerdag.nl. Okay. En daar staat het hele programma daar al in.
0: Ja, en nogmaals, binnen in de bunker is het altijd lekker cool natuurlijk. Dus als het weer zo'n warme dag wordt, dan en je kunt niet tegen de hitte, dan is dat echt de perfecte plek om eens even lekker te gaan vertoeven.
3: Dankjewel. Zeker weten.
0: Ja, dankjewel Michael en een fijne middag nog.
3: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Okay, dag. Hoi, hoi. Michael van Rode hoorde je van het Bunkermuseum in IJmuiden. En deze zaterdag aanstaande is dus Open Bunkerdag in de hele provincie.

0: Geweldig nummer van de Franse DJ David Guetta dat hij maakte met Teddy Swims en Tones and I, Gone, Gone, Gone.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, het is alweer tijd voor de sport vandaag met Erik-Jan Brinkman, onze sportverslaggever, die vandaag een kopje koffie ging drinken met Telstar-trainer Anthony Correa. Wat
2: ja,
0: leuk.
2: Ja, heel leuk. Ja, dus nu nog de trainer van Telstar, maar over een klein maandje staat hij natuurlijk voor de groep bij zijn nieuwe club FC Utrecht. En ik dacht, het wel even leuk om met hem terug te blikken op twee hele bijzondere jaren. En ik sprak met hem af op plein 1945. Dat is in het centrum van IJmuiden. En dat was vorig jaar natuurlijk de plek waar het promotiefeestje werd gevierd. Nou, wat volgde was een uitstekend jaar in de Eredivisie. Een knappe handhaving. En een tijdje geleden vroeg ik hem om terug te blikken op deze twee bijzondere jaren. En dat was vandaag.
0: Ja. Jij sprak hem over de jaren en hoe was dat? Hoe voelde hij zich?
2: Nou, hij zit uiteraard lekker in zijn vel als je terug kan kijken op zo'n jaren met handhaving in de Eredivisie. Plus hij kwam net terug van een tripje Ibiza, dat deed hij met de selectie van Telstar. En sowieso, Correa is een hele ontspannen trainer, altijd vrolijk. Maar van de andere kant, als je bedenkt waar trainers soms mee te maken hebben, dat is met enorm veel druk. Hè. Ze moeten constant presteren, een spelersgroep aansturen, een technische staf die tegenwoordig wel uit 10 leden bestaat. Plus je hebt de voetbalmedia die er kort op zit, de druk van de supporters, kortom. Een hectisch bestaan. En nu is het wat rustiger. En dat merkt Correa eigenlijk wel aan zijn lichaam.
3: Het is een soort van... Ik weet niet of je het stress kan noemen. Maar een gevoel wat je dan los kan laten. Een gevoel van spanning. Een gevoel van aanstaan. Wat uitgezet kan worden. Een missie gehaald. Dus dat gevoel heb je elke week wel bij een wedstrijd. Een stukje adrenaline. Een beetje bepaalde kracht wat je moet opbouwen. Maar ik denk aan het einde van de rit. En dan is er uiteindelijk doel waarvoor we werken. En als die dan behaald is, dat is echt een lekker gevoel. Dat is gewoon ontstressen to the max of zo.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Wat heeft hij het goed gedaan? Maar hij zat natuurlijk al heel erg lang bij Telstar. Eerst als speler ook en later dan als zeer succesvolle trainer. Vindt hij het niet gek om de club achter zich te laten en gewoon helemaal naar een andere club te gaan?
2: Ja, dat is natuurlijk raar. Als 14-jarig jongetje kwam hij binnen bij Telstar. En dan 30 jaar later, dan verlaat je de club. Maar op een hele mooie manier natuurlijk. Waarbij iedereen binnen Telstar hem ontzettend dankbaar is. Ontzettend populair ook bij de supporters. We waren daar koffie aan het drinken bij plein 1945. En dan zie je gewoon heel veel mensen die langskomen. Die willen even een praatje met hem maken. En die willen hem bedanken voor wat hij heeft gepresteerd. En Correa beseft zelf natuurlijk ook dat hij iets unieks heeft gedaan bij Telstar.
3: Dat dat het me voor de wind gaat nu, dat heb ik wel door. Ja, dat is wel logisch. En ik besef ook dat het een keer een andere kant op kan slaan. Dus ik ben gewoon heel nuchter hierin. En dit is gewoon nu hoe het is. Daar genieten we van. Maar ik besef wel dat ik door moet blijven pakken. Anders valt het gewoon weer weg. En dan, ja, je weet hoe voetbal werkt. De ene week ben je de held en de andere week de simiel. Dus nou, zorgen dat we aan de heldenkant blijven staan.
0: Mooi gezegd door Anthony Correa. Ja, hij heeft heel veel meegemaakt daar in Velsen-Zuid. Geen gebrek aan hoogtepunten eigenlijk, hè?
2: Nee, dat is eigenlijk een aaneenstapeling van hoogtepunten. Geweldige tijd die de supporters van Telstar hebben meegemaakt. Met vorig jaar dus de promotie, de onverwachte promotie. En dan dit seizoen. Denk bijvoorbeeld aan die twee overwinningen op landskampioen PSV. De halve finale tegen AZ in de KVB-beker. Plus zeer aantrekkelijk voetbal. Het stadion zat keer op keer de thuiswedstrijden dan bomvol. En dat was de jaren ervoor absoluut niet het geval. Maar één moment blijft Correa het meest bij.
3: Er zijn wel veel mooie momenten geweest. Er zijn wel echt veel mooie momenten geweest. Maar ik denk dat het allermooiste moment is gewoon de goal van Ronald Koeman.
4: Tegen Volendam dus, ja.
3: Ja, daar kwam een soort van het hele seizoen komt daar samen in één moment.
0: Ja, dat was het moment eigenlijk, hè? Kan ik me voorstellen inderdaad. Want dat was het beslissende doelpunt eigenlijk. Dat Telstar inderdaad gewoon echt in de Eredivisie blijft. En Volendam nou ja, uiteindelijk dus eruit valt. Mooi om even terug te kijken met de trainer van Telstar. Je hebt hem nog veel meer gevraagd volgens mij. Waar kunnen we dit hele verhaal terugvinden, Erik-Jan?
2: Ja, dat komt uitgebreid terug in een artikel online op onze site en app. En ik verwacht dat het morgen ergens in de loop van de dag online komt.
0: Oké, dankjewel. Je vindt het allemaal terug op nhnieuws.nl en nhsport.nl.
1: Vandaag de dag.

0: Redbone hoorde je hier bij NH. En straks na het nieuws van 5:30... dan gaan we horen hoe de Waddenzee klinkt onder water. En vooral ook hoe je dat eigenlijk gaat meten, als je dat wil weten. Na het nieuws dus van 5:30 meer erover. En Lotte, wat zit er in dat nieuws?
1: Daarin heb ik goed nieuws voor mbo-studenten... want er lijkt weer een stapje richting wat meer gelijkheid in het onderwijs aan te komen.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ja, hallo, hier ben Henkie de glaszetter uit Amsterdam.
3: Ik ben Clementine uit Amstelveen.
4: Ik ben Anja en ik kom uit Heerdegewaard.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6:01. In warme huizen is het 22 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een groot gebied rond het Muntplein in Amsterdam is vanmiddag afgezet geweest. Was vanwege een politieactie. Een speciale eenheid van de politie is een woning aan de Singel binnengevallen. Even later kwamen ze naar buiten met een man die is gearresteerd. Waarom, kan de politie nog niet zeggen. De Singel is inmiddels weer vrijgegeven. Een deel van Zandvoort is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Betekent dat de politie daar preventief mag fouilleren. Dat is vanwege de ongeregeldheden van afgelopen weekend. Groepen jongeren zorgden toen voor overlast en geweld op het strand en de boulevard. De burgemeester van Zandvoort vindt het jammer om dit besluit te moeten nemen.
8: Je wil natuurlijk een gastvrije badplaats zijn waar iedereen welkom is. Nou, dat is ook zo. En waar iedereen ook veilig kan vertoeven. Dus helaas is het nodig. En ik heb er op zijn Amsterdamse scheid aan dat er bij al die bezoekers die deze kant op komen ook mensen zitten die bewust op rotzooi uit zijn. Ja, en het is aan ons samen met alle partijen, waaronder ook de strandpachters, om ervoor te zorgen dat we dat de kop indrukken.
7: De maatregel is vanmiddag ingegaan en geldt voorlopig de rest van de dag. En daarna wordt per dag besloten of het veiligheidsrisicogebied wordt verlengd. Een gesteggel rond snackautomaten bij tramhaltes op Eiburg. Ze staan er pas net, maar er is nu al een petitie gestart om ze weer weg te krijgen. Er zitten onder andere chocoladerepen, flesjes water en blikjes energiedrank in. Volgens de petitiestarter stimuleert dat ongezonde keuzes. Verder zouden er ook OV-kaartautomaten juist verdwenen zijn.
9: Hier op Eiburg, we zitten op dit eiland. Nou, en dan kan je geen kaarten kopen, maar wel chips of een drankje of chocola. Onzin. Terug met die oplaadpunten en weg met die automaat.
7: Volgens de gemeente is er geen verband met het verdwijnen van de OV-kaartautomaten. Verder is ook niet iedereen negatief over de snackautomaten.
10: Waanzin, is er geen duivel die er staat? Nee hoor, nee, laat maar lekker staan.
11: Ik vind laat maar staan, want als mensen willen verkiezen om ongezond te nemen of water te nemen, kies je daar zelf voor.
7: Vervoersbedrijf GVB zegt dat de automaten een goed idee zijn omdat ze het reiscomfort vergroten, door op hete dagen de kans op hittestress te kunnen verminderen. En goed nieuws voor mbo-studenten, want zij kunnen uiterlijk in 2028 allemaal een bestuursjaar volgen. Dus ook minderjarigen, zei onderwijsminister Letschert vandaag tijdens een debat. Zo'n bestuursjaar is nu mogelijk voor alle studenten aan een hogeschool of universiteit. Wettelijk gezien kan het ook al voor meerderjarige mbo-studenten, maar het is niet duidelijk hoeveel onderwijsinstellingen nu die optie bieden. Tijdens zo'n bestuursjaar kunnen studenten werkervaring opdoen in het bestuur van hun eigen onderwijsinstelling of bij een vereniging. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
6: Dankjewel, dan gaan wij gauw naar onze eigen weerman Jan Visser. Want die kan ons vertellen wat voor weer we nog krijgen. Hoe het er allemaal uitziet op dit moment. Goedemiddag Jan.
12: Patricia, goedemiddag.
6: Ja, laten we eerst even terugkijken op de dag. Hoe was het vandaag? Ik vond het wel lekker eigenlijk.
12: Ja, het was zeker aangenaam. Net als gisteren was het ook vandaag heel aangenaam. Gisteren hadden we dan in een deel van de provincie wat minder zon. Dat was vandaag niet zo. De zon die scheen echt overal volop. En de temperatuur die liep op naar waarde tussen 21 graden op Texel. En op sommige plaatsen in het westelijk deel van de provincie, Kennemerland, Eimond. En zo werd het 25 graden. Wijk aan Zee 25,2, 24,5 graad nu in Purmerend. En de temperatuur kan dus nog wel ietsje oplopen het komend uur. Maar we zien wel, want de lucht die begint een beetje te werken, zoals dat heet. Je ziet vooral in het westen nu wat onstabiliteit. Wat van die wolken die meestal voorboden kunnen zijn van onweer. Die zie je zich vormen. Dat is op wat grotere hoogte, 3-4 kilometer. Een beetje van die kanteelachtige wolken. En op de radar zien we ook een bui voor de kust van Zuid-Holland liggen. Die komt maar heel langzaam dichterbij overigens. Er zat ook wat onweer op de laatste uren. Het is allemaal wat van het hoge spul, dus hoog in de atmosfeer. Niet zozeer aan de grond met veel lage bewolking. Dat is niet echt aan de orde. Er is dus een kleine kans dat er in de loop van de avond, maar vooral ook de komende nacht, hier en daar een bui gaat vallen. Maar met nadruk, de komende uren is het nog zonnig, droog en warm.
6: Ja.
12: Dus nou, morgen wordt dan opnieuw een zeer warme dag. Want dan sowieso omdat de lucht vochtiger wordt, hè, dus het wordt allemaal wat plakkerig.

0: En de maximumtemperaturen die lopen uiteen van rond 25 graden in de Noordkop en op Texel en plaatselijk 29 graden in het zuiden van de provincie. Verder in de ochtend misschien een enkele bui, maar ook perioden met zon. In de middag begint de buienactiviteit in het binnenland op te leven. Bij ons kleine kans op een bui, mogelijk met onweer, kustgebieden waarschijnlijk droog. En de wind die draait om van zuid tot zuidwest naar west. En dan later morgenmiddag en morgenavond beginnen er in het binnenland zwaardere onweersbuien te ontstaan. Nou, zaterdag wordt een dag met voornamelijk in het zuiden van het land nog een bui. Bij ons meest droog weer, af en toe zon, maar minder warm, zeker in de kustgebieden. Omdat onder invloed van een kleinschalig hoge drukgebied op de Noordzee de wind tijdelijk toch weer terug gaat naar het noorden toe. Maar vanaf zondag, ja, dan gaat de oceaan amok maken, zou je kunnen zeggen. Er komen storingen van de oceaan met fronten onze kant op. En dan met name volgende week wordt het toch knap wisselvallig. En de temperaturen zakken naar waarde zo rond de 19 tot 20 graden.
1: Ja, iets normaler misschien voor deze tijd van het jaar. Ja, denk ik. Maar goed, we gaan dan toch ook nog maar even genieten van het zonnetje, zolang het nog bij ons is, de komende dagen. Maar morgen wordt het wel echt een warme plakdag, begrijp ik, Jan?
0: Ja, dat mag je wel stellen. Ja, ja.
1: Oké. Nou ja, we zijn voorbereid. Dan weten we het maar, hè?
0: Ja, zo is het. Ja.
1: Hey Jan, dank je wel. En als we het heel warm krijgen, kunnen we altijd nog naar de Open Bunkerdag. Zeg ik maar zo.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, zo
1: dat
0: is
1: altijd
0: het,
1: leuk. Daar is het cool. Hey, dank je wel en een fijne avond, Jan.
0: Hetzelfde.
1: Joep. En die horen we natuurlijk over een uurtje ook nog wel eventjes bij ons in de uitzending. Die Jan Visser. Maar eerst gaan we toch ook kijken hoe het gaat op de Noord-Hollandse wegen met Jelmar.
2: Er staan 16 files op dit moment. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Bijna 40 minuten vertraging. Ook bijna 40 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de laatste, de A10. Knooppunt Koenplein richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam, Bosselommer en Durgerdam. 37 minuten vertraging.

0: Times. Je hoorde Chic hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: Onderzoekers van het project Waddenzeegeluiden die willen graag weten hoe de Waddenzee klinkt. Onder water dus. En vandaag zijn daarvoor de eerste onderwatermicrofoons geplaatst in het Noord-Hollandse deel van de Waddenzee. Namelijk bij het Marsdiep en het Eierlandse Gat. En met die metingen willen de onderzoekers ontdekken welke geluiden er allemaal onder water te horen zijn. Zowel van de vissen als van geluiden die door de mens geproduceerd worden. En ook wat het effect daarvan is op dieren zoals de bruinvis. Nou, daar ga ik eens even over praten met onderzoeker Annabelle Kok van de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vandaag zijn die onderwatermicrofoons dus geplaatst. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dat gaat met een groot schip van de Rijksrederij. Dat is een onderdeel van Rijkswaterstaat. En hoe dat gaat is, we hebben een grote steen, die plaatsen we op de bodem. Daar hangt een touw aan en aan dat touw is de onderwatermicrofoon bevestigd. En het geheel wordt strak gehouden door een boei die onder het wateroppervlak drijft. Waardoor alles mooi in de waterkolom blijft hangen.
0: Ah ja, nou, dat is een heel precies klusje, lijkt me. Wat voor geluiden verwachten jullie allemaal tegen te komen onder water?
2: Nou, van alles. Een beetje op te delen in dierlijke geluiden en geluiden van menselijke oorsprong. En dan kun je denken aan geluiden van bruinvissen, zijn we erg in geïnteresseerd. Maar ook geluiden van andere diersoorten, zoals vissen. En van menselijke geluiden verwachten we veel geluid van scheepvaart, maar ook bijvoorbeeld overvliegende vliegtuigen.
0: En je zegt, we willen ook geluiden horen die vissen maken, bepaalde vissen. Hoe zou bijvoorbeeld een kabeljauw klinken onder water?
2: Een kabeljauw die maakt een soort laag bromgeluid. En dat kun je horen. En dat doen ze voornamelijk in de paaitijd, als ze eitjes gaan leggen en een partner zoeken.
0: Ah ja, wat grappig. En mosselen, hoe zouden die klinken? Denk je dat je het geklepper van de schelpjes kunt horen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik zit nu even na te denken of dat al een keer vastgelegd is, maar dat heb ik nog niet voorbij zien komen. Maar ja, ik vermoed dat je dat ook kunt horen, ja.
0: Ja, jullie gaan dus geluiden van zowel vissen als boten en vliegtuigen meten. Waarom willen jullie die geluiden eigenlijk in kaart brengen?
2: Nou, dat is omdat we geïnteresseerd zijn in het geluidslandschap van de Waddenzee. We weten uit ander onderzoek van andere gebieden dat zeedieren heel erg gevoelig zijn voor geluid en ook veel gebruik maken van geluid voor het waarnemen van hun omgeving. Onder water zie je natuurlijk niet zoveel, maar je hoort wel heel veel. En in de Waddenzee is het eigenlijk nog nauwelijks bekend. Dus daarom willen we een beter beeld krijgen van hoe lawaaierig is het in de Waddenzee? En zijn daar ook plekken waar we bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen zouden moeten nemen?
0: Nou ja, dat er bijvoorbeeld minder boten mogen varen, om maar eens wat te noemen. Wat voor effecten kunnen geluiden hebben op die onderwaterwereld? Je zei net al, bruinvissen zijn gevoelig. Maar wat doet geluid dan met ze?
2: Nou, bruinvissen die vermijden lawaaierige gebieden als ze de kans hebben, of als ze die keuze hebben. Ze proberen ook kleine, snelle scheepjes te vermijden. Ze vallen ook stil, dus ze gebruiken hun echolocatie vaak niet meer. Dus er zijn meerdere effecten voor. En het klinkt misschien niet zo heel heftig van een bruinvis vermijdt een gebied. Maar je moet je voorstellen dat zo'n gebied is het totale gebied waar ze eten kunnen vinden. Dus als daar een deel van te lawaaierig is, waardoor ze daar niet komen, kan dat dus betekenen dat ze mogelijk minder eten kunnen vinden.
0: Oh ja, dat is natuurlijk niet goed inderdaad. Ja, we horen natuurlijk de laatste tijd vaker van bruinvissen die aanspoelen. Hoeveel bruinvissen zitten er eigenlijk in de Waddenzee? Heb je daar enig idee van?
2: Nee, dat weten we nog niet. Dat is een ander doel van het onderzoek. Dus beter in kaart brengen hoeveel bruinvissen er eigenlijk in de Waddenzee zitten en waar ze precies zitten. En wanneer in het jaar ze nou veel in de Waddenzee voorkomen. Want dat is op dit moment niet bekend.
0: Oké, en wanneer verwachten jullie de eerste resultaten te kunnen delen met ons van dit onderzoek?
2: Nou, de hydrofoons of de onderwatermicrofoons blijven 2 jaar in het water liggen, waarbij we ze elke 4 maanden uitlezen. En we zijn in die tussentijd ook druk bezig met het analyseren van de geluiden. Daar gaan we dan nog 2 jaar maar verder. Dus over 4 jaar hebben we de resultaten.
0: Oké, dankjewel voor je uitleg. Annabelle Kok, onderzoeker bij het project Waddenzeegeluiden.
1: NH.
3: Vandaag de dag.
1: Met Patricia Nagelkerken.

0: Cure hoorde je hier bij NH. Close to me. En Jelmer, straks zoeken wij weer een dagplaatje. En in welke richting gaan wij dan zoeken?
1: Nou, mocht je ergens in een stofhoek nog een pen hebben liggen, pak hem. We gaan namelijk ouderwets schrijven met pen en papier.
0: Oh, dat kunnen veel mensen helemaal niet eens meer, hè?
1: Nee.
0: Nou, ga maar nadenken.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Dit weekend is er in Haarlem een festival om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren.
1: Ook wij vieren het feestje natuurlijk mee en komen in Over de Top met plaatjes over de schoonheid.
3: Zoals deze.
1: Dit is ook zo mooi. Zelfs jouw schaduw.
3: Ja, over schoonheid gesproken.
2: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Och, het is zo prachtig. I will never be
2: with you. Brrr. Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitje Horen.
12: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
13: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
14: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
15: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
16: Goedenavond. De burgemeester van Zandvoort baalt dat ze als gemeente het besluit hebben moeten nemen een deel van de badplaats als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dat doen ze vanwege de onrust en het geweld daar afgelopen weekend. Een groot gebied rond het Muntplein in het centrum van Amsterdam is vanmiddag afgezet geweest vanwege een politieactie. Een speciale eenheid van de politie is een woning binnengevallen en kwam later naar buiten met een man die is gearresteerd. En na jarenlang juridisch getouwtrek is het nu zeker dat er geen strandpaviljoen op het Stichtse strand bij Blaricum komt. Het gaat ten koste van de natuur daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe zou het gaan op de Noord-Hollandse wegen? Nou, dat weet je, Elmer.
1: Zeker, 12 vertragingen nog. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Bijna 25 minuten vertraging. 36 minuten op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Koenplein, tussen Amsterdam de Baarsjes en Durgerdam. En de laatste, de N202, Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22, ook 22 minuten vertraging.
18: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
24: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
25: Vandaag de dag
26: met Patricia Navik.

0: Maxine Nightingale hoorde je hier in Vandaag de Dag bij NH. Right back where we started from. Het is bijna 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, zoals iedere dag kijken we weer even mee met onze verslaggevers. Want zij zijn de ogen en oren van Noord-Holland. En ze weten wat er allemaal speelt. En vandaag is het natuurverslaggever Stefan Roest die al het nieuws volgt over de natuur. Zijn programma Natuurlijk Noord-Holland is binnenkort weer te zien bij ons op tv. Stefan, goedenavond. En deze week ben je alvast even gaan voorfilmen, als ik het zo mag zeggen.
3: Ja, omdat soms... Ik ga dus met de cameraman op stap. Maar soms dan houdt het wild zich verscholen. Kijk, als je plantjes gaat filmen of bomen, dan weet je wel ongeveer, die staan daar en die staan daar.
0: En die gaan ook niet weg?
3: Meestal niet. Maar je kan... In dit geval wil ik graag een uitzending maken over wisenten. En wisenten, dat zijn van die grote bisonachtige wezens. Die lopen min of meer vrij rond in Noord-Holland. Bij het Kraanslak, PWN, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Daar hebben ze er een paar.
0: Ja.
3: En dat Nationaal Park Zuid-Kennemerland bestaat dit jaar 30 jaar. Dus besteed ik in een paar uitzendingen aandacht aan. En dat Wiscente-project is heel bijzonder.
0: Is dat een plek waar wij als wandelaars ook dan doorheen kunnen lopen? Of is dat juist dat stukje?
3: Een beetje omheen. Ja. En er is ergens wel een uitzichtpunt.
0: Ja.
3: Maar dat houden ze wel echt gescheiden. En dat is ook best wel heel verstandig. Want dit zijn gewoon, kijk, Schotse Hooglanders... Dat zijn een beetje schatjes en die zijn niet... Ja. Goed, als je daar een zet van krijgt, van
0: 100
3: kilo Schotse Hooglanden... dan vlieg je ook door de lucht, hoor.
0: Ja, moet je ook echt mee oppassen,
3: hoor. Maar die wisenten, dat is nog even een stapje groter. Een koe, 600 kilo. En die stier, naar de 800 kilo. En ja, die zijn wat, moet ik zeggen, wat levendiger.
0: Enthousiast zijn ze.
3: Enthousiast. En ook in het verdedigen van een kalf. En ze, ik was er dus vanochtend... met boswachter Simone en Ruud, om te kijken of we ze kunnen vinden. Want ik heb in het verleden wel eens een reportage over wisenten willen maken. Dat de boswachter zei van, ja, ik heb vanochtend gezien, stonden ze daar en daar. Nou, we rijden er een uurtje later naartoe, onvindbaar. Zo groot als ze zijn, en dan lopen er 17 rond. En ze zijn echt, nou, die stier is
0: niet klein.
3: 1,50, 1,60 hoog, 1 meter lang. En die koeien ook, onvindbaar. En dat wil ik natuurlijk voorkomen. Als ik over een paar weken die uitzending wil hebben... dan moet ik toch wisentenbeelden hebben. Dus om die kans te vergroten... had ik vanochtend een afspraak gemaakt met de boswachters. Laten we vast een rondje doen.
0: Ja.
3: Ze moeten het sowieso regelmatig contact houden met die kudde. Want je hebt een soort zorgplicht. Want ze staan in een beetje afgesloten gebied. Het is niet een weiland. Ze hebben geen gele koormerken in hun... Dat had ook weinig geschil, denk ik. Maar... Het is ook geen vrije natuur. Het is ook niet echt wild.
0: Nee, je kunt ze niet helemaal aan hun lot overlaten eigenlijk. Nee,
3: dus dan moeten ze regelmatig even contact maken en even inspecteren. En ik ben meegegaan op zo'n inspectierondje. Nou, was echt een geweldige ochtend.
0: Ja?
3: Ik sta nog een beetje na te wauzen. Niet alleen zagen we ze heel erg mooi en in het bos... en later liepen ze, bij het Kraansvlak heb je ook een watertje. En daar gingen ze ook, het is natuurlijk warm... En daar wandelden ze mooi naartoe. Op een gegeven moment pikten we ze daarop. Aan de overkant van het meer stonden ze alle 17 op een strandje bij elkaar.
0: Oh.
3: Inclusief het kalfje wat net een paar dagen geleden geboren is.
0: Wauw.
3: Maar we zagen ook bijvoorbeeld een mannetje zandhagedis. Dat is echt zo'n hele felgroene hagedis. Die zat ook een meter voor ons. We zagen heel mooi een reebok op het pad lopen. Nou, en allemaal... voor mijn lens van mijn camera.
0: Oh, fantastisch.
3: Dat wordt nog heel ingewikkeld. Het mooie is eigenlijk... Kijk, dit was een mazzelochtend.
0: Ja.
3: Echt, we hadden echt mazzel. Maar je hebt pas mazzel als je erop uitgaat. Want als je blijft zitten...
0: Je moet het wel afdwingen.
3: Nou, precies. Als je geen lot koopt, kun je de loterij ook niet winnen. Dus we hadden gewoon echt een topochtend. Een rupsendoder. Dat is een soort grote sluipwesp... die met een gevangen rups op weg was naar het holletje... waar hij een eitje legt in die nog levende rups...
0: Eeuw.
3: Die dan op wordt gegeten door de uitkomende eitjes van die sluipwesp.
0: Ach, gos.
3: Het is allemaal niet zo feestelijk in de natuur.
0: Nee.
3: Maar dat gebeurde allemaal voor ons snoet.
0: Ja, het is wel bijzonder als je dat allemaal kan vastleggen.
3: Ja.
0: En fijn dat wij dat allemaal weer kunnen gaan bekijken. Alleen niet aanstaande zaterdag.
3: Nee, dan heb je de Alkmaar Pride.
0: Alkmaar
3: ook
0: Pride compilatie. Ja.
3: Maar
0: de week daarna pas is jouw programma dan te zien. Dus je hebt gelukkig...
3: Een paar weken over. Die wisselend is over 3 of 4 weken.
0: Oh, oké. Okay. Maar volgende week dan is jouw programma
3: dan is wel weer
0: te zien. Ja, leuk. Dus dan gaan we jou weer elke week spreken daarover. En voor nu wens ik je heel veel succes met deze montageklus. Want hoe ga je dit allemaal proppen in dat ene programma? Ja, denk het. Ja. We vegen de hele programmering leeg voor je. Ja, heel leuk. Dankjewel, Stefan.
3: Bedankt.

0: je van de Future World Orchestra. Het is weer zo'n beetje die tijd, denk ik, jammer. Dat we,
1: ja, we gaan op zoek naar een plaatje.
0: We gaan het
1: ook
0: doen, ja.
2: Dagplaat.
0: Ja, we gaan op zoek naar een plaatje dat goed past bij de dag van vandaag. En dit keer hebben we een baanbrekend onderzoek gezien. Ja, jammer. Dat is toch wel echt heel, heel onverwacht eigenlijk ook.
1: Zo onverwacht.
0: Dat onderzoek laat zien dat schrijven met pen en papier zo slecht nog niet is.
1: Ja, nee, ja, mijn moeder zei het vroeger al. Dus ik ben niet erg verbaasd. Maar je moet dingen opschrijven, dan onthoud je het beter. En dat moet je doen met pen en papier. Nou, dat heeft natuurlijk mee te maken dat de cognitieve vaardigheden gestimuleerd worden. En als je meer hersenhelften aanzet en meer in beweging zet, of hoe noem je dat, dan, ja, dan onthoud je het beter.
0: Ja, zo is het wel. Ja. Dus schrijven is beter dan met de computer iets tikken. Ja,
1: ja, daar is dus nu onderzoek aan gedaan. En ik dacht echt, nou, dit was toch al algemeen bekend. Maar schijnbaar nog niet.
0: Nee, ja, nou ja, ik ben ook verbaasd dat het onderzoek gedaan is. Maar ik ben blij dat ze er nu eindelijk achter zijn. Ja. Dat wat jouw moeder al lang zei. Dat
1: blijkt waar te zijn.
0: Ja, blijkt dus echt waar
1: ze
0: te zijn.
1: Ze loog me niet voor, dat is fijn.
0: Je moet er even bellen, vind ik.
1: Ja, toch? Ik ga er even bellen. Ik denk dat ze wel luistert. Mam, bedankt.
0: Ja, dankjewel weer voor jouw moederlijke wijsheden. Maar goed, we gaan dus plaatjes zoeken over pen en papier en schrijven.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, oh, dat is het. Dat nee, oké, okay, pen en papier en schrijven. Goed.
1: Dan wordt het te heftig allemaal.
0: Oké, okay, waar dacht jij dan
1: aan? Ik dacht aan Taylor Swift.
0: Dit vind ik dus een heel leuk liedje van Taylor.
1: Heel leuk.
0: Heel leuk.
1: Paper Rings.
0: Ja, ik dacht aan Genesis. Ook een lekker nummertje.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, maar ja, de keuze die is waarschijnlijk weer reuze. Maar die is toch echt aan onze lieve luisteraars, Hilmar. Wij kunnen het allemaal wel leuk verzinnen. Maar...
1: Ja, we hebben een voorzetje gegeven. Ja. Dat is best wel aardig. Nou, kom met je suggestie 088-850-51-52.
0: Ja, dan hoor je zo dadelijk na het nieuws van 6:30... of jouw plaatje misschien wel de dagplaat wordt. En het leuke van de dagplaat is natuurlijk dat wij die volledig, integraal en helemaal gaan draaien van A tot Z.
1: Ook als het een plaats van 20 minuten is?
0: Ja, ook dan.
1: Oh.
0: Ja, maar ik weet niet of er een plaats van 20 minuten bestaat. Maar,
1: die bestaan wel,
0: ja, ze bestaan wel.
1: Maar ik denk niet over paper per se.
0: Breng mensen niet op ideeën, jammer.
1: Nee, sorry,
0: dat hadden we nou al meer gezegd.

0: Triggerfinger. Uit België komen ze. En je hoorde I Follow Rivers en ze komen weer naar Nederland. In het najaar dan gaan ze een beetje lekker rondtoeren. En in het voorjaar staan ze volgens mij ook nog ergens op allemaal festivals. Als je het leuk vindt om ze een keer live te zien. Hey, straks na het nieuws van 6:30, dan hoor je of jouw plaatje vandaag de dagplaat wordt. En we zoeken dus plaatjes over pen en papier en over schrijven. Dus die kun je door appen of bellen naar 088-850-51-52. En dan gaan we eerst even van Lotte horen wat er allemaal in het nieuws zit.
1: De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling van een minderjarige in Amsterdam. Ik vertel je zo meer.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Ik ben Atwaralda uit Duivendrecht.
12: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Frans uit Amsterdam Oostdorp.
0: Het is 6:30 precies. In Beverwijk is het 25 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
1: Goedenavond. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op de Elandsgracht in Amsterdam. Dat gebeurde tijdens Koningsnacht. Een minderjarige jongen lag na de mishandeling zwaar gewond in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zijn nog steeds geen aanhoudingen verricht. En daarom zijn ze dus op zoek naar meer informatie en camerabeelden. De burgemeester van Zandvoort baalt dat ze als gemeente het besluit hebben moeten nemen om een deel van de badplaats als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dat doen ze naar aanleiding van ongeregeldheden daar afgelopen weekend. Groepen jongeren zorgden toen voor overlast en geweld op het strand en de boulevard.

0: ten koste van de natuur daar. Een stichting streed jarenlang tegen de komst van dit paviljoen omdat er geen maatregelen gepland stonden om de opgeofferde natuur ergens anders te compenseren. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, en dan gaan wij naar het weer met Jan Visser.
2: Vanavond is het eerst nog droog, zonnig en warm. Afhankelijk schommelt de temperatuur rond 24, 25 graden. In de loop van de avond begint de temperatuur langzaam te zakken. Later vanavond en de komende nacht is er een kleine kans op een enkele lokale bui, mogelijk met onweer. Ook vrijdagochtend is dat het geval, maar daarnaast zijn er ook perioden met zon. Vrijdagmiddag eveneens zonneschijn, maar ook kans op een regen- of onweersbui, met name in het zuidoostelijk deel van de provincie. Verder wordt het morgen klamwarm, met middagtemperaturen tussen 25 graden op Texel en de Noordkop en zo'n 29 graden in het zuiden van Noord-Holland. En de wind is zwak tot matig, draaiend van zuid tot zuidwest naar west.
1: Hoe gaat het inmiddels op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
3: Nou, de grootste drukte is er echt wel voorbij. Er zijn nog 8 files. Ik heb de langste. 3 of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Die vertraging loopt op tot 7 minuten. 10 minuten op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraasmeer. Tussen Amsterdam Bosselommen en knooppunt Koenplein. En 14 minuten vertraging heb je op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam West en Durgerdam.

0: Jackie Graham, Breaking Away hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar plaatjes over pen en papier en over schrijven vanwege een baanbrekend onderzoek dat vandaag verschenen is. Wat je niet zou raden eigenlijk, hè?
3: Nee, wat je niet zou raden. Nee, als je dingen opschrijft, onthoud je ze beter.
0: Ja.
3: Dus in plaats van op je computer tikken, moet je ze even... Ja, want het cognitieve systeem wordt dan in werking gezet.
0: Nee, maar dat snap ik wel, want dat gaat gewoon via de hand gelijk door naar de hersenen. En dat is natuurlijk met een tikmachine op het toetsenbord is dat natuurlijk heel anders.
3: Tuurlijk.

0: Ik kan me niet voorstellen dat Erik Scherder hier nooit in de studio al 1000 keer hetzelfde heeft gezegd. Nee. Want volgens mij moet je gewoon zoveel mogelijk hersenhelften aanzetten. En dan
1: zoveel mogelijk hersenhelften.
0: Maar goed, ja, zoveel mogelijk. Ik denk als je er 8 hebt, ja, zit je goed.
1: Dan moet je dat gewoon even aanzetten.
0: Ja, zet het allemaal aan. Zet het aan. En dan moet het wel lukken.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Maar goed, ik vond het toch leuk om daar plaatjes bij te zoeken. Over pen en papier dus. En het mag ook gaan over schrijven. En toen kwamen er best wel wat leuke suggesties. Binnen,
0: nou,
1: moet ik zeggen.
0: Absoluut. Gerrit, die verdient wel bonuspunten, want die komt met Jerry Lee Lewis.
2: Pen, paper, can't you tell me what to write?
1: Oh, wat een leuke van Jerry Lee Lewis. Heel anders dan de andere liedjes die ik van hem ken. Want dan is hij altijd een beetje wat snel en dit is wat langzamer. Mooi, goed gevoel, Gerrit.
0: Pen en paper.
1: Ja, dat is schot in de roos, Gerrit. Ja. Henny, die kwam met een nummer van de Moody Blues. En daar zit het niet in de tekst, maar niet in de titel van het nummer, maar in de tekst.
3: Nights in white satin, never reaching the end.
1: Even opletten.
3: Letters I've written.
1: Ja.
0: Never meaning to send.
1: Ja, echt mooi. Ja, het is ook zo'n prachtig nummer.
0: Echt niet normaal. Maar goed, we gaan door met Marja. Die kwam namelijk met Shirt.
1: Hier moeten we ook even geduld hebben. I wrote you a letter. Maar waar zit dat?
0: Komt ergens. Ja.
1: Nee,
0: in de fire. Maar het zit ergens.
1: Thinking how much. Ach. Nou komt het bijna volgens mij.
0: Oh, echt?
1: Away. Ja. Ik denk dat het net het verkeerde stukje is. Oh. Oh, misschien komt ze nu nog. Nee, jammer. Heel mooi liedje, maar ze zingt ze op een gegeven moment. And I wrote you a letter. Na, letter.
0: Ja, maar ja, ik knip me hier helemaal suf. Dus
1: ja, dat snap ik, hoor. Maar daarom zong ik het even. Dat is toch
0: dat
1: mooi?
0: Dat vind ik super.
1: Jeroen die appte ons met zijn verzoekje voor Traffic.
0: Oh ja.
1: Papers, son.
0: Kijk goed. Arnold die zegt, nou, deze van Elvis Presley. Ja.
1: Het valt mij op dat veel mensen met een brief komen.
0: Veel mensen komen met een brief.
1: Dat snap ik wel, want een brief schrijf je natuurlijk op papier met een pen, meestal. Ja. En dan mee aan het schrijven. Dus het klopt wel mooi, hoor, mensen.
0: Ja, maar inderdaad, het gaat alleen maar over brieven, maar dat is prima.
1: Zeker, mag allemaal. Annette die kwam aanzetten met Rijk de Gooier. En,
0: je gaat te snel.
1: Ga ik te snel?
0: Je gaat,
1: wat,
0: naar Paul.
1: Wat sta ik over?
0: Je moet naar Paul.
1: Moet ik even naar Paul? Oh ja, we hebben nog een letter, namelijk van de Boekstops.

0: Annette, die zegt, doe mij maar Rijk de Gooier.
1: Beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit. La Cortine. En dat was lachen onder het eten. Onze generaal is door een slang gebeten.
2: Ah, leuk Annette. Goed dat je hierbij aankomt zetten. Het is altijd grappig om zoiets van vroeger te horen, toch? Van
0: Rijk
2: de Gooier.
0: Ja.
2: Leuk. Jos en ook Irene kwamen met Brian Hyland. En dat is een heel bekend nummer. Maar het pen en papier zit er misschien niet in. Maar ik denk dat het toch wel gaat over een brief.

0: sent you all my dreams.
1: Ja, hij schrijft natuurlijk een prachtige brief.
0: In a letter.
1: Ach.
0: Ja, sealed with a kiss. Heel goed gevonden door Jos en Irene. Hartelijk dank daarvoor. Maar goed, er kan uiteindelijk natuurlijk toch maar één plaat vandaag. De dagplaat zijn. Jelmer, en welke is dat nou weer geworden?
1: Absoluut, we gaan voor een papieren poppetje. Het is de keuze van Marcel en Hilco. Het is John Mayer met Dagplaat. Paperball.

0: watermelon sugar.
1: Hi, watermelon sugar van Harry Styles. Is hij eigenlijk nog in Amsterdam, weet je dat, Jelmer? Of is hij klaar nu met zijn concerto's?
2: Nou, ik weet het niet precies, maar vanmorgen zag ik wel filmpjes dat hij lekker zit rond te rennen.
1: En in het Vondelpark.
2: De ene keer heeft hij zin om mensen aan te spreken, de andere keer niet. En soms wordt hij ook wel achterna gerend. En denk ik, laat die jongen met rust.
1: Alsjeblieft.
2: Echt, dan heeft hij eigenlijk geen show. En dan ren hem achterna omdat je een foto met hem
1: wilt. Houd toch op, inderdaad.
2: Maar goed.
1: Nou, we gaan er vast nog meer over horen. We gaan ook eens even terugkijken op deze dag. Wat dacht je wat op deze donderdag de 28e mei? Want de avond is begonnen.
3: Dit was Vandaag de Dag op NH.
1: Ja, het was de dag dat Pieter weer een groots idee had in de ontbijttafel. Hij heeft er gisteren de hele nacht van wakker gelegen. Verslaggever Sjoerd die ging namelijk gisteren langs bij herder Marijke om schapen te scheren. En kwam er toen achter dat niemand eigenlijk echt meer wat doet met de wol. Er wordt niks meer van gebreid.
4: Iets van 300, toch? 250?
1: Zoiets, ja.
4: Nou, dan moeten we ook wel zoveel sjaals maken. Dus als je 10 schapen, maar dan heb je. Mogen wij, bij de hand de vraag, Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
5: Ja, dat zeker.
4: Echt?
1: Wow.
5: Ja, zeker. Ja, zeker.
4: Jeetje. Oké.
5: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee.
1: Oh, nou, ik weet nog wel een idee. Je kan het ook heel goed als isolatiemateriaal gebruiken.
2: Oh,
1: ja, serieus.
2: Heb je nog wat te isoleren, schat?
1: Ja, mijn tuinhuis. Nou, ik ga Marijke even bellen.
2: Ik voel weer een soort boerenkoolclub 2.0 aankomen.
1: Ja, een breiclub dan.
2: Met z'n allen breien.
1: Ja, maar kan Pieter breien, is dan de volgende vraag. Of moet zijn vrouw het dan doen? Dat is dan weer wat anders.
2: Ik weet het niet.
1: Nee. Nou goed, we gaan het allemaal horen. Ik ben heel benieuwd. Haken kan natuurlijk ook met wol.
2: Ja, ze zoeken het
1: maar
2: wel leuk.
1: Daar
2: vind ik het hartstikke leuk.
1: Superleuk.
2: Ja.
1: Goed bedacht. En arme Pieter heeft weer een projectje op zich genomen.
2: Ja, precies. Ja, maar
1: ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Goed, het was ook de dag dat Astrid bij June 2 tot de conclusie kwam dat ze het een en ander is vergeten in de opvoeding van haar kinderen.
6: Maar ik heb ook mijn kinderen heel slecht opgevoed. En ik heb twee dochters, die worden dus ook geen threadwives.
7: Oh, maar daar moet je mee oppassen. Want mijn ouders hebben mij ook niks laten doen. Toen ging ik op kamers, mooie parketvloer. Ging ik dweilen. Ik dacht, dan moet je eerst een emmer leeg gooien. En dan dweilen.
6: Maarten.
7: Dat hele pakket was kromgetrokken.
6: Nou, dan ga ik alsnog proberen op te voeden.
7: Ja,
6: rijkelijk laat.
1: Ja, nee, dat is een drama. Ja, nee. Sommige dingen moet je ze toch leren.
2: Maar de jongen die kijkt te veel films. Gewoon weer dat zo'n bak zo. Ja, echt.
1: Goed, wij spraken hier in Vandaag de Dag met supertalent Mila. Die is 13 jaar en werd derde op het Europese kampioenschap hip-hop dansen. En ze weet wel wat haar toekomst moet worden. En
8: laatst hadden we bijvoorbeeld ook een workshop van iemand die dan achtergronddans bij bekende artiesten. En dat lijkt me ook heel leuk.
1: Oh ja, ja, ja. Dan ben je wel in beeld, maar dan hoef je niet verder te zingen. Maar kun je echt helemaal focussen op de dans.
8: Ja, ik hou het maar bij dansen.
1: Ja? Er gaat geen zangeres aan jou verloren?
8: Nee.
1: Maar dansen kan ze als de beste.
2: Zo is het.
1: Hey, morgen dan is het precies 71 jaar geleden dat Nederland voor het eerst kennis maakte met dit fenomeen.
9: File.
1: Een heugelijke dag. Voor iedereen die erin stond.
9: Zit weer nou, in een file.
2: Nu is het iedere dag.
1: Ja, precies. En het was de eerste file van Nederland. 29 mei 1955. En waar stond die, Jelmer?
2: In Utrecht.
1: Ja, bij het Knoop.
2: Echt?
1: Oude Rijn.
2: Heb ik het goed?
1: Goed geraden.
2: Yes!
1: Vanwege het Pinksterweekend liep het daar totaal vast. En daar staat nu iedere dag gewoon file. Ja, zo is het ook. Hé, morgen is er weer een dag. Maar vanavond is er eerst nog natuurlijk weer Over de Top.
2: Ach, ja, zeker. Ik kijk al even rechts van mij. Ik zie mijn partner, mijn werkpartner, al helemaal klaar voor zitten. Dus wij gaan straks beginnen. We hebben een prachtige uitzending. Gaat vandaag over schoonheid. Dus ga alsjeblieft nergens heen. Blijf lekker bij ons.
1: Hou de radio aan. Ja. Dat zegt Donna Summer ook. Dat is eigenlijk best wel toevallig.
2: Oh, vind ik lief van Donna.
1: On the radio. Heel veel plezier bij Over de Top. En alvast een goed weekend.
2: Ja, fijn weekend, lieverd.
1: Doei, doei.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Dit is een uittip.
8: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
10: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
11: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
14: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
13: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
15: Over de top. Met Jelmer Vlot.

0: Beautiful Stranger. Het is 7:05 op de donderdagavond en dat betekent...
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
3: Ja, welkom. Je hoort het bij Over de Top. Ja, het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft en dat is... Het thema van de week.
0: Het thema van de week. En we hebben weer een prachtig thema vandaag. Dit weekend is er namelijk in Haarlem een festival... om te vieren dat sekssymbool Marilyn Monroe 100 jaar geleden is geboren. Ik wist dit eigenlijk niet, of ik had het besef eigenlijk niet zo. Maar ze is maar 36 jaar oud geworden.
3: Ja.
0: Maar ja, ze heeft natuurlijk zo'n gigantische impact gehad. Precies. Wereldwijd.
3: En dat eigenlijk in dus best wel een korte tijd.
0: Maar dat in een gigakorte tijd. Ja, ik wist wel dat ze niet heel oud was geworden, maar 36 wist ik ook niet. Nou goed... Zij heeft eigenlijk bepaald met de rok die omhoog zwiert... hoe wij naar schoonheid kijken. En dus dachten wij, het is weer een goede thema... om een mooi lijstje van te maken.
3: Precies, want die impact die ze inderdaad gehad heeft en nog steeds heeft... dat gaan we vieren vanavond en dat doen we met mooie nummers... met liedjes waarin de titel iets staat als... beautiful, mooi, pretty, hot, sexy. Dus ik schiet een beetje die hoek in.
0: Nou, ik vind het heerlijk. En als we het dan over schoonheid hebben... dan wil ik gelijk van jou weten... wat vind jij het mooiste aan jezelf?
3: Wat ik het mooist aan mezelf vind... dat zijn denk ik mijn jukbeenderen.
0: Oh, je hebt wel van die stijgers.
3: Ja, van die uitschieters.
0: Ja.
3: Ja, en sterker nog, die schieten dat uit. En die zijn puur natuur. Er wordt wel eens aan getwijfeld, maar die zijn echt. Dat is dan een stukje wat echt aan mij is.
0: Yes.
3: Ja, en ik heb een keer gevochten in Amsterdam met een drugsdealer.
0: Wat?
3: Ja, toen was ik dronken.
0: Wat heb je gedaan?
3: Ja, dat was bij Paradiso daarachter. Ik had mijn fiets daar staan. Ik was na het uitgaan. En er was een drugsdealer. Dat wist ik op dat moment nog niet per se. En dan was ik een beetje kletsen met een praatje aan het maken. En gezellig. En op een gegeven moment denk ik, daar is het mooi geweest. Dus ik denk, ik stap de fiets op. Maar ik geef die jongen nog even een knuffel. Uit aardigheid.
0: Omdat je net met hem hebt gevochten?
3: Nee, gekletst. We hadden gewoon gepraat met elkaar. Dus dat vond hij wat minder leuk dat ik die knuffel gaf. Dat deed ik ook in een dronken bui. En toen sloeg hij me eerst links op mijn gezicht. En toen rechts op mijn gezicht. En toen kwam de politie erbij, heel heisa en alles. Dus ik kom thuis, ik kijk in de spiegel. Helemaal de jukbeenderen opgepompt.
0: En jij dacht, dit is beeldig.
3: Dit is fantastisch.
0: Dit is
3: ik
0: mooi.
3: Ik moet vaker in elkaar geslagen worden.
0: Maar wat heftig eigenlijk. Dus je wil eigenlijk gewoon een lief knuffeltje geven en je hebt het...
3: Ja. En wat vind jij het mooiste?
0: Daar hoef ik niet voor in elkaar geramd te worden, gelukkig. Nee, ik ben wel tevreden met mijn rechter schouderpartij. Ik heb rechte schouders.
3: Oh, soms... ik dacht je rechter schouder. Ik denk ook dat ze recht staan.
0: Dat ze recht staan.
3: Okay.
0: Want soms, ja, sorry, maar soms hebben mensen een beetje schouders als een Eiffeltoren. Dus dat zakt er een beetje in. Daar heb ik op zich niks op tegen. Maar ik ben wel heel blij dat mijn schouders heel recht staan. Want
3: maar,
0: ik vind het wel goed.
3: Mag ik wat vragen? Want jij hebt nu een heel mooi jasje aan, maar daar zit wel iets van een schoudervulling in, toch?
0: Hier zit geen schoudervulling in. Dit zijn mijn echte schouders.
3: Ik heb hele
0: brede schouders. Ja.
3: Ja.
0: Dat is fijn, hè?
3: Wauw.
0: Ja.
3: Nou, dan kan je vriend lekker op leunen.
0: Ja, precies. Nou, we vragen het ook aan jou. Wat vind jij mooi aan jezelf? Want dat willen we natuurlijk graag weten. 088-850-5152.
3: Ja, en in de liefde, dat draait het natuurlijk niet alleen maar om schoonheid. Want als je naast dat stukje schoonheid en echt een spet er ook nog kan zeggen... je kan er ook nog gezellig mee babbelen... dan heb je de perfecte cocktail te pakken. En daar zingt Nielson over. Dit is Beauty and the Brains. Ben

0: ging laatst bloemen halen en toen had ik dit liedje opgezet. Want ik krijg hier zo'n bloemengevoel van...
1: Ja, heerlijk.
0: Het was
1: een beetje terug in de tijd, hè?
0: Het is een beetje terug in de tijd en het is ook weer helemaal terug op TikTok.
2: NH over de top.
1: Ja, als je een heel festival organiseert met je idool in het middelpunt... dan ben je wel een echte mega-fan. Aankomend weekend is er in Haarlem een festival... rondom stijlicoon en sekssymbool Marilyn Monroe. Ja, omdat ze dus 100 jaar zou zijn geworden... als ze nog leefde. Hans Goes die heeft een feestje georganiseerd. Dat is dus het festival. En hij is al jaren fan. Hans, goedenavond.
3: Hey, goedenavond daar.
1: Hey Hans, als ik nou zeg hè, dat Kim Kardashian... de Marilyn Monroe is van deze eeuw. Wat zeg jij dan?
3: Ja, dat zeggen ze wel inderdaad. Ik keur het goed.
1: Ja?
3: Ik keur het helemaal goed.
0: Dit had ik echt niet verwacht. Sorry.
1: Ik ook niet.
3: Nee. Ik ben een van de weinigen volgens mij. Kijk, wat zij heeft gedaan is, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. De jurk van Marilyn aantrekken en een beetje innemen, zodat hij goed past. Ja, dat is eigenlijk heiligschennis natuurlijk. Hè? Dat is alsof je het altaar betreedt waar je nooit op mag komen. Je moet je afblijven. Maar uiteindelijk heeft ze er wel voor gezorgd dat Marilyn... anderhalf, twee jaar geleden, daardoor weer helemaal... in de belangstelling is gekomen. En dat is goed.
0: Is er ooit uit de belangstelling geweest dan?
3: Nee, eigenlijk niet. Maar voor het nieuwe publiek is het wel weer even mooi. De volgers van de Kardashians... die wisten misschien niet allemaal wie Marilyn Monroe was... maar nu wel. En daar hou ik van.
0: Wat nog even mooi. Over die jurk. Die heeft ze inderdaad aangetrokken. Haar jurk, haar echte jurk. Maar er is het toen toch ook uitgescheurd. Daar was toch heel veel over te doen geweest. Mensen waren woest.
3: Ja, klopt. Ja. Hoe het exacte verhaal gaat, dat weet ik niet. Het schijnt zelfs dat ze nog niet eens de echte jurk van Monroe heeft aangehad... maar weer een replica daarvan. Oh. Dus het is een mooi verhaal, weet je wel. En dat is eigenlijk het wat Marilyn Monroe ook heeft meegemaakt... Mooie verhalen.
1: Ja, precies. Is dat ook hetgene wat jou zo fascineert aan Marilyn? Of wat is die fascinatie en waar komt die vandaan?
3: Ja, die komt eigenlijk uit mijn jeugd. Ik was denk ik in de 70e jaren was ik toen fan van Blondie, van Debbie Harry. Ja. En die liet zich ook inspireren door Marilyn Monroe. En ik was als jochie van 11, 12 helemaal niet bekend met Marilyn. En toen noemde Debbie Harry haar een keer in een interview. Toen dacht ik, nou, ik ga toch eens even kijken wie die vrouw dan is. Moesten we naar de bibliotheek, want internet was er natuurlijk nog niet. Wij naar de bibliotheek, ik samen met mijn zus. En daar vond ik een boek. En ik heb hem hier voor me liggen ook, een heel mooi boek. Met foto's van Marilyn Monroe. En daar zie je natuurlijk ook al dat ze een stijlicoon was. Dat viel mij toen al ineens al op.
1: Ja, want waarom zien we haar, ook zeker nu nog steeds... maar ook destijds echt als een stijlicoon? Wat maakt haar anders dan bijvoorbeeld vrouwen van haar tijd, zeg maar... die hetzelfde deden?
3: Ja, dat is mooi. Zij was eigenlijk vind ik de originele. Er zijn natuurlijk heel veel voor haar geweest. Jean Harlow, Mae West. Maar Marilyn die wist hoe ze het publiek kon bespelen... en hoe ze de mensen om haar vinger kon winden. Ze zegt ook wel eens, ze speelde het domme blondje... maar uiteindelijk was ze niet het domme blondje... maar veel meer, een dame die alles... voor elkaar kreeg wat ze wilde doen, wat ze wilde bereiken.
1: Ja,
0: en dat deed ze ook op een goede... Ik heb dus één, als ik Marilyn hoor... dan heb ik dus één fragment in mijn hoofd. Ik probeer hem er nu bij te zoeken, maar ik krijg hem zo snel niet gevonden. Volgens mij is het met actrice Betty Davis, dat ze zo... ze zien er allebei beeldig uit en ze lopen dan een soort restaurant binnen. Klopt dat? En iedereen kijkt... en ik denk dat dat een beetje de magie is van Marilyn Monroe. Want iedereen wil naar haar kijken.
3: Klopt. En dat is wat regisseurs ook hebben gezegd. Ze was best wel ingewikkeld op de scènevloer, zeg maar in de opnamestudio's. Een take was niet binnen 3 keer vastgelegd, maar dat moest ze onderhand wel soms wel 40 keer, 50 keer overdoen. Nou, de beroemde regisseur Billy Wilder van The 7-Year Itch en van Some Like It Hot, ja, die kon daar wel wurgen, weet je wel. Maar zodra hij de ruwe schets zag op zijn filmcamera, zodra hij haar op het schermpje terugzag, hij zegt, er gebeurde wat.
0: Ja.
3: Iedereen, ze straalt van het beeldscherm af en iedereen kijkt alleen maar naar haar. Ook de mensen in de scène zelf.
0: Ja, precies. Eigenlijk zorgt ze er gewoon voor dat iedereen naar haar kijkt. Nu ga jij een festival organiseren. Daar moeten natuurlijk ook allemaal mensen naartoe komen. Wat gaat daar allemaal gebeuren? Wat gaan we meemaken daar?
3: Er gaat heel veel gebeuren inderdaad. We hebben 50 tot 60-tal kunstenaars hebben we gevraagd om nieuw werk te maken geïnspireerd op Merlin. Hoe kijk nu eens anders naar de sekssymbool, de stijlicoon van toen? Hoe zie jij haar nu? Ook in deze MeToo-wereld, hoe zou zij nu voor zichzelf opkomen of juist niet, weet je wel? Ja. Is het een dader of is het een slachtoffer? Dat hebben we nu gevraagd. En er zijn nu 12 expositieruimtes hier in Haarlem die allemaal werken, exposeren van nieuwe blikken op Marilyn Monroe. En dat is dat varieert van beelden tot en met fotobewerking, tot en met schilderijen, gedichten, noem het maar op. Dus alle disciplines van de beeldende kunst komt voorbij.
1: Ja, wat goed. Het klinkt als een superleuk en interessant festival natuurlijk. Zeker omdat het een beetje naar deze tijd is getrokken. Toch nog even tenslotte, ja, weet je, over de doden niks al goed. Maar was er ook iets waarvan je zegt, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel leuk aan die vrouw?
3: Wat zeg je, sorry?
1: Nou, aan Marilyn, was er ook iets, een trekje of zo, een naar trekje?
0: Is het niet goed, ja.
1: Iets wat nou, niet zo perfect is.
3: Dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Ja, ze dronk een beetje veel. Misschien is dat een beetje een natrekje. Maar ja, wie doet dat nog niet tegenwoordig?
1: Precies, daar kan ik je over meepraten.
3: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het
0: past helemaal ook wel bij de tijd, toch? Waar zij uitkomt. Ja. We zijn echt gesopen.
3: Ja, precies.
1: Ja, hartstikke goed. Hey Hans, dankjewel. Heel veel plezier dit weekend. Voor mensen die dit interessant vinden. Meer informatie over dit festival is te vinden op www.mm100. En dat is dan gewoon 100festival.nl.
0: Ja, .nl. Heel veel plezier. En over ons volgende nummer, dat is namelijk een nummer 19... zijn zelfs de psychologen te spreken. Echt serieus. Zijn hartstikke enthousiast over, want het schijnt alle goede gedeelten van je brein te kietelen. Nou, bepaal zelf. Dit is David Guetta en Sia met Beautiful People.

0: James Blunt, You're Beautiful. En veel mensen vinden dit het meest romantische nummer ooit gemaakt. Ja, het gaat dus over een man die zo stoned is als een garnaal en die een vrouw stalkt die bezet is. Dus ik zou even extra nadenken.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
2: Ik wilde net gaan draaien op mijn bruiloft, maar dat zullen we dan maar niet gaan doen.
0: Hey, tenzij jij altijd stoned bent en niemand stalkt.
2: Nee, daar sta ik niet voor bekend, zeg maar. Nee. Waar ik wel op bekend sta, dat is mijn zesde zintuig. Het is namelijk de kaarten van Maarten. Wat gaan we doen? Ja, in dit programma staan we niet alleen maar stil bij het hier en nu. We kijken ook een beetje vooruit naar wat gaat er komen. We kijken een beetje vooruit in die toekomst.
0: Mag ik een voorspelling doen over waar jij over gaat voorspellen?
2: Jij mag een voorspelling doen over mijn voorspelling, tuurlijk.
0: Jij gaat weer voetbal.
2: Nee.
0: Nee?
2: Vandaag doe ik niks met voetbal.
0: Jezus.
2: Nee. Ik zit een beetje in de nieuwshoek en in de entertainmenthoek.
0: Ah, nou, dan heb ik echt geen idee.
2: Het is een beetje RTL Boulevard en het journaal de komt erna.
0: Oké,
2: dat is een beetje het idee.
0: Dus je begint met Boulevard.
2: We beginnen met Boulevard, ja, want wat heeft Gordon gedaan? Die heeft natuurlijk zijn koffiezaak in Blaricum, je kijkt heel vies, in Blaricum verkocht. Ja, jij bent geen fan, of wel?
0: Nee.
2: Nee? Oh. Nou, dan hoop ik dat de kaart niet te positief is. Want wat gaat Gordon doen? Hij gaat zich weer focussen op de muziek waar hij natuurlijk ooit mee begonnen is. Ja, en voor Gordon speciaal trek ik dan een kaart. Want gaat die muziekcarrière weer een beetje opbloeien? Gaat dat slagen? En daarvoor heb ik de kaart getrokken, de wereld.
0: Ach, nou, maar dat klinkt wel goed.
2: Ja, want wat betekent dat? Ja, je manifesteert je zelfs op het wereldtoneel en de wereld ligt aan je voeten.
0: Nou, maar ik gun het hem wel.
2: Ja,
0: ik gun
2: ja.
0: het hem echt. Dus hij gaat het gewoon weer helemaal maken.
2: Hij gaat het maken, maar er wordt wel bij gezegd, je moet nog een beetje je plekje vinden. Hij doet het nu met Replay natuurlijk. De boyband natuurlijk, waar hij ook ooit wel hits mee heeft gehad. Maar of dat het nou is, of een solo, misschien wel met Gerard, een duetje, weet jij het. Maar goed, het gaat wel weer de goede kant op. Dus dat is wel fijn voor de beste man. En dan gaan we nu naar het journaal.
0: Dan gaan we nu naar het journaal. Kom
2: ja,
0: op.
2: Want wat was er vandaag in het nieuws? Ja, de gemeente Zandvoort die heeft samen met de politie en het OM besloten om een deel van Zandvoort aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Ja, en de aanleiding is natuurlijk voor afgelopen weekend. Er was van alles gebeurd. Ja. Allerlei ruzies. Er waren mensen opgepakt. Er schijnt iemand met een parasolstok gestoken zijn.
0: Ja, het is zo gezellig om een dagje strand te doen in Zandvoort.
2: Inderdaad.
0: Je wordt aan alle kanten gemapt.
2: Nou, en ik moet er wel bij zeggen, van alle mensen die waren opgepakt, waren het vooral mensen buiten Zandvoort zelf. Dus die Zandvoorters zijn volgens mij best wel lieve mensen. Het was meer wat erop afkomt.
0: Ja, de Amsterdammers. De Amsterdammers gaan allemaal naar Zandvoort.
2: Dat zeg jij. Oké, daarbij vragen ze in ieder geval, want aankomend weekend wordt het mooi weer. Keert de rust terug. Ik heb getrokken staven 5. Even was ik bang dat dat stond voor die parasolstokken waar dus mee gestoken was. Maar dat is niet het geval.

0: sardine in de blik. Zo, dat iedereen hutje muntje.
1: Garnaal in blik, sardine in blik. Dat kan mij iets schelen.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat zorgt
1: een beetje de emoties hoog oplopen.
0: Ja. Oké, we gaan het zien aankomend weekend.
1: Nee, we gaan het niet zien. Ik wil nu een keer advies.
0: Wat moet ik adviseren? Dat doet toch politie OM? Die moeten gewoon met volle bak daar met de ME naartoe. En houden wie aan moet houden.
1: Nou, ik kom dan toch weer terug op dat stootje waar we het net over hadden. Dan maakt iedereen wel rustig. Dus misschien toch maar een voorbeeld nemen aan James Blunt.
0: Iedereen een joint?
1: Ja.
0: Oké, goede oplossing. De kaarten van Mark.

0: Ja, zo gaat het nog even door. Het is Carole King met Beautiful. Tevens ook de naam van de musical over haar leven. Carole was vooral groot in de jaren 60 en in de jaren 70. Was niet alleen succesvol als zangeres, maar vooral eigenlijk ook om de liedjes die ze schreef. Dat deed ze dan voor andere artiesten. En van die liedjes zijn bijna 120 daarvan in de hitlijsten in Amerika terechtgekomen.
1: Wauw, zo.
0: Een nummer wat we allemaal kennen bijvoorbeeld. Onder andere deze voor Aretha Franklin.

0: Toch grappig dat het totaal anders klinkt, maar allebei mooi is op een andere manier.
1: Absoluut. De laatste jaren heeft ze zich vooral ingezet als milieuactiviste. Met haar 84 jaar op de teller geniet ze op dit moment van haar oude dag. Oftewel, een beautiful day. Dit is YouTube.

0: is Doobar met Belle Helene. Ja, en het gaat over een wilde nacht die Ernst Jans ooit had met deze ene Helene. Schijnt waar gebeurd te zijn. Ja, als je naar de tekst luistert, zou je wel kunnen afvragen of het anno 2026 nog wel echt als de tekst wordt gezien die helemaal oké is. Het gaat bijvoorbeeld over: ik weet niet of het goed of slecht is dat ik met je vrijen wou. Je lijkt ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17.
1: Oh, dit is helemaal niet goed. Stop het. Nou goed, we gaan door. Welkom nog. Altijd bij deze Over de Top. Vandaag helemaal in het teken van de schoonheid. We draaien de mooiste platen. Allemaal met Beautiful, Belle of andere mooie fratsen in de titel. Dit weekend is er namelijk een festival speciaal ter ere van de grootste schoonheid en sekssymbool ooit geleefd, Marilyn Monroe. En we vroegen je net, wat vind je mooi aan jezelf? En Anja die zegt erop, ik ben mooi van binnen.
0: Zo is het, Anja. En Vera dan, die zegt, ik vind mijn rimpels mooi. Ze laten zien dat ik leef.
1: Dennis die zegt, het mooiste aan mezelf vind ik mijn lengte. 1,98 meter, schoon aan de haak.
0: En Henny dan, die zegt, de staalblauwe ogen en lange wimpers om de mannen mee te versieren.
1: Oh, grom. En Lucia die zegt, mijn humor en positiviteit.
0: Ja, en Bart die stuurde een appje en die hebben we aan de lijn. Bart, goeie avond.
2: Ja, hoi.
0: Hey, hallo. Wat vind jij het allermooiste aan jezelf?
2: Nou ja, wat ik geappt had en wat ik ook in dat appje zei van ja, ik ben een man van 64.
0: Ja.
2: Maar ik heb echt een waanzinnige bos met haar. En dat, ja, daar word ik toch ook heel vaak op aangesproken van, is dat van jezelf? Heb je er iets aan gedaan? Maar het is echt helemaal 100% puur natuur.
0: Oh, wauw.
1: Oh, en nu kijk ik even op jouw profielfoto, want het kan gewoon hier. Het komt gewoon tot je schouders.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en ik heb dus ook helemaal absoluut geen inhammen. Dus het is echt. Ja, wow. Ik snap het zelf. Ik ben er echt gezegend mee.
0: Nou, want, ik wou net zeggen, wat een geluk.
2: Want de meeste mannen die worden al, nou ja, na 40 of zo misschien een beetje kalig. Maar ja, ik weet ook niet. Het zijn misschien de genen van mijn moeder.
0: Ja, ja. Hey, weet je wat ik eigenlijk vind? Hè? Ik wil daar eigenlijk wel een punt van maken. Want mannen en hun haar, nee, niet over jou hoor. Maar mannen en haar is echt een dingetje. En waar vrouwen misschien onzeker zijn over een zwembandje of dat soort dergelijks, zijn mannen echt onzeker over haar. En daar wordt best wel grappig over gedaan. Zo van, oh ja, je bent kaal of zo, weet je wel. Dat is echt pijnlijk voor sommige mannen.
2: Ja, en vaak wordt er natuurlijk ook gezegd, oh ja, maar ja, mannen worden kaal, dus dat hoort er een beetje bij. En ja, dat, of dat een beetje eigenlijk ja, minder pijnlijk is, of gewoon dat mannen kaal worden. Maar ja, voor mannen is het eigenlijk net zo pijnlijk.
1: Pijnlijk, ja, precies. En heb je je uiterlijk vertoon altijd een belangrijk dingetje gevonden? Of ben je daar juist makkelijker in geworden naarmate je ouder bent geworden?
2: Ja, wat zal ik daarop antwoorden?
1: Ja, de waarheid.
2: Oh, de waarheid. Nou, dat zeg ik. Ja, ik ben 64 en dat wordt gewoon steeds meer zichtbaar. En ik moet heel eerlijk zeggen, naarmate ik ouder word, kan het me ook steeds minder schelen hoe ik eruit zie.
0: Oh, wat goed.
1: Maar dat is fijn.
2: Want ja, als je jong bent, dan ben je onzeker. En dan wil je natuurlijk beter voor de dag komen of wat dan ook. Maar nu denk ik, ja, ik kan het niet meer verbergen. Ik word gewoon ouder.
0: Nou, zo is het, Bart. Hartstikke goed. Ik weet niet of de titel van het volgende nummer helemaal bij jou slaat, maar het is Beautiful Boy. Ja, boy ben je niet meer echt, maar goed.
2: Nee.
1: Jawel, zeker. Ik bedoel, dankjewel. En je bent prachtig, hè, hoe je er ook uitziet.

0: Lieve Maarten en Jelmer, wat een heerlijke uitzending. Ook op muzikaal gebied brengen jullie een stralende zon. Heel veel liefs van mij.
1: Zee Jan!

0: Soul. Ja, daar sluit wel eens volledig bij aan het mooiere geslacht. The Beautiful Girls van Sean Kingston.
1: Dit is in haar.
0: Ja, mijn moeder heeft altijd geleerd van kunst blijf je af in een museum. Kijken, kijken, niet kopen. Dus daarom ben ik maar voor de mannen gegaan.
2: Mannen, vind je mannen geen kunst?
0: Ik vind vrouwen mooier, gewoon visueel mooier dan mannen.
2: Zeker, daar is dus ook vandaag een onderzoek naar buiten gekomen dat dat dus ook zo is. Vrouwen worden over het algemeen door iedereen op deze planeet mooier gevonden dan door mannen.
0: Dus zelfs vrouwen vinden vrouwen mooier dan
2: zelfs
0: mannen?
2: Vrouwen zijn, en dus wij, zelfs wij, homo's, vinden eigenlijk vrouwen ook mooier. Eigenlijk vindt iedereen vrouwen mooier.
0: Ja, ja. Nou, het is dus ook zo. Ja, wat vind jij echt een mooie vrouw?
2: Angelina Jolie vind ik niet normaal.
0: Ja, noem je er ook wel een?
2: Sorry?
0: Noem je er ook wel een?
2: Noem ik er ook wel een, zeker. Ja. Ik vind Nederlands schoon, bijvoorbeeld Chris van Hout, vind ik een prachtige vrouw. Ik vind eigenlijk heel veel vrouwen mooi. Jij?
0: Ja, ik Alexia.
2: Oh.
0: Ja, daar wil ik niet alleen vriendinnen mee zijn, maar daar... Toen heb ik wel even getwijfeld. Ik denk, moet ik er toch niet voor kiezen?
2: Nou, dat is niet gelukt. En nog meer mooie mannen en vrouwen, die hoor je zo.

En straks bellen we ook nog eens met een bekende zanger. En die heeft na 50 jaar relatie ja gezegd. Hij is getrouwd en hij is op dit moment ook nog eens op huwelijksreis in Parijs. Hij heeft een klein gaatje voor ons wijf vrij weten houden. Hopen we dan nog, hè? We moeten dat nog meemaken. Eerst gaan we naar onze nummer 12. Dit is Christina Aguilera met Beautiful in ons. Over de top schoonheid.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan is weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Over de top met Jelmer Vlot.

0: Ja, Mika zegt het. Big girl, you are beautiful. En wij sluiten ons daar volledig bij aan.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
2: Welkom, lieve mensen, in deze Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week. En dit keer is dat de schoonheid. Het is wederom een wonderschone lijst, al zeggen we dat natuurlijk wel zelf. En dat doen we allemaal omdat er dit weekend is er in Haarlem een festival, en dat gaat allemaal over het sekssymbool Marilyn Monroe. 100 jaar geleden is ze geboren, en hoewel ze helaas slechts 36 jaar oud mocht worden, heeft ze in die korte tijd een gigantische impact gekregen op hoe wij naar schoonheid kijken.
0: Ja, en dan vroeg jij mij net het vorige uur, Maarten, wat vind je mooi aan jezelf? Nou, zuur als ik ben, in de wereld van plastische chirurgie, wat zou jij nou aan jezelf willen veranderen?
2: Nou, dan zou ik er echt een totaal ander lijf op willen plakken.
0: Ander lijf? Wat is er mis met je lijf?
2: Nou, kijk, we gaan nu niet overdreven onzeker doen, hoor. Maar kijk, ik ga af en toe eens naar de sportschool. Ik kijk eens hoe de apparaten erbij staan, vaak per maand.
0: Ik ga ook vaak om even de foto te maken van Instagram, en dan ga ik weer weg.
2: Ja, precies. Ik kijk of wel de boel wel goed is afgestoft. Maar ik kom daar wel met een reden. Dat is dat ik gewoon iets meer body wil. En niet dat ik nu nou denk van, nou, ik moet huilen als ik in de spiegel kijk. We hoeven het ook niet dramatischer te maken dan dat het is. Maar ik wil gewoon eventjes een beetje wat meer spier, iets meer tietjes.
0: Oh, je wil de breedte in.
2: Iets meer kont, iets meer benen. Het mag gewoon allemaal best wel wat meer.
0: Oké, en dan zou jij bijvoorbeeld nepspieren door een plasje...
2: Nee, schat, nu ga je weer de hele andere kant uit.
0: Dat kan, hè?
2: Ik moet gewoon vaker naar de sportschool.
0: Oké, maar je kan dus gewoon zo'n sixpack matje onder je buik implanteren.
2: Het ziet zo erg dat het nep is.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat is echt niet mooi. Nou, dus ik moet gewoon eigenlijk wat vaker naar de sportschool. Dat is wat ik wil zeggen. En jij dan?
0: Nou, weet je wat grappig is? Ik ben niet vies van een prikje hier. En een zuur. Ik heb wel eens zuur op mijn gezicht gedaan. Wat? En dat vervelde mijn hele gezicht. Drie huidlagen die bladerden eraf. Schijnt heel goed voor je te zijn.
2: Dat is niet goed.
0: Ik heb denk ik wel 1000 naalden in mijn gezicht gehad. Met zo'n pistool. Die tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Allemaal prikjes deed hij. Dat is ook goed voor je huid. Dus ik ben daar niet vies van. Ben ik ook altijd eerlijk en open over geweest. Een beetje botox, een beetje fillers.
2: Een beetje botox is niet ba.
0: Maar wat dus grappig is, is dat doordat ik dat dus doe en daar open over ben, zijn er heel veel mensen die denken dat er dus heel veel aan mij verbouwd is. Want dat is gewoon niet waar. Er is echt, het meeste is toch nog wel echt. En er is dus een vriendin van mij. En die ken ik al jaren. Jolien, ken ik denk nu 6 jaar of zo. En op een gegeven moment zei ik zoiets van... weet je, echt iets met operaties en zo, dat ze dan echt bot gaan verwijderen. Of hele... Ik zeg, nou, dat zou ik nooit doen, dat vind ik zo heftig. En ze zegt, huh? Maar jij hebt toch je neus laten doen? Dus ik zeg, huh, nee. Oh, ze zegt, ik heb altijd gedacht dat jouw neus nep was.
2: Oh, echt waar? Je hebt, ik moet wel zeggen, je hebt een vrolijk neusje.
0: Oké.
2: Het is een klein vrolijk neusje wat jij op je
0: gezicht hebt. Wat een leuk compliment.
2: Ik snap wel dat mensen zouden denken dat het nep was. Maar eigenlijk zou ik wel snappen dat mensen denken dat jouw hele kop nep is.
0: Precies,
2: hoor.
0: Omdat je dan af en toe een prikje boos hebt. Dat is echt niet waar. Ja. Dus ik ben blij met hoe ik eruit zie.
2: Dat is heel erg mooi. We vragen het ook aan jou. Natuurlijk, als je erover mee wil praten, vinden we hartstikke leuk. En maak het ook niet groot omdat het is. Hè. Iedereen wil wel iets veranderen aan zichzelf. Laten we eerlijk zijn. 088-850-51-52.
0: Ja, en daar heb jij iets heel moois in het draaiboek gezet, wat ik dan moet voorlezen. Daar staat iets aan jezelf willen veranderen.

Welkom bij Over de Top. Met de twee grootste beauty queens die er maar te verzinnen zijn op de Nederlandse radio. Jelmer Vlot en Maarten Faber. Enjoy. Yo!

0: Het is de legendarische Michael Jackson met Pretty Young Thing.
1: NH over de top.
2: Over de top.
0: Ja, het is de allergrootste uit de jaren 80. Maar dan moet je het wel aan Michael Jackson zijn fans vragen. Want vraag je het aan de fans van...

0: Ja, die zullen zeggen, nee, Prince was de allergrootste artiest uit de jaren 80. Het werden een beetje twee kapiteinen op één schip. Het waren absoluut geen besties, dat was wel duidelijk. En één moment laat dat in het bijzonder goed zien. We gaan terug naar 1983. Het is het concert van James Brown. En Michael Jackson die zit daar in het publiek. En James Brown die roept op een gegeven moment Michael het podium op.
1: Let's give another standing ovation for a young man sitting behind you that you have no idea who's an audience. Michael Jackson, brother Michael Jackson!
0: Michael Jackson. Nou, op een gegeven moment komt Michael natuurlijk onder grote druk het podium opgekropen. En hij doet daar zijn trucje, hij doet daar een liedje, hij doet daar een keertje de moonwalk. Hij draait een keer om zijn eigen as heen en dat publiek dat gaat helemaal los. Maar ook Prince was daar.
2: Ja, je hoort het goed. Ja, ook Prince wordt het podium opgeroepen door James Brown. En ja, ook Prince doet daar dat trucje dus. En die gaat daar ook een beetje staan dansen en zo. Maar ja, dat gaat toch wat minder gemakkelijk. Levert ook wat minder applaus op. Het publiek reageert wat gematigd. En ook valt Prince nog van een decorstuk af. Ja. Dus dat is toch wel zielig voor die arme man. Ja, het leefde al zoveel spanningen op tussen de twee. Dan heb ik het over Michael en Prince. Dat het al wel duidelijk werd. Die twee, die liggen elkaar niet. Maar jaren later, en dan praat ik over 2018, komt opeens producer Quincy Jones met een spraakmakend interview. En daarin vertelt hij dat na dit incident Prince zo woest was op Michael, omdat hij zich dus voor schut gezet voelde. Ja, en Jones, die producer dus, die stelt dat Prince hem opwachtte in een witte limousine en dus Michael, LaToya en de moeder van Michael en LaToya aanprobeerde te rijden. Ja, het is een bizar verhaal.
0: Echt?
2: Ja, het is altijd een beetje grijs gebied gebleven, omdat ze toch ook wel weer in interviews elkaar musicaliteit hebben geprezen. Ja, we zullen het zelf nooit meer kunnen vragen. Maar onze nummer 8 is in ieder geval Prince. En dat is toch weer een plekje hoger dan Michael Jackson.
0: Oh.

0: Het is Labyrinth met Emily Sunday en het nummer heet Beneath You're Beautiful. En ik heb lang gedacht, toen het net uitkwam was ik wat jonger. En beneath betekent daaronder natuurlijk. En ik dacht altijd, je bent mooi daar beneden.
1: Ach, ja, maar...
0: ja, dat bedoelt ze natuurlijk heel wat anders mee.
1: Oh,
0: ja.
1: Jeetje.
0: Ook nog leuk, Labyrinth twijfelde in eerste instantie of hij deze plaat wel wilde uitbrengen. Het zal helemaal niet helemaal passen bij zijn sound, vond hij. Nou, uiteindelijk heeft hij het toch gedaan en daar zijn we hartstikke blij voor.
2: Educatief genot met professor Vloed.
1: Ach, liever, nou, het is maar goed dat het weer mijn stukje is, want ik ga weer eventjes een lesje geven.
0: Leuk.
1: Ik heb weer allemaal de boeken opengetrokken. Ik heb er gestudeerd. Ik weet weer van alles over schoonheid. Dus pak je boek er maar weer bij en ik vraag altijd eventjes netjes. Ik moet trouwens wel zeggen, je ziet er hartstikke netjes uit vandaag.
0: Wat zeg je dat verbaasd?
1: Ja.
0: Alsof dat anders niet zo is.
1: Zelfde zo gezien.
0: Dankjewel.
1: Je ziet er echt heel erg leuk uit. Je hebt
0: weet
1: een
0: je wat ik dacht?
1: Aan.
0: Inderdaad, ik heb een colbertje aan. Dat heb ik eigenlijk nooit. Maar ik dacht, Marilyn Monroe, we gaan een beetje terug naar de jaren 50. Want dat is natuurlijk waar we het vandaag over hebben. Marilyn Monroe zou 100 jaar zijn geworden. En daar is een festival voor in Haarlem. Ik denk, we gaan een beetje terug naar de jaren 50. Ik doe een lekker colbertje.
1: Nou, je ziet er hartstikke goed uit. Moet
0: dankjewel.
1: Ik eerlijk zeggen.
0: Dankjewel.
1: Maar goed, het is nu echt tijd voor de les. Dus hij luistert en huivert. De eerste les, ja, dan moet ik eigenlijk gelijk ook wat toegeven, want ik vind het eigenlijk vreselijk, al die mensen die roepen, ik kijk alleen naar het innerlijk. Dat ja. is gewoon een leugen. Dan lieg je, als je dat zegt, dan lieg je dat je barst.
0: En dat bedoel je in de liefde, bijvoorbeeld? Naar een partner.
1: Nee, eigenlijk. Dat mensen gewoon niet... Soms, ja, sorry, het is gewoon waar, maar soms is iemand gewoon lelijk. Ja, maar dat is gewoon zo. En dat is heel vervelend, maar het is wel gewoon waar. En ik vind, als mensen zeggen, ik kijk alleen naar het innerlijk, dan zeg ik, ja, dan lieg je gewoon. En dat is waar, dat is deze les. Ja. Want het is allemaal nog veel erger dan je denkt. Je brein heeft namelijk al binnen ongeveer 100 milliseconden bepaald of je iemand aantrekkelijk vindt, ja of ja. nee.
0: Mag ik dat toch in twijfel trekken?
1: Nee, dat mag je niet in
0: mag
1: twijfel trekken.
0: Mag ik daar
1: geven.
0: Zo vrij zijn? Weet je wat het is? Kijk, ik snap wel wat je zegt en dat is ook wel zo. Alleen er zijn ook heel veel mensen die misschien qua uiterlijk niet per se in dat plaatje passen van perfect, maar die hebben zo leuk innerlijk of een bepaalde zelfvertrouwen en dat maakt ze dan in één keer 10 keer knapper dan iemand met bijvoorbeeld een perfect lichaam en alles erop en eraan, een helemaal perfecte plaatje.
1: Ja, maar luister, kijk. Bijvoorbeeld het dierenrijk, als je kijkt naar het dierenrijk, daar zijn echt heel veel dieren zijn prachtig. Een jaguar, een vlinder en blablabla. Bla bla. Wij zijn toch een beetje naakte molratjes. Als je gewoon de mens bekijkt als de mens. Wij zijn niet heel knap als je het vergelijkt met alles dat leeft.
0: Oh, okay.
1: Dat is echt zo, vind ik. Nou, dat, okay, nou, dat is
0: nou,
1: echt
0: gaan
1: zo.
0: We snel met les door het les te geven.
1: Bloemen zijn heel mooi, dat weten we allemaal. Maar dat is absoluut niet zonder reden. Niet alleen die felle kleuren, dat denken veel mensen, maar ook de symmetrische patronen bepalen of bijen er wel of niet op willen. En dus of ze overleven. Bijen zijn echt picky. Ze zijn een beetje de Maartens van de wereld.
0: Oké, okay, maar wat is hier precies de les?
1: Pretty privilege bestaat echt. Volgende les. Mensen die voldoen aan de schoonheidsstandaard, die worden bewust en systematisch voorgetrokken in het dagelijks leven, op school en op de arbeidsmarkt. Dat is echt waar. Pretty
0: dus
1: privilege.
0: Mensen die knap zijn, krijgen eerder een baan bijvoorbeeld.
1: Absoluut. En hoog
0: nou,
1: betaald.
0: Wat doe ik hier dan? Waarom zit ik niet bij Q Music dan?
1: Ja, weet ik niet. Ja, geen idee. Ja. In Italië was het vroeger een schoonheidsideaal om grotere pupillen te hebben. En daarvoor gebruikten ze belladonna-druppels. En belladonna-druppels, dat is een extract van de giftige plant belladonna. Maar ja. dat is niet zonder gevaar. Want een paar Italianen die kregen een wazig zicht en sommigen werden zelfs blind.
0: Nou kan je eerlijk zeggen, ik kom wel eens op een festival en daar hebben bepaalde mensen bepaalde middelen gebruikt. Dan krijgen ze hele grote doppen van. Nou, dat is alles behalve aantrekkelijk, hoor.
1: Het is alles behalve aantrekkelijk, zeker. Dus ja. je zou eigenlijk tegen al die Italianen willen zeggen, gebruik een extrapil, hetzelfde effect.
0: Ja.
1: En niet blind, dat is op zich heel fijn. In Japan bestaan behandelingen met gezuiverde nachtegalen uitwerpselen. Dat is dus gewoon niet meer dan vogelkak. En dat gebruiken ze als gezichtmasker. Je huid wordt er namelijk veel gladder van.
0: Oh, en waar doen ze dat? In welke streek?
1: In Japan.
0: Oh, ga naar Japan deze zomer.
1: Fijn. Er is nu ook een hele nieuwe hype. En dat zou jij waarschijnlijk wel kennen. Want jij bent ook een beetje een Kim Kardashian-kenner. En jij volgt haar. En dat zijn maskers van zalmsperma.
0: Klopt, ja.
1: Heb je het wel eens gedaan?
0: Ik heb het nog niet gedaan. Het staat op mijn lijstje inderdaad. Want dat schijnt gewoon hartstikke goed te werken. Ja, laat ik even heel eerlijk zijn. Het is niet dat ik er anders vies van ben. Dus waarom als het goed voor je gezicht is in één keer wel? Ja, ja toch? Ja, of heel hypocriet.
1: Van je man, dat kan jou het schelen. Nou, lieverd, we gaan een lekker zomerplaatje doen. Zullen we doen?
0: Zullen we doen.
2: Educatief genot met professor Vlot.

0: Het is Roy Orbison met Oh Pretty Woman. En dit nummer dat ontstond wel heel toevallig. Want toen Orbison zei dat de vrouw van Orbison zei dat ze ging winkelen en vroeg om geld, toen grapte de co-auteur Bill Dees. En die zat daar toevallig aan de eettafel. A pretty woman never needs any money. En Orbison die begon direct te zingen. En het ritme ontstond uit het tikken op de tafel. En tada!
1: Nou, wat een leuk weetje. Hey, we vroegen je net natuurlijk het eerste uur vroeg van ja, wat vind je het mooiste aan jezelf? Daar kwamen allemaal mooie reacties op. Maar het tweede uur draaiden we hem ook even om en zeiden we, wat wil je aan jezelf misschien wel veranderen, mocht dat mogelijk zijn? Nou, er kwamen heel veel appjes binnen van heel lief dat. Mensen ook zeiden, Maarten, doe toch, laat die botoxspuit toch voor wat het is, want je bent mooi zoals je bent. Nou, je moet eens zien zonder die botoxspuit hoe ik eruit zie, maar dank je wel daarvoor.
0: Ja, en eventjes erbij gezegd, want ik riep dit natuurlijk op. Mensen denken nu dat ik aan iedereen iets wil veranderen. Dat is niet waar. Hè?
1: Absoluut.
0: Ik dacht gewoon, weet je, we zijn gewoon open en eerlijk in dit programma. En dat is Sophie ook zeker. Die zegt namelijk, als ik iets uit mijn uiterlijk zou mogen veranderen, dan zou ik wel wat langer haar willen hebben. Het groeit bij mij echt super langzaam.
1: Oké, nou de zomer komt eraan, schijnt je haar langer te groeien. Milan dan, die sluit zich een beetje aan bij Jelma. Hij zegt, ik zou ook net als Jelma iets gespierder willen zijn en gewoon wat fitter uitzien.
0: Lotte die zegt, ik zou minder onzeker willen zijn over mijn huid. Vooral zonder make-up vind ik dat soms lastig. Ik sluit me daar ook mee aan. Ik heb een hele slechte huid. En soms vind ik dat best wel een beetje irritant.
1: Ja, snap ik. Ja. Wordt dat ook minder zo, hoe je ouder wordt, zeg maar?
0: Nee, ik blijf dezelfde puber als 15, okay. Toen ik 15 was.
1: Okay. Ja, Jaden dan, die wil zijn tanden rechter. Hij zegt, verder ben ik eigenlijk wel tevreden.
0: En Emma die zegt, ik zou wel wat minder snel rood willen worden. Bij alles wat spannend is, krijg ik meteen een rood hoofd. Oh ja, okay. Ja, ook een hele goeie.
1: Nou ja, Dylan dan, die zegt, als ik iets moest kiezen, ja, dan iets minder sproetjes. Maar mensen zeggen juist dat het vaak leuk staat. Het is zelfs één van de 7 schoonheden.
0: Het is beeldig. Het is hartstikke leuk.
1: Beeldig.
0: Hey jongens, wat ook maakt ook helemaal geen zak uit. We gaan gewoon eventjes lekker dansen.
1: Woo!

0: Oh, heerlijk. Het is Donna Summer met Hot Stuff. En over Hot Stuff gesproken, dat is Donna Summer zeker. Ja, het is een prachtige vrouw, beeldig. Maar ze was wel heel erg kritisch dan op de maatschappij en hoe die dan naar schoonheid keek. Ze vond namelijk dat bijvoorbeeld plastische chirurgie en make-up dat allemaal overdreven was. Ja, is lekker makkelijk praten natuurlijk als je zelf prachtig bent.
1: Als je zelf prachtig bent, absoluut. Ik heb een beetje zin om nog te genieten van de laatste zonnestraaltjes die vandaag te bieden hebben. It's a beautiful day.

0: dit is gewoon ouderwets goed, prachtig gedaan.
1: Misschien toch wel de doorbraak.
2: I want to thank me for believing in me.
3: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
4: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
5: I told you today, I'm still the greatest of all time.
6: Beste mensen, wat een avond.
7: Hele slapeloze dag. Wacht, het is gewoon een droom.
8: Ja, geweldig. Dit is geweldig.
9: This moment is so much bigger than me.
10: Als je na 50 jaar relatie nog besluit om in het huwelijksbootje te stappen, nou, dan weet je het echt zeker. En dat niet alleen, ook schreef hij een van zijn grootste hits voor zijn inmiddels vrouw. En hij is op dit moment ook nog eens op huwelijksreis. En we hebben dat bonk liefdesgeluk aan de lijn. Henk Westbroek, goedenavond.
11: Een bonk liefdesgeluk. Ben ik net 30 kilo afgevallen.
10: Oké, een afgevallen bonk liefdesgeluk dan. Om te beginnen namens Maarten en mij hier in de studio ongelooflijk gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd, ja, Henk.
10: Wij afgelopen maart ben je getrouwd met jouw Julia. En op dit moment heb je denk ik een baguette onder je oksel en uitzicht op de Eiffeltoren, want je bent op huwelijksreis. Hoe is het daar?
11: Nou ja, kijk, het is... Ik heb mijn vrouw toen ze 17 was, ik had bij mijn vriendin gezegd, leren kennen in Parijs.
10: Wauw.
11: Dus, en toen ik haar 35 jaar... Ik had haar ooit beloofd in een vlag van volkomen dronkenschap, dat als ik haar 35 jaar zou kennen, dat ik een liefdesliedje voor haar zou schrijven. En dat heb ik dus ook gedaan. Dat was zelfs in naam is mooi. En toen zei ze, goh, maar wat gaan we dan doen als we elkaar 55 jaar kennen? En voor de grap, ik zei, nou, dan gaan we trouwen. En we zijn echt na 55 jaar getrouwd, want belofte maakt schuld.
10: Ach, oh.
11: Dus zijn we nu in Parijs, waar het ondraaglijk heet is.
1: Ja, en daar is het dus ook eigenlijk allemaal begonnen. Hoe weet je nog die eerste ontmoeting?
11: Nou, dat weet ik nog maar al te goed, want ik was dus met de vijfde klas van de middelbare school, waren wij op schoolreisje naar Parijs. En we logeerden in een andere school. Want in Frankrijk heb je heel veel scholen. Mm-hmm. Waar kinderen intern zijn. Hè? En in de zomermaanden gaan ze dan naar huis. Of op vakantie. Of naar kamp of wat dan ook. En dan zijn zijn de zalen waar die kinderen op slapen leeg. En die worden gehuurd. Nou, onze klas had een zaal gehuurd in de Rue Mouffetard. Wij zaten daar met onze klas, wat een jongensklas was, op drie meisjes na. En mijn vrouw...
1: Oh, blijf wennen, blijf wennen.
11: Zat daar op, het is even wennen. Met haar klas uit Engeland, op een andere zaal, helaas. En dat was een meisjesklas. En op een gegeven moment heeft men een feestje georganiseerd, weet je wel, die leraren die zeiden, oh leuk, Paris. Dus ze hadden een of ander café afgehuurd en daar hebben wij toen een feestje gehad en van het een kwam het ander.
10: Nou, en kijk, nu lopen jullie dus rond in Parijs, getrouwd en wel.
11: Het is niet te harde buiten.
10: Oh, het is niet te harde, ja, want je zei het al eventjes, het is ondraaglijk heet. Maar dat zal ook wel van het geluk zijn, neem ik toch? Bubbelt de champagne nog een beetje na daar? Hoe moeten we het voor je zien? Wat hebben jullie gedaan?
11: Ik ben eigenlijk, we zijn heel veel in restaurants geweest. Want daar hebben ze airconditioning. En in musea, want daar hebben ze ook airconditioning. En voor de rest op straat is het overdag tegen de 40 graden aan. Hè?
1: Zo.
10: Maar jullie genieten ook wel een beetje, toch? Buiten het peentje zweten om.
11: Ja, want Frankrijk, Parijs heeft de mooiste musea die je voor kan stellen. En dan hoef je niet gelijk aan het Louvre te denken. Maar als mensen ooit naar Parijs gaan, ga naar Musée Jacquemart Droz. Dat is, je weet niet wat je ziet daar. En er komt geen hond, omdat de Mona Lisa daar niet hangt.
1: Nou, wij zitten hier lekker in Hilversum. Dus lekker jaloers maken dit. Hey, even terug naar die 35 jaar. Toen ben jij dus dat nummer gaan schrijven, gaan zingen en schrijven. Zelfs je naam is mooi. En nou zing je daar, maar ga niet weg. Ga nooit bij me weg. Dat klinkt toch een beetje dat je bang bent dat ze ooit weggaat. Is die angst er nog steeds? Of is dat inmiddels wel...
11: Nee, die angst is nu wel een klein beetje verminderd. Nee. Okay. Nee, want je luistert, ze loopt een stuk beter dan ik. Maar om nou te denken dat ik denk dat ze wegrent op een 70-jarige leeftijd, ik denk het niet meer.
1: Nee. Wat vindt ze zelf van het nummer eigenlijk?
11: dat wil ze, dat wil ze. Dat ze Julia, die nooit wens praten met de pers, niet op de foto wil, die steekt nu 2 duimen op. Dus ze vindt het een 2.
1: Oh, primeur.
11: Ze heeft 10 vingers en als ze 2 duimen opsteekt, is dat dus een 2. Dus is dit niet goed.
1: Oh, ja. Oh jee. Nou, toch weer een nieuwe versie 2.0 maken misschien.
11: Ja, ik denk het.
10: Nou, wij gaan jullie in ieder geval heel erg veel plezier wensen. Zoek nog een geairconditioned, dat is geen woord, maar een koud museum uit. Ik ga samen met je vrouw heerlijk genieten met Julia. En het is onze nummer 1. Zelfs je naam is mooi. Geniet, geniet, geniet. En wij wensen jullie al het liefdesgeluk.
11: Oké, Maarten, Jelmer, tot ziens. Doei, doei.
1: Doei, Henk.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Hij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Sla je allemaal mee. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio. Bij NH.
6: Ik ben Annette uit Velsen, Noord.
7: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
8: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
9: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam, Noord.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 9 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
12: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schollexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
11: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
13: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
14: maar
13: is
14: ethanol
13: een van
14: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
13: Had een slecht aangesloten toestel.
11: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Vrijdag 1963
1: 1982
0: 1977
1: Het beste uit 60, 70 en 80
0: Muziekmiddag
1: met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
1: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
3: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Peter uit Stompetoren.
5: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
9: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
8: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
10: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
8: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan is weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Hij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Sla je aan mee. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: ik ben Marjan uit Mokum.
1: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
2: Ik ben Helderder.
3: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 11 uur.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij NH.

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Heering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
3: Het is 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Hij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Sla je allemaal mee. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
3: Ja, de nacht is mijn leven. Ik hoop het.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag
5: van 5 tot 7
2: op de radio bij NH.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 2:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die